deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet open overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet open overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond

0: Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden na een 3-1 zege op Tunesië dat al was uitgeschakeld. Oranje begon voortvarend. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna gebeurde er een tijd lang weinig, totdat Tunesië 9 minuten na rust scoorde uit een hoekschop. Maar al snel vergrootte Oranje de voorsprong weer toen Van Hekken een hoekschop inkopte. En die 3-1 was de eindstand. Als groepswinnaar moet Oranje in de volgende ronde tegen Marokko. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat waarschijnlijk als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Een Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.
1: Minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten waren al begonnen aan hun feestweekend toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden mensen met een dagkaart al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. Ze stonden in 1969 op het beroemde Woodstock Festival, waar ze een van de best betaalde acts waren. Een jaar later was Blood, Sweat and Tears de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optrad achter het IJzeren Gordijn. In 1972 begon Clayton Thomas een solo-carrière. In de jaren 80 keerde hij terug in de band. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer. Het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: En het volkslied waarmee we vanochtend begonnen, dat klonk zoals het in de diepe nacht klonk. En ik moet je zeggen, het is een aparte nacht geweest. Want voor het eerst in mijn leven dat ik bewust voetbal kijk, sliep ik tijdens een wedstrijd van Oranje op het wereldkampioenschap voetbal. Dat voelde toch een beetje onwendig. Ik weet niet, hoe heb jij dat ervaren, Carmen?
1: Ja, ik heb hetzelfde. Ik werd vannacht wakker geschud met eigenlijk Dylan zo in mijn oor. Die zei, Nederland heeft gewonnen. Dat was zo'n gekke gewaarwording. Dus er komen natuurlijk nog meer wedstrijden aan. Ik ga er toch nog een keer over nadenken of ik dan wakker blijf.
0: Nou, ik ga nu gewoon wakker blijven vanaf nu.
2: Volgende is om 3 uur 's nachts. Ja. Dan hoef je maar iets eerder op te staan.
0: Ja, klopt. Een uurtje eerder opstaan en dan gelijk door.
3: Gaan jullie met z'n allen kijken dan hier?
0: Nou,
2: erboven gaan, hebben ze dat al afgesproken. Misschien sluit ik wel aan. Ja hoor. Ja.
0: Okay. Nee, ik kijk wel thuis en dan meteen door hier naar Hilversum. Tenzij er natuurlijk verlenging is, dan eindig ik in de vangrail misschien. Want dan moet ik die verlenging en penalties misschien horen via de radio terwijl ik in de auto zit. Ja,
2: ben je niet wakker geschreeuwd vannacht vanuit je open raam?
0: Nou, misschien wel onbewust een beetje. In elk geval via de telefoon die telkens oplichtte. Die stond weliswaar op stil. Maar ik zal je even meenemen door een aantal reacties die ik kreeg. Allereerst natuurlijk van mijn goede vriend Jurgen van de Berg.
2: Ja, uiteraard. Ja.
0: Kijk je toch, Bert? Dat was om 9:09.
2: Ben je wakker, Bert?
0: Nou, en dan een buurman. Hey, Vert. Volgens mij was hij al dronken. Hey, Vert staat er. Ik ga nog even een blokje om met de hond lopen. Zullen we nog even een biertje doen bij de Koekoek? Dat is een kroeg vlakbij mij. En daar wordt ook voetbal gekeken. Iedereen denkt geloof ik dat ik midden in de nacht een beetje rond
2: zit. Ja, dat had ik eigenlijk ook wel verwacht.
0: Ja, echt waar?
2: Ja.
0: Nee.
2: Kaasblokjes.
0: Ja, die bewaar ik voor komende dinsdagnacht. Mijn rechterhand vandaag. Evert Duipmans, maar vandaag toch een beetje even te Napel. Oh, want je bent voetbalkenner.
3: Nou, ik ben liefhebber, net als jij, Bert.
0: Ja, klopt. Maar jij hebt ook een bijzondere nacht achter de rug.
3: Nou, het was mijn laatste nacht in Utrecht. Ik ga verhuizen en dat gaat dit weekend gebeuren. Nou, dat wordt ook verschrikkelijk morgen. We hebben een heel leuk huisje in Utrecht, maar het is midden in de stad. Dus het is enorm warm. Het was afgelopen dagen niet te doen. En dan moet je dus zo vroeg naar bed voor deze show. Dus ik heb echt een verschrikkelijke nacht gehad. Ik ben uiteindelijk op de bank gaan liggen beneden, tussen de verhuisdozen in.
0: Oh. Ja, het is niet voor niks code rood natuurlijk. Want van oranje naar code rood is maar een kleine stap. Het is eigenlijk een wonder dat we hier zijn aanbeland in de studio. Want de oproep was toch een beetje om vooral niet de weg op te gaan vandaag. Zo is het toch, Caroline?
2: Dat klopt. Maar ja, een bijzondere beroep. Hè. Het deed me een klein beetje aan corona, denk ik ook.
0: Nou, ik doe mij denken aan koude winterse dagen met ijzel, sneeuw en gladheid.
2: Het is voor het eerst dat de code rood is uitgeroepen vanwege hitte in Nederland. Ja.
0: Ik ken het nog wel van Marco Borsato. Die riep het ook ooit, hè. Vandaag is rood.
2: Oh, ja. Vooruitziende blik altijd.
0: Ja, een vooruitziende blik. Nou, die gaan we vandaag ook nog wel even draaien. Ja, en dan nog even terugkomend op voetbal. Want dat is teleurstelling bij jou natuurlijk. Duitsland heeft verloren.
2: Nou, ik las dat dus vanmorgen en denk, Ivoorkust, bijzonder. Ja.
0: Dit was jouw reactie.
2: Van Ecuador hebben ze verloren.
3: Ecuador, ja.
2: Oh, sorry. Ja. 2-1. Ecuador, ja. Nee, ik weet dat ze verloren hebben en ik dacht nog van, ik heb de eerste reactie thuis nog niet mogen ontvangen, want hij sliep toen ik wakker werd.
0: Oké, ik heb wel de eerste reactie voor jou. Die komt van jouw favoriete krant, Bild. Ja. Daar staat, zo zint weer gebald raus. Dus.
2: Ja, nee, inderdaad. Nou. Als het zo doorgaat, wel. Voetbal dus. Venezuela ook. Daar wordt nog steeds massaal gezocht naar overlevenden onder het puin. Code rood betekent dat ook scholen toch dicht zijn vandaag. Geen post, Bert, dus je app kun je dichtlaten. En DEFCON 1 in Biddinghuizen, dat hardstyle festival, werd toch afgelopen.

0: opgeblazen. Eerst mochten alleen mensen met een weekendticket nog naar binnen. Ja, en toen stonden ze allemaal op de camping en werd het om middernacht afgeblazen. En we gaan nog even meejuichen in Arnhemuiden, want daar volgen ze een van de Oranje-spelers op de voet, want die komt uit hun dorp, Jan-Paul van Hekken.
1: Oké, wij gaan natuurlijk ook nog even later vanochtend contact zoeken met een Oranje-supporter die het allemaal zag gebeuren gisteravond in Kansas City. Maar eerst gaan we een lied uit bed halen. Met welke letter gaan we dat vandaag doen, Evert?
2: Met de G van groepswinst.
1: Haha, kijk, dat zijn de goede letters. Met de W, G van goed natuurlijk, hè. Liedjes beginnen met de letter G. Geef ze door.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je een goede nacht achter de rug?
1: Ja hoor, ik ben al vanaf 1:15 wakker vannacht.
0: Oh ja? Jij bent zo'n diehard oranje fan die gewoon de hele nacht heeft doorgetrokken.
1: Ja, ik heb nog gewoon doorgetrokken.
0: En hoe had je daarop voorbereid dan? Extra veel koffie drinken of zo?
1: Nou, ik heb om 1:15 gewoon koffie gezet.
0: Ja.
1: Heb 2 bak koffie opgedronken en voetbal gekeken.
2: Maar heb je daarvoor dan nog wel geslapen?
1: Ja, ik ben om 9:15 naar bed gegaan.
0: Ah, oké. Okay. En dan word je toch een beetje slaapdronken gewekt door de wekker een paar uurtjes later. Is het niet?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Nou, vertel, want wij hebben het niet kunnen zien natuurlijk. Vertel eens even, hoe was de wedstrijd?
1: Ja, ik vond de eerste 15 minuten best wel redelijk. En daarna zakte het een beetje in. En de doelpunten vielen achter elkaar op een gegeven moment.
0: Nou, bedankt voor deze samenvatting, Michael.
1: Ja.
0: Zat je een oranje shirt voor de buis? Of,
1: Ja, ik had zo'n shirtje van de McDonald's, weet je hoor. Die in de fanshop was helemaal oranje. Dat kon je bestellen. Nou, dat had ik gedaan. Die heb ik aangehad.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat brengt dus geluk, hè. Klaarblijkelijk.
3: Ja. Wie was onze beste speler eigenlijk vannacht?
1: Ja, die vond ik nou best wel goed. Ja, Van Dijk, van Hekken.
3: Nou, meestal wil je toch eigenlijk wel een spits horen. Of een aanval aan de middenvelder, toch?
1: Ja. Ja. Maar die heb ik weinig gezien.
0: Ah, oké.
2: Okay. Nou, dat belooft wat voor komende dinsdag.
1: Ja, daar ga ik er ook voor zitten.
0: Ja, want waar gaat dit feest eindigen?
1: Nou, ik ben heel realistisch. Ik denk dat je na de wedstrijd naar Marokko naar huis kan.
0: Nou, lekker dan. Ja. En waarom denk je dan?
1: Ja, ik vind Marokko iets sterker dan Nederland. Die hebben meer goede spelers lopen. Ik noem een speler op zoals Saibari. Die rechterverdediger van Marokko.
2: Hakimi.
1: Hakimi, dankjewel.
0: Ja. En ja, ze zijn natuurlijk ook nog kampioen van Afrika. Ja, wel na een goed boekhoudkundig rapport. Hoe zat dat eigenlijk?
3: Ja, die wedstrijd, dat is een soort van comedy als je terugkijkt. Ja, echt oprecht. Dus
1: we gaan het allemaal zien. En daarna ga ik gewoon lekker door naar mijn werk.
0: Ja, want wat voor werk doe je? Je moet vandaag ook nog aan de slag, denk ik.
1: Ja, ik moet eigenlijk ook nog aan de bak.
0: En waar werk je?
1: Ik werk in Ridderkerk. En dat doen wij voor de stijgenbouw.
0: Aha. Nou, we gaan allereerst maar eens even een liter bed halen.
4: Alfabet.
0: Alfabet. Dat doen we vandaag met de letter G van groepswinst en gewonnen. Nou, die G is bijvoorbeeld bezongen door Shai Coltrane in Go Like Elijah. Die kwam binnen via Mos van Veen. Harm Dallinga kiest voor Give Peace a Chance van John Lennon en de Plastic Ono Band. Guus, kom naar huis van Alexander Curly. John Diekema, dankjewel. Goodbye, my love. Goodbye, Demis Roussos. Komt binnen via Ineke. Eens even kijken. Congratulations, begint toch echt met een C. Die keuren we af. Gloria van Umberto Tozzi, Cor Mulder. Give a little love van Albert West en Albert Hammond. Kom nog binnen. Groot hart van de Dijk via Rimmert. Give up your guns van de Boys via Willeke. Girls, girls, girls van Sailor via Hanny Kruijer. Green, green grass of home van Tom Jones, Anne Gien. Gold, Spando Ballet. Dankjewel, Mirjam Clemens. Castellina van Daddy Yankee, die vind ik ook een hele goeie. Komt ook nog binnen via thuis. Goedenacht, Freunde van Reinhard Meij, Wim Walravens. Gimme Hope, Joanna van Eddie Grant, Maruska. Gijslaar van Het Goede Doel. David, Get Off My Cloud van de Stones. Nico, trouwens, we hebben later vanochtend nog de nieuwe single van de Rolling Stones. Nou ja, eerst maar eens even kijken welk lied jij uit bed haalt. Michael Kalishoek uit Barendrecht. Het podium is voor jou.
1: Ik heb gekozen voor de Golden Earring met Going to the Run.

0: Danny Vera samen met Marlon Pichel. Try again. Het is 6:30. Sterker nog, 6:30. Dus hoog tijd voor het nieuws. Caroline, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Vannacht klonk er 3 keer gejuich vanuit huiskamers en kroegen. Oranje heeft met 3-1 Tunesië verslagen. De eerste goal viel al na 2 minuten en 21 seconden. Een bliksemstart. Het was wel een eigen goal van Tunesië.
2: Dumfries, scherpe voorzet, eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. Het eigen doelpunt van Skiri op de voorzet van Malen. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
1: Bondscoach Koeman was na afloop niet tevreden omdat Oranje ook slordig speelde en zegt hij dat kan je in volgende rondes de kop kosten. In Venezuela wordt nog steeds massaal gezocht naar overlevenden onder het puin na de 2 zware aardbevingen van gisteren. Het dodental is opgelopen naar 235, maar er liggen nog duizenden mensen onder ingestorte gebouwen. Hulpverleners uit verschillende landen, ook Nederland, helpen mee met zoeken. In 8 provincies is het nu code rood. Het is de eerste keer dat dat gebeurt vanwege de extreme hitte. Het KNMI roept mensen op om zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn scholen dicht, wordt er geen post bezorgd en gaat ook DEFCON 1 in Biddinghuizen niet meer door. Dat is niet meer verantwoord, vindt de organisatie. En dat is balen voor de duizenden festivalgangers.
3: Naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Ja, dat is natuurlijk, voor mij is het jammer. We komen uit Nederland en dan rijden we weer terug naar huis. Jammer, maar als je aan de andere kant van de wereld komt, dan is het echt wel een hele zware dobber.
1: Gisteravond zakte de hoofdrolspeler van de musical De Bokkenrijders in elkaar op het podium in Maastricht. Hij was bevangen door de hitte en zei later dat het wel weer ging en de voorstelling daar werd afgebroken.
0: Het is ook de bedoeling dat we goed op elkaar letten, hè, op een dag als deze. Want als iemand een beetje verwaard gaat klinken of zo, nou, dan zou er zomaar iets mee aan de hand kunnen zijn. En zeker oudere mensen, die moeten heel veel water drinken en dan hebben ze soms niet in de gaten dat ze vocht tot zich moeten nemen.
1: Als je geen dorst hebt, gewoon drinken. Ja. En als je hoofdpijn krijgt of duizelig wordt, een beetje raar gaat lopen, dan moet je echt uitkijken.
0: Nou, let een beetje op elkaar, mensen, vandaag.
1: En nog even terug naar afgelopen nacht, die voor veel voetballiefhebbers kort was. Ook in Arnhem-Muiden, waar ze speciale aandacht hadden voor hun dorpsgenoot bij Oranje. Speler Jan-Paul van Hekken, in een grote tent werd uit volle borst meegezongen.
4: Trots natuurlijk op Jan-Paul, die het heel goed doet.
5: Hij leeft mee met JP. Als hij bij ons in de kantine loopt, maakt met iedereen een praatje. Hij is gewoon een van ons. En we volgen JP met alles dat hij doet. Ja, schitterend. Straks tegen Marokko, want Marokko gaat eraan.
0: Ja, als de top van Arnhem-Muiden zou ik bijna willen zeggen. Als die scoort, dan kunnen we nog ver komen. Het weer voor vandaag.
1: Tot 11:00 vanavond code rood. Het kan plaatselijk 40 graden worden. Langs de kust brengt wind vanmiddag wel iets van verkoeling. En vanavond kan in het zuidoosten een stevige onweersbui vallen.

Marvin Gaye samen met Tammy Terrell. Ain't No Mountain High Enough om 7 minuten na 6:30. Op deze vroege vrijdagochtend. Een paar uur na de groepswinst van Oranje. En we blijven nog even bij Oranje. Want nu hoor ik je denken. Gaan we afreizen naar de Mississippi? Samen met Pussycat? Nee, we doen het samen met de mannen van Jiskevet. En hun Oranje song uit 2000.

0: 26 jaar geleden in 2000 organiseerde ons land samen met België het Europees kampioenschap voetbal. Toen kleurde ook het hele land oranje, maar ja, dat eindigde met een onvergetelijke strafschoppenreeks. Waardoor we in de halve finale sneuvelden. Herinner jij je dat nog, Evert?
1: Oh, dit weet ik echt niet meer precies. Ik zat toen op de basisschool. Dus voor mij die jaren van 96 en 2000 en zo, dat haal ik altijd door elkaar.
0: Ja, maar dit was wel een mooi tijdsbeeld, vind ik. Met de grote spelers van toen natuurlijk. Hè. Jiskevet en... Oranje! Ondertussen wordt er getreurd natuurlijk in Curaçao. Want dat land is uitgeschakeld. Gaan we zo meteen over hebben. Nu eerst

0: Dusty Springfield, I close my eyes and count to 10. Het is 12 minuten voor 7. Ja, het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Gisteravond verloor de Blue Wave van die voorkust. En daarmee liggen ze uit het toernooi. Vinden we toch met z'n allen heel erg jammer. We hoopten toch op een doorstart van dat grote sprookje van Dick Advocaat en zijn mannen. Sportverslaggever Lisanne Halleriet heeft alles dichtbij meegemaakt met het team en op het eiland en de hele voorbereiding naar dit toernooi toe. Dag Lisanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Zijn de eerste tranen al gedroogd bij alle aanhangers van Curaçao, de supporters?
1: Nou, ik denk dat die echt nog wel even gaan vloeien. Niet zozeer tranen van verdriet, maar vooral tranen van trots. En misschien ook wel gewoon besef wat er allemaal gebeurd is de afgelopen weken. Want ik hoor jou net zeggen, iedereen hoopte eigenlijk, geloofde in de Blue Wave. Nou, ik kan je vertellen, ik ben een paar jaar betrokken inmiddels vanaf de zijlijn. Meegeweest op trainingskamp, ook naar Turkije. Op dat moment geloofde nog helemaal niemand buiten het team in deze droom. En dat de afgelopen weken Curaçao eigenlijk de harten van de hele wereld heeft veroverd. Deels met het voetbal, denk aan Eloy Room met zijn 15 reddingen, maar ook gewoon eigenlijk de positiviteit rondom het elftal en de supporters. Ja, dat is gewoon iets wat zoveel overstijgt, dat is ongelooflijk.
0: Ja, als ik jou dan zo hoor, heb ik het idee dat er nog tot kerstfeest gevierd wordt. Ja.
1: Nou moet ik zeggen dat we op Curaçao sowieso niet heel veel aanleiding nodig hebben voor een feestje. dat kreeg sowieso. Maar ik denk wel dat dit voor altijd in iedereens hart en herinnering gegrift staat.
0: Ja.
1: En ja, dit is voor de Curaçaoenaars eigenlijk nog maar het begin, want die geloven ook echt dat dit de eerste keer was, maar zeker niet de laatste.
0: Nee. En wij denken natuurlijk ook allemaal meteen aan Dick Advocaat, die op het laatste moment toch ook nog weer teruggeroepen werd, omdat het gelukkig wat beter ging met zijn dochter. Hij was ook heel trots. Luister nog even.
2: En als je ziet hoe de jongens het toernooi gespeeld hebben, dat alleen maar complimenten. Ze hebben keihard gewerkt om een beter resultaat te krijgen. En we dachten echt gedurende de wedstrijd dat er misschien erin zou zitten. Maar ze hebben het geweldig gedaan.
0: Ja, ook mooi om te zien dat hij gisteravond toch ook weer ontroerd was toen het volkslied klonk voor Curaçao. Hoe wordt de Advocaat eigenlijk gezien nu op Curaçao?
1: Nou, die was al een held. Maar ik denk, als die nu naar Curaçao komt, dan laat niemand hem meer gaan. Want ja, die man heeft zich natuurlijk letterlijk onsterfelijk gemaakt. Ik vermoed dat er naast een wellicht een standbeeld voor Ido Roos, als hij dat graag wilde, ook misschien wel een standbeeld van Dick Advocaat gaat komen op Curaçao. Want wat hij bereikt heeft met het team, en ondanks dat hij even weg is geweest, natuurlijk de hassel met Fred Rutte, wat in Nederland op een gegeven moment een beetje een ding werd. Op Curaçao was iedereen vanaf het moment dat hij terugkwam zo blij. Want ja, kijk wat er afgelopen weken gebeurd is. Dit had toch niet dit sprookje kunnen zijn zonder Dick Advocaat.
0: Nee, ze kunnen misschien naast elkaar gaan staan, hè, als standbeeld dan Eloy Room en Dick Advocaat. Hè?
1: Ja, wie weet. En uiteindelijk denk ik dat elke speler die erbij is geweest een standbeeld verdient. Dus dit is denk ik nog niet klaar, die Blue Wave op Curaçao. Dit trekt wel door.
0: Dat denk ik ook, ja. Maar ik vind Advocaat met een beetje Room ook altijd heel fijn.
1: Dat snap ik. Ja.
0: Ik zie wel een soort kunstwerk nu ontstaan.
1: Ja.
0: Zeg, zullen we nog even naar de aanvoerder van Curaçao luisteren? Want die was ook buitengewoon emotioneel.
3: Na de wedstrijd gingen we even met z'n allen in de kringetje staan. Natuurlijk komen de emoties uit. Ik bedoel, toen de scheidsrechter de laatste fluitje had gefloten, toen kwam bij mij ook eigenlijk al het druk, alles wat je zeg maar op je schouders hebt om een ploeg mee te nemen, die emotie komt dan gewoon, die komt naar boven.
0: Ja, wat een saamhorigheid daar, wat een eenheid. Je hebt het gevolg vanaf het allereerste moment, ik zei het al, Lisanne. Val jij nu ook in een zwart gat?
1: Ik denk dat het wel even afkicken wordt. Het is wel lekker dat je je eigen agenda weer terug hebt, denk ik dan altijd. Want ik moet heel eerlijk zeggen, wij hadden stiekem zelfs al tickets naar Dallas geboekt voor de volgende ronde. Onder voorbehoud. Die konden gelukkig binnen 24 uur cancelen. Maar er was natuurlijk gewoon echt wel hoop op het eiland. Curaçao heeft zo vaak gestunt en het onmogelijke gedaan dat dit ook niet uit te sluiten viel. En uiteindelijk is het nu inderdaad even afkicken. Maar gelukkig hebben we heel veel mooie dingen online en in onze herinnering over terug te denken.
0: Ja, dat blijkt ook wel uit deze film.
4: Ik ben trots op hem en we zijn

0: juichen voor Oranje.
1: Zeker, ja. Nee, we juichen altijd ook voor Oranje. Maar ja, we gaan nog wel even terugblikken en heel lang genieten van dit Blue Wave gevoel.
0: Dat gevoel heb jij als geen ander overgebracht, Lisanne Halleriet. Jammer dat Curaçao eruit ligt. Dankjewel voor je bevlogen verhaal en een goede dag.
1: Dankjewel.

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
7: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
18: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 7 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
20: Ook al was het midden in de nacht, in Assen werd massaal naar Oranje gekeken. Op 4 grote schermen in de binnenstad tijdens het TT-festival.
21: Of wij het volhouden? Ja, zeker houden wij het vol.
22: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
20: En het opblijven werd beloond, want Oranje won met 3-1. Voor Curaçao is het WK-avontuur voorbij. Je hoorde het net ook al. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steek op 1 punt. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gekomen. Dat zeggen Nederlandse rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf. Dat zijn vooral baggeraars die daar nog werkzaamheden hebben. Sinds Amerika en Iran afspraken maakten, zijn er wat schepen door de zeestraat heen gevaren, maar er liggen er nog honderden. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in een recreatieplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler afgesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Vandaag geldt in vrijwel het hele land code rood vanwege de hitte, en het advies is: ga alleen naar buiten als het nodig is. Met deze temperaturen zijn de airco's niet aan te slepen. Een verslaggever van Omroep Zeeland ging mee met een airco-monteur.
0: Ik zie nu de achterkant van zijn rug. Vrij nat. De voorkant ook. Doorweekt, zie ik.
20: Het is rond deze tijd van het jaar wel vaker druk voor het airco-bedrijf. Dus hij weet hoe hij zijn hoofd koel moet houden.
1: We proberen wel de werkzaamheden een beetje zo te doen dat we buiten 's ochtends doen en binnen 's middags. Dat je een klein beetje probeert schaduw op te zoeken.
0: Hoe lukt dat vandaag?
1: Ik hoop een kortere werkdag te maken. Maar er zijn weer al storingen bijgekomen. Dus als ik hier klaar ben, mag ik weer storingen gaan rijden.
13: Ja, ik heb nog steeds mijn airco natuurlijk bovenop zolder staan met zo'n slang waar we het eerder deze week over hadden. Jij bent nogal technisch onderricht, Evert. Maar dat werkt helemaal voor geen meter. Hè? Zo'n airco met een slang die je naar buiten doet gaan. Want als het raam dan open is, dan...
23: Komt er evenveel warmte van weer binnen, ja, langs de slang. Dus je hebt hem niet afgetaped, niet netjes weggewerkt?
13: Het is een gedoe, dan moet ik een gat in de muur slaan. Ik heb hem proberen te slijten aan Carmen. Hij heeft er ook geen belangstelling bij. Dus die kat ligt van haar op apengapen. Het is niet mijn schuld. Ik heb mijn best gedaan voor die airco.
20: Koud kuntje dus eigenlijk.
13: Nee, eigenlijk niet.
20: Jammer. Ja, de temperatuur schiet omhoog vandaag richting de 40 graden. Daarom geldt dus weer alarm code rood nog tot 11 uur vanavond. Aan zee gaat het vanaf de middag wel wat waaien voor iets verkoeling. En ja, dan is er in Limburg ook kans op enkele stevige onweersbuien.
18: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: waterspons ingezet. Vaak is er extra drinkwater en gratis zonnebrand. Bijvoorbeeld bij Concert at Sea. Maar sommige festivals gaan ook niet door. Bijvoorbeeld Defcon 1. Een van de hardcore festival, geloof ik.
1: Nou, dat was dus best bijzonder, want die mensen waren allemaal op de camping en die hebben vannacht horen gekregen dat het niet doorging. Dus eigenlijk na al een hele avond tenten bouwen en feesten werkt dat allemaal. Want dan sta je er met z'n allen en dan krijg je het door dat je hele weekend afgelast wordt.
0: Ja, nou, dat is een hele koude douche voor hen, zeg. Ja, en afgelopen nacht won het Nederlands elftal natuurlijk van Tunesië. En daarmee zijn we groepswinnaar geworden. We gaan zo meteen even naar Kansas, waar het allemaal plaatsvond.

0: 12 minuten over 7. En Get Down. Dat geldt alles, behalve voor Oranje. Alles zeker niet voor Oranje natuurlijk. Want Oranje won afgelopen nacht van Tunesië. Het gebeurde allemaal in Kansas. En een van de grootste Oranje supporters was er natuurlijk bij. En is daar ook nog steeds. Onze grote voetbalvriend Gert Grimiers. Dag Gert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hoe laat is het bij jou op dit moment?
1: Kwart over twaalf. Even kijken hoor. Ja, 12:12. 7 uur vroeger dan Bierley.
0: Oké. En flink feest gevierd na de overwinning?
1: Nee hoor, nee. We moeten morgen richting Mexico. Dus geen tijd voor feestjes.
0: Oké. Maar ik zie daar toch heel andere beelden. Ik bedoel, ik zie 20.000 man in oranje gestoken. Gaand van links naar rechts. Het zijn indrukwekkende beelden die wij hier binnenkrijgen. Daar ga jij toch ook in meenemen, Kaan?
1: Ja, zeker. Ik was uitgenodigd op de dubbeldekkende bus van de sportvrienden. Mijn vrienden en ik. Nee, dat is geweldig. Dat is gewoon geweldig wat je daar dan ziet. En wat je meemaakt aan muziek en enthousiaste mensen. En heel veel Amerikanen die in het oranje tenue zijn getooid. Dus ik weet niet of je een Nederlander of een Amerikaan hebt. Dat hoor je dan aan de taal. Maar die mensen zijn helemaal zo blij, zo enthousiast. Ja, natuurlijk hebben we de hele dag een beetje feest gevierd, maar niet naar die tijd. Dus vanmorgen richting Mexico.
0: Juist, ja. Waar natuurlijk een heel hete strijd wacht tegen Marokko. Komende dinsdagochtend, de nacht van... maandag op dinsdag, hè?
1: Ja.
0: Laten we eerst nog even kijken naar de wedstrijd natuurlijk, hè, van afgelopen nacht. Hoe was dat?
1: Nou, er was natuurlijk een sublieme start. Het was binnen 6-7 minuten was het 2-0, een eigen doelpunt van de mensen van Tunesië. Ja, en toen Brobby maakte zijn derde op deze WK. Nou ja, toen lieten we ietsje toch de touwtjes weer los. En dan krijg je toch weer een om de oortjes, 2-1. Maar ja, toen werd gelukkig toch weer 3-1. Dus in Japan en Zweden waren gelijk de partij in de groep winnaar geworden, wat heel mooi is. Dan ontlopen wij voorlopig eerst even Brazilië. Niet dat we daar ook nou voor zijn, maar... Nou, we gaan nu tegen Marokko.
0: Ja, je zegt het alsof dat een makkie wordt, maar dat lijkt me toch ook geen eenvoudige hoorde.
1: Nee, nadrukkelijk niet, nee. Het was eerst als Paulo de wedstrijd doorging. We moesten een hele tijd in het stadion op de gangpaden blijven, want het was een noodweer op een gegeven moment. En veel onweer en weerlicht. Maar het zakte gelukkig hard, dus we konden plaatselijke tijd, 6 uur bij jullie 1 uur, konden we gaan beginnen. Dus dat was spannend. En het was een geweldige sfeer in het stadion, 68.000 mensen, een open stadion. Dat was de eerste van de drie, zonder afsluitend dak. Zoals nergens in de arena, maar nou, prima.
0: Ja.
1: Mooi gezien. Niet zoals tegen Zweden, maar nou ja, we waren beter nog weer tegen Marokko de 30ste.
0: Ja, maar was je nog bang eigenlijk voor het onweer? Want het hield dan net op het juiste moment op, maar...
1: Ik ben niet bang, voor onweer, maar ik heb er wel ontzag voor. Want, je moet er niet aan denken dat er een dikke zware onweer knallen en weerlicht op zo'n stadion vallen. Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk een drama als er zoiets voorvalt.
0: Ja.
1: Dan is het terecht dat men dan gaat stoppen.
0: Ja.
1: En minimaal een half uur dan. Maar dat is niet aan de orde geweest. Het heeft wel stevig geregend. Maar ik zat bovenin, maar we zaten mooi onder een abdekje met leren bekleding van de stoelen. Dus het was een geweldige zitplaats voor ons als supporters van Nederland zelf.
0: Ja, maar toch ontbrak er één ding waar we jou allemaal van kennen. En dat is dat grote spandoek met het woord van jouw woonplaats. De naam van jouw woonplaats, namelijk Stadskanaal. Dat mocht niet mee naar binnen?
1: Nee, dat mocht niet mee naar binnen. Ik had hem ook niet meegenomen. Ik kreeg een brief van de FIFA. Gram of via Ons Oranje van de KNVB. Nou ja, die zijn altijd zeer welwillend in de kijker ook van wat voor slag heeft een supporter? Nou, in dit geval het Stadskanaal, die worden goedgekeurd door de KNVB. Maar de FIFA die had op het laatste moment de voorschriften weer aangepast. Je zei, maar maximaal 4 meter bij 1,5. Maar geen doek van 9 meter. Dus.
2: Oh, misschien moet je er maken van City Scandal, een korter woord. Hè? Snap je het ook in Amerika?
1: Ja.
3: Nou, als je hem af zou hakken, dan zou er alleen Stadska staan.
2: Ja.
3: Stadska.
2: Ja. Zeg nou een reisje naar Mexico. En het duurt natuurlijk nog een aantal dagen voordat Oranje weer aan de bak moet. Maar jij maakt er ook een grote, ja, grote toeristische attractie van, toch? Je bezoekt allerlei dingen in Amerika.
1: Ja, zeker. Dat is ook het mooie. Het staat allemaal op het zoetje, zeg maar. We zijn gestart in Dallas en toen in Houston. We zijn in Houston ook naar de Space Shuttle geweest, Space Center daar. Zijn we met z'n allen daar geweest. En we zijn bij Kreesland geweest van Elvis Presley.
3: Oh, mooi.
1: Hebben we gekeken. Ja, dat is geweldig. Dat is geweldig om dat te zien. Ik kreeg er gewoon een beetje kippenvel van. Ik dacht, ik keek toch heel bewonderwaardig tegen een mooie situatie aan in Kreesland. Alles wat daar. Het landgoed van Elvis Presley met zijn huis en alles wat hij had. En een auto en brommers en motoren. Nee, het was heel, heel mooi. Ook het woonhuis mochten wij in, mochten we bekijken. Ja, je moet er aan het even op betalen, maar oké, dat is ook prima.
2: Ja.
1: Maar de gouden platen hingen er allemaal. En foto's. Ja, de hele levensgeschiedenis van Elvis Presley met zijn vader en moeder.
2: Ja, ik ben er ooit geweest, Gert, en het is indrukwekkend. Maar dat zal iedereen beamen die daar ooit geweest is. Hoe het ook zij, nu verder naar Mexico. Mexico. Nou, die plaat gaat nog wel voorbij komen volgende week, denk ik. Ik wens je een mooie reis naar Mexico. En laat dat oranje hart vooral klinken en bonken daar in Amerika.
1: Zeker weten, dat gaan we zeker doen. We gaan zeker enthousiast naartoe. En dan hop naar de Joep weer voor de volgende wedstrijd.

0: Anders, dat is een van de populairste zangers van dit moment. En dan heb ik het over...
1: Yves Berendsen.
0: Want wat is zijn functie daar eigenlijk?
1: Hij zingt daar en warmt eigenlijk de fanwalk op. Die beroemde oranje mars die door de straten gaat. En dan zingt hij op de bus. Dus even dat publiek opzwepen.
2: Met zijn nieuwe vriendin erbij, hè?
1: Ja, Amy, dat is
0: geloof
1: waar.
0: Ik, hè? Amy. Ja, verder wordt er niks bekend, maar... Nog maar net gescheiden, dik huis gekocht, samen met zijn vrouw. Nou, dat is alweer uit elkaar. Zo gaat het in artiestenland natuurlijk. Maar er is nu een nieuwe vrouw, Amy.
1: Klopt.
0: Maar wat wij hebben, is niet de nieuwe vrouw van Yves Berendsen. Maar wel zijn nieuwe single. Voor de allereerste keer hier op Radio.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Veel scholieren zijn vrij vandaag vanwege de hitte. En veel organisaties hebben maatregelen genomen. En wie kan, werkt thuis. En dat is ook het advies van het KNMI. Ga alleen naar buiten als het niet anders kan. Want vanwege de extreme hitte vandaag geldt code rood. Vannacht hebben veel mensen slecht geslapen. En om af te koelen ging er een hoop maar een rondje over de boulevard doen in Vlissingen, zag Omroep Zeeland.
2: Nog even lekker later op pad.
3: Afkoelen, ja, ja. Zeker. Ja, ja. Bloed heet daarboven. Hè? Geen airco. Dus.
4: Heel warm vandaag, klopt.
2: Ja, in uw woning zal het ook wel lekker warm zijn.
5: Ja, ja.
2: Heeft u een airco bijvoorbeeld?
5: Nee, ik heb geen airco. Ik zet 's avonds alle ramen open. Ja. 'S Ochtends is het weer redelijk afgekoeld, gaat alles weer dicht.
2: Ja. Wat zou u de mensen voor tip willen geven om toch zo'n warme nacht door te komen?
5: Nou ja, je eigen niet te druk maken, denk ik. Ja. En gewoon rustig gaan liggen. En dan volgende week is het weer normaal.
6: Ja, ja, hoe ga jij die hitte te lijf?
1: Nou, gisteravond had ik net gekookt en ik dacht... En mijn zoon die trok het helemaal niet meer. Ik zeg, weet je wat, haal maar wat ijsblokjes uit de koelkast. Een grote kan met water. Ik zeg, zal ik hem anders even over je hoofd gooien op het terras? Nou, zei hij, doe maar. Dus dat heb ik gedaan en dat was even heerlijk. En toen kwamen we op het idee om het terras buiten even helemaal nat te spuiten. En dat hielp.
6: Dat is ook een mooie
1: wat vanaf.
6: Ja. In alle gevallen moeten we rustig blijven. En de slogan van vandaag is ook gewoon rustig aan, radio aan.
1: Precies. Nou, als het aan de energiesector ligt, dan gaan tienduizenden mensen in onder meer Brabant, Utrecht en Gelderland meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten aansturen door de netbeheerder. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik op piekmomenten en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Eigenaren van een elektrische auto, thuisbatterij of warmtepomp kunnen zo honderden euro's per jaar verdienen. Een pilot daarmee was al succesvol en nu is het de bedoeling dat er 50.000 tot 70.000 huishoudens aan het project mee gaan doen. In Goorle is vannacht brand geweest in een lunchcafé. Tientallen appartementen in de buurt werden door de brandweer ontruimd, meldt Omroep Brabant. Ja, daarin woonden vooral ouderen. Zij kregen water en onderdak in het gemeentehuis. En dat lunchcafé heeft veel schade opgelopen. Ja, dan het WK. Oranje won vannacht in Kansas City met 3-1 van Tunesië. Na 7 minuten was het al 2-0. En in de tweede helft scoorde Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. En daarmee is Nederland door naar de volgende ronde.
7: We gaan naar Mexico.
1: Ja, in de stad Guadeloupe speelt Oranje de 16e finale tegen Marokko. En deze Mexicaan weet hoe Oranje-fans het een beetje gezellig kunnen hebben in zijn land.
8: Bring lots of tequila. Lots of tequila and then you guys will have a great time.
1: Ja, tequila dus. Die staat al klaar ook.
6: Oké, ik moet bij Mexico altijd denken aan het Caraco-ijsje. Ken je dat nog, het Caraco-ijsje? Van met zijn Mexicaanse... Even kijken of ik hem er nog bij kan plukken.
1: Oh,
6: dat is volgens mij deze, hè?

0: het lekker!
1: En dan is helemaal weer actueel natuurlijk, hè? Caracol-ijs oranje hoed.
2: Ja, ik vind het
1: briljant. Mexicaantje oranje hoed. Nou, dat belooft veel. En het houdt ons lekker fris. Goed, het weer voor vandaag dan nog.
2: Ja, zet die hoed maar op. Het wordt extreem warm. Veel zon. Vanmiddag ruim 30 graden vlak aan zee. Tot lokaal 40 in het zuidoosten. En daar is later vanmiddag en vanavond kans op een pittige onweersbui.

Post uit Helmond, 75. Dorien van der Meer, Pardaan uit Zoetermeer, wordt 82. Max-collega Sybrand Niesen, kennen we vooral van Tijd voor Max natuurlijk. Maar ook van de Max Vakantieman, 65. En prinses der Nederlanden, Alexia van Oranje, wordt 21. Nou, gefeliciteerd allemaal. Ik zou zeggen, mooi man. En toevallig gaan die ook bellen. Bert Mooiman uit Maassluis. Hij wordt vandaag 69.

0: Nou, eens even kijken wat we hier aan de lijn krijgen, jongens. Hallo?
1: Hallo, mijn Bert.
0: En Bert, wie?

0: Van harte gefeliciteerd met je 69ste verjaardag.
1: Ja, dankjewel. Dat is een oude bekende.
0: Ja, klopt. Word je daar vaak mee geplaagd met dat liedje?
1: Ja, toch wel redelijk vaak, ja.
0: Maar het is een heel leuk nummer.
1: Ja, ja, toen wel, maar ja, nu vind ik het niet meer zo erg. Maar het blijft ook in je hoofd zitten.
0: Ja. En wordt het ook een mooi feest vandaag, Bert?
1: Nou, vandaag moet iedereen binnen blijven. Dus nee, we gaan zondag naar de camping. En dan komen de kinderen en kleinkinderen komen naar de camping.
0: Ja, maar vandaag zijn we inderdaad met z'n allen gevangen. We mogen eigenlijk de weg niet eens op, hè, vanwege code rood.
1: Wat zei je?
0: We mogen eigenlijk de weg niet eens op. We moeten vooral binnen blijven vandaag, code rood, vanwege code rood.
1: Ja, ja, dus nou ja, dan blijven we lekker binnen. Het zit hier best goed uit te houden.
0: Ja, en 69, je bent geniet van je pensioen, denk ik, hè?
1: Ja, was even wennen, maar ik ben er nou wel goed aan gewend. Ik heb het eigenlijk nog drukker als in mijn werk.
0: Ja, dat hoor je vaker inderdaad. Maar en waar ben je zo druk mee nu dan?
1: Nou, ik heb een volkstuin en de kleinkinderen. En je bent een beetje huisman, dus dan is een dag zo om. Ik zwem veel. Ik heb altijd veel gewandeld, maar dat doe ik niet meer.
0: Waarom dus, niet?
1: Ja, mijn knie is een beetje versleten.
0: Oh, ja.
1: En, maar nog een vraag, Bert. Ja. Loop jij...
0: Sorry? Ja, ik denk dat ik de vraag wel begreep. Loop jij de Nijmeegse Vierdaagse? Ik voelde me aankomen. Ja, ja. En nu lijkt het net of ik de Bert Mooijman snel wegdruk. Want nee, maar ik had graag de Vierdaagse nog een keer gelopen. Maar ja,
2: ik zal hem nog even verkeerd voor je terugbellen.
0: Ja, ga even terugbellen. Kan ik het ondertussen even vertellen. Maar twee evenementen overlappen elkaar dit jaar. En dat is namelijk het Scootjesielen in Friesland.
3: Ja.
0: Waarvoor ik natuurlijk het Max Scootjesjournaal presenteer. En het Nijmeegse Vierdaagse. Ja,
3: dat was niet te combineren met een chopper. Ja,
0: de helikopter was toch te duur om heen en weer te vliegen.
3: Helaas
0: wel. Anders had dat ook nog wel bijgekund. eens even kijken. Houdt Bert nu aan de telefoon? Bert.
1: Ja, ik ben er weer. Hij valt iedere keer weg.
0: Ja, nou, ja.
2: Misschien een nieuw verjaardagscadeautje voor vandaag.
0: Dat zou
2: een
0: leuke telefoon. Ja. Zeg, we gaan even een slinger geven aan de Evergreen Top 1000 rad. Ik ben benieuwd wat er uitkomt tegen.
2: Ik
1: ja,
2: ook.
1: Ik ook.
2: Nummer 352.
0: Ja, mooi man. Ik en Tina Turner. River Deep Mountain High. Nou, wat zeg je ervan?
1: Ja, ik vind het een mooi nummer, maar ik gok nog een keer.
0: Oké, dan gaan we nog even een slinger geven. Benieuwd wat daar dan uitrolt. Vind ik wel jammer hoor, een lekkere plaat was dat. Maar goed, jij bent de baas. Vertel, welke is het?
2: 925.
0: Ah, die is ook lekker. Donna Summer.
1: Ja, dat zit niks anders op.
0: Nee.
1: Mooi nummer.
0: Nou, dan krijg je die van ons cadeau. Dan wens je een mooie verjaardag. En er komt nog een kaart naar je toe, Bert.
1: Oké, dankjewel.

0: en MacArthur Park.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is 8:09.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Op vrijdagochtend, ja, en dan weten we natuurlijk dat we gewoon de deur kunnen openen zonder dat we eerst via een cameraatje gaan kijken wie er nou eigenlijk voor de deur staat. Want hier is ze, dames en heren. Eline de Raad.
2: Nou, goeiemorgen.
0: Heb je voetbal gekeken afgelopen nacht?
2: Nee, ik moet eerlijk bekennen van niet.
0: Nee.
2: Maar ik moet zeggen, nu ik jullie studio hier zo zie, zo mooi versierd, ga ik gewoon volgende keer hier voetbal kijken.
0: Dat is mooi, hè, voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Hè? Allemaal oranje vlaggetjes. Alle deelnemende landen. We halen ook elke dag een vlaggetje weg. Zoals Curaçao kan nu gewoon weg, want dat is uitgeschakeld.
2: Helaas, dat vind
0: ik
2: wel
0: jammer. Dus het wordt steeds kaler. Maar uiteindelijk hopen wij dat het rood-wit-blauw met een oranje wimpel op 19 juli hier groots wappert.
2: Ja, dat zou toch fantastisch zijn. Nou, er is dus zo'n meneer in Duitsland. Die heeft de afgelopen jaren steeds het goed voorspeld. En die denkt nu dat Nederland wereldkampioen wordt.
0: Ja, die heeft drie keer achtereen het goed voorspeld.
2: Ja, het zou toch wat zijn.
0: Ik moet daar vaak aan denken.
2: Ik ook.
0: Heb jij dat ook?
2: Ja, ik elke keer. Ja, dat zal toch niet?
0: Bij elkaar gehaald. Hè. De economie van Nederland speelt mee. Het vertrouwen en weet ik wel wat allemaal.
2: Het zou wat zijn.
0: Ja. Dus even kijken, ga jij het ook over voetbal hebben of over iets anders?
2: Nee, ik ga het over iets anders hebben voor de mensen die geen zin hebben. In voetbal heb ik natuurlijk weer wat andere leuke tips.
0: Oké, en ik heb nog wel ook iets voor jou.
2: Oh?
0: En ik ben natuurlijk op vakantie geweest en traditiegetrouw neem ik altijd wat voor je mee.
2: Nou, dat doe jij echt al jaren. Dat is toch zo lief. Wat is dit? Een Christmas charm?
0: Ja, het is echt goud.
2: Of er in de kerstboom.
0: Het is echt goud.
2: Nou, wat leuk. Je kan er maar op tijd mee zijn.
0: Ja,
2: dat is maar ik vind hem wel heel mooi. Ja.
3: 24 karaat.
2: Zo 24 karaat. Hebben jullie ook 24 karaat goud gekregen?
3: Nee,
0: nou, ze hebben iets minder.
3: Ja, wij minder.
2: Wauw, ik vind hem heel mooi. Dankjewel, Bert. Wat lief.
0: Oké. Nou, graag gedaan. Je weet wat de bedoeling is, denk ik.
2: Ja, ik zag hem al staan. Want dit is mijn favoriete nummer op dit moment. Ik vind het helemaal leuk. Hier worden we vrolijk van. Dit is Michael Bublé, dacht ik.
0: Ja, ik had net veranderd. Gewoon om jou in de war te brengen.
2: Michael Bublé, toch? Nee. It's a beautiful day. Hey, if you know.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
8: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Het is nu 8:00, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
14: Goedemorgen, Bert. Nederland zet zich schrap voor een nog warmere dag vandaag. En het is voor het eerst dat er code rood geldt vanwege de hitte. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies. Alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op om zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Ja, die vind je niet op het treinstation. Toch gaat deze vrouw naar haar werk.
15: Nou, ik werk in het onderwijs, dus het is wel belangrijk omdat er mensen aanwezig zijn op school.
16: Maar de school is niet dicht?
15: Officieel is de school dicht, maar we bieden wel noodopvang voor de kinderen voor wie dat nodig is.
16: En nog extra rekening gehouden met code rood?
15: Ja, ik heb wel een extra fles water in mijn tas, dus voor het geval dat.
14: Ja, verder wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het Hardstyle Festival, Defcon 1 in Binninghuizen. De Efteling blijft wel open, net als de attractieparken Slagharen en Toverland. De medewerkers van de Efteling zijn er niet blij mee en reageren verontwaardigd. In grote delen van Europa is een hittegolf en die komen de laatste tientallen jaren steeds vaker voor. En vooral de nachten zijn flink warmer geworden. Dat komt omdat we te veel fossiele brandstoffen gebruiken, concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI is daarbij.
17: Kijk, uiteindelijk wordt dit allemaal veroorzaakt door de uitstoot van fossiele brandstoffen en daarmee de opwarming van de aarde. Dat vertaalt zich dubbel terug in de allerheetste momenten. Dus we zien die trend echt razendsnel omhoog gaan. En het zal ook de komende periode vaker gaan gebeuren.
14: In Japan zijn 2,2 miljoen mensen opgeroepen om te evacueren vanwege een orkaan die eraan zit te komen. Die gaat gepaard met hevige regenbuien en windstoten en kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben, waarschuwen de autoriteiten daar. De orkaan is nu nog een tropische storm. Ruim 200 vluchten en ook treinen in Japan zijn geannuleerd en wegen afgesloten. Het was een kort nachtje voor veel voetballiefhebbers die zagen hoe Oranje met 3-1 won van Tunesië. Ook in Arnhem-Muiden werd naar die wedstrijd gekeken, waar ze speciale aandacht hadden voor hun dorpsgenoot bij Oranje, Jan-Paul van Hekken, die ook nog eens scoorde en toen ging het los in de tent, zag Omroep Zeeland.
18: Ik vind hem een van de beste van Nederland.
19: Heel leuk. Met vrienden, met dorpsgenoten samen. Geniet ik ook van. Maar morgen is gewoon weer het wekkertje vroeger om 9 uur in de vergadering.
20: Ja, dan natuurlijk de hamvraag, worden we wereldkampioen?
18: Ja, ik denk het wel. En Jan-Paul, de winnende goal.
14: Ja, voor die wedstrijd van Marokko, daarvoor moet je ook weer de wekker zetten. Die is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts.
13: Nou, die gaan we wel kijken, hoor. Dat is gewoon doortrekken, dan wedstrijd zien en hup, door naar deze.
14: Door naar werk, ja.
13: Het weer, nou ja, je hebt er al heel veel over verteld.
14: Extreem heet, hè? 36 tot 40 graden. Daarvoor geldt een weeralarm, code rood. Op de Wadden is het iets koeler en in het zuidoosten kan het vanmiddag gaan onweren.
21: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: Stichting Dierenlot waarschuwt in dat licht ook voor oververhitting bij dieren. Als je denkt dat je huisdier oververhit is, breng het dan direct naar een koele plek uit de zon. En begin voorzichtig met afkoelen met lauw water of vochtige doeken. Gebruik daarbij overigens geen ijskoud water. Gooi ook geen emmer koud water over het dier heen. Leg het ook niet in een koud bad, omdat het juist averechts kan werken. Heb jij huisdieren eigenlijk, Eline?
1: Nee, maar ik zat wel meteen aan jouw hondje te denken. Ja, toch wel spannend.
0: Ik moet zeggen, de airco maakt overuren. En ik ben heel blij dat ik zo'n ding heb, want volgens mij...
2: Daarom is het nu 40 graden buiten.
0: Krijgen we dat weer, mensen. Goed, er wacht trouwens ook een mooi motorsportweekend. Formule 1 gaat verder met de Grand Prix van Oostenrijk. De thuishaven van het team van Max Verstappen, de Red Bull Ring. Dus er zullen ongetwijfeld ook daar oranje fans bij zijn. En dichter bij huis natuurlijk, de TT in Assen. Gaan we het later dit uur ook nog even over hebben. Maar eerst, Eline de Ruig, hoe hou jij eigenlijk de koelte binnen je huis?
1: Nou, ik werk gewoon. Dus ik zorg dat ik niet thuis ben. Dus nu lekker naar de radio, straks bij Shownieuws, waar ze ook lekker veel airco hebben. Dus top.
0: Okay,
1: zo moeten we het maar doen.
0: Als er één plaat is die natuurlijk het verhaal van deze dag vertelt, is het wel deze.
1: Ja, Marco Borsato met Rood.
3: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

zetten alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen. Werk

0: Ja, daar kon je op wachten natuurlijk, hè. Geen post vandaag. Geen scholen open vandaag. Geen kinderopvang. En ook nog eens no milk today. En bedankt.
1: Eline's Show Magazine.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, gisteravond had jij een bijzonder diner, hè? Vertel.
2: Nou, ja, kennen we Luigi en Kirsten nog uit Married at First Sight? Kijk toch ook even Karma aan, want die heeft het ook gevolgd.
3: Ja, die ken ik nog wel.
2: Ja, toch? Ja, en dat was altijd een beetje een sneu verhaal, Bert, want het was afgelopen seizoen. Luigi die stond heel erg open voor de liefde, die wilde graag een vrouw vinden. Werd hij gekoppeld aan Kirsten en Kirsten die had al vanaf dag 1 er helemaal geen zin in. Die vond alles moeilijk, alles saai. Er was geen gesprek met die vrouw te beginnen. Dus ja, puntje bij paaltje heeft hij uiteindelijk toch, nou ja, helemaal niemand. En dat is best wel sneu, want hij is zo'n vrolijke, positieve, lieve jongen. En die kon vooral heel goed koken. Dus je zou denken, dat is toch geen probleem. Elke vrouw die valt in katzwijm voor hem. En ik had natuurlijk een podcast met Patrick Martens en toen zeiden we, nou, wij willen wel een keer bij hem eten. Toen hebben we onszelf uitgenodigd.
0: En hoe was dat?
2: En toen, nou, we hebben echt zo lekker gegeten. Het was veel en veel te veel, want hij is Italiaans. Dus nou, borden pasta, toetjes, dingen. Je wil niet weten.
0: En ben je ook meer te weten gekomen? Want dat is natuurlijk belangrijk over hoe het tussen Luigi en Kirsten is gegaan.
2: Ja, nou ja, hij had natuurlijk nog wel lange tijd hoop. Niet per se dat hij verliefd was, maar hij had nog wel echt gedacht van dit wordt hem. En ja, later zag hij natuurlijk op tv dat zij al vanaf aflevering 1 er klaar mee was. Dus daar was hij wel een beetje door gekwetst. Maar ja, hij is gewoon lekker aan het daten. En ik zou zeggen, als je nog een leuke dochters zus hebt, geef je op bij Luigi. Want nou, hij kan een leuke vrouw gebruiken.
0: Wat grappig dat je gewoon bij dit soort volk aan tafel gaat zitten. Echt bijzonder.
2: Bij dit soort volk ook.
0: Nou, ja. Ja.
2: Maar dat is toch ook leuk. Ja. Weet je ook meer over dat programma, hoe het gaat.
0: Zeg, we gaan het even hebben over de nieuwe Spider-Man film. Want daar wordt veel over gesproken.
2: Ja, die komt pas eind juli uit. Maar Tom Holland en Zendaya, die waren gewoon hier in Nederland. Je kon er bijna niet omheen, want ze waren overal. En ik mocht ze interviewen. En het zijn toch wel twee wereldsterren, kan ik wel zeggen. En je weet vast wel hoe dat gaat. Dat is echt, je krijgt maar 5 minuten. Je moet erin, je moet snel je vragen stellen en je moet naar buiten. Maar bij mij, wat gebeurde er nou? Tom, die stond op en die zei, ja, ik moet eventjes naar het toilet. Ik zei, ja, nou ja, tuurlijk, ga maar naar het toilet. Dus hij gaat naar het toilet. Stond ik daar vervolgens 10 minuten met Zendaya tegenover elkaar. En we mogen niks persoonlijks vragen. Het moet alleen maar over de film gaan. Maar ineens had ik een chitchatje met haar zonder camera. Dus ik heb van alles aan haar gevraagd. Hoe ze het in Amsterdam vindt. Dat was zo'n surreëel moment. Want dat is toch wel echt een grote Hollywoodster. En daar sta je dan toch ineens.
0: Ja, wel mooi. Groot contrast tussen die twee deelnemers van Married at First Sight en deze.
2: Ja,
0: deze
2: precies. Ja,
4: mag je die informatie wel gebruiken daarna? Of is het echt...
2: Je moet wel een beetje mee uitkijken natuurlijk. Want anders word je de volgende keer niet uitgenodigd. Maar een paar kleine dingetjes mag ik vast wel vertellen.
3: Wauw.
0: Okay. Zeg, concert. Het is begonnen in een zinderende hitte. Ik zie allerlei beelden op sociale media voorbij komen. Het ziet er prachtig uit, moet ik zeggen. En ondertussen denk ik wel van, ik moet er niet aan denken om daar nu in deze zon tussen te staan.
2: Nou, ik pakte net de krant er eventjes bij. En in Zeeland is het dus nog code oranje. En ze zeggen dat je toch het beste aan het strand kan zitten. Dus dat het daar een beetje 30 graden is met een briesje. Maar goed, op zo'n veld staan met al die mensen lijkt me ook wel heel erg heftig. Dus ze hebben allerlei maatregelen genomen. Er wordt nevel gespoten. Er zijn natte sponsen worden er aangeboden. Je mag je flesje water meenemen. Maar ja, ik denk toch dat heel veel mensen ook echt wel daar willen zijn. Want Suzanne en Freek gaan vanavond bijvoorbeeld weer optreden. Ja. En een jaar geleden maakten ze daar hun comeback, kan ik wel zeggen.
0: Dat was een buitengewoon ontroerend moment.
2: Ja, dat was een heel bijzonder moment. En ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe het publiek nu hun daar weer gaat ontvangen. Want ja, we wisten toch niet of ze een jaar later ook weer daar stonden. Freek zei het wel, hè. Vorig jaar, ik zie jullie volgend jaar weer. Ja. En nu staan ze er gewoon weer. Dus dat is wel bijzonder.
0: Ja, tof. Nou, ik ben ervan overtuigd dat ze met grote open armen en grote ovatie worden ontvangen. Dat kan toch bijna niet anders.
2: Zeker.
0: Ga je ook naar de TT nog of is dat niks voor jou?
2: Nee, is niks voor mij. Nee, je kent me toch inmiddels wel. Musicals, theater, maar geen TT.
0: Nou, okay, ja,
2: jij
0: maar
2: wel?
0: Het gaat er wel ruig aan toe natuurlijk. Hè, bij de TT.
2: Ja hoor.
0: Later dit uur gaan we even bellen met mensen die daar wel helemaal voor knocht aan zijn. En misschien dat ze jou ook kunnen.

Shy Coltrane. En Girl Like Elijah onderweg naar het nieuws van 8:30, maar allereerst, en dat had ik beloofd. Gisteravond hoorde je hem voor de allereerste keer hier op NPO Radio 5. In de avondstart. En mocht je dat gemist hebben, ja, dan hebben we een verrassing voor je.

0: vandaag over 2 weken. Het nieuwe album van de Stones. Dat heet Foreign Towns. En dit is de tweede single daarvan, In the Stars.
1: Zou er nog een concert komen, denk je?
0: Ik weet niet. Het gaat niet zo goed met Keith Richards, geloof ik. Nee. Maar dit is natuurlijk ongelooflijk waanzinnig. Geweldig. Hè? Die hoge stem van Mick Jagger. Hij kan het nog steeds. Zoals hij ook klonk bijvoorbeeld op Black and Blue in herinnering. Geweldig. Ga je nog vaak horen hier op 5. Dat beloof ik je vast. 8:58. Het nieuws nu.
1: Ga alleen de weg op als het nodig is, zegt Rijkswaterstaat, omdat het vandaag nog heter wordt dan gisteren. Voor het eerst geldt code rood vanwege hitte. Toch zijn er genoeg mensen wel op pad omdat ze moeten werken of naar de TT gaan. Nou, deze vrouw bij het tankstation langs de A28 die heeft zich wel voorbereid.
2: Wel extra vroeg vertrokken, ja. Vanwege de warmte.
3: Ik heb water bij me en eten bij me en ik red me wel.
4: Petje op, genoeg drinken, een beetje schaduw opzoeken.
5: Ik ben onderweg naar Meppel. Ja, er zit lekker airco daar op kantoor, dus niks aan de hand.
1: Tienduizenden mensen in onder meer Brabant, Utrecht en Gelderland kunnen meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten aansturen door de netbeheerder. Maar uiteindelijk houden ze zelf de controle, zegt Vattenfall.
6: Als je dus inderdaad hebt afgesproken, we laden niet tussen 4 en 9... en opeens verandert de situatie en jij wil toch laden, dan kan dat altijd. De klant blijft de baas over wanneer hij of zij laadt.
1: En zij kunnen er geld mee verdienen. Er is eerder al op kleine schaal mee geëxperimenteerd. Nu is het de bedoeling dat er 50.000 tot 70.000 huishoudens aan het project meedoen. Een van de 3 om het leven gekomen zwemmers in Nederland gisteren is oud-amateurvoetballer Mats Grotebrecht. Bij de Mokerplas in Middelaar in Limburg kwam hij gisteravond in aanvaring met een boot. De voormalige trainer van Grotebrecht in Huissen zegt tegen de Gelderlander dat hij het niet kan bevatten. De voetballer speelde bij Hercules en zorgde in een bekerwedstrijd tegen Ajax nog voor de winnende goal. Later deed hij mee aan het tv-programma Bachelorette. Mats Grotebrecht was 28 jaar. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is niet duidelijk of dat de schipper van die boot is. Vrijwel alle Oekraïners in Nederland willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Ook als het in Oekraïne weer veilig is, zegt het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie. Vooral jongeren zien hun toekomst in Nederland zonnig in. Ja, er zijn nu 134.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland. En als je vandaag toch binnen moet blijven, dan kun je maar beter de radio aanlaten. En dan hoor je misschien deze zomerhit wel voorbij komen van volkszanger Rutger van Barneveld.
7: Ik zat in Malaga toen mijn liedje echt door het dak ging. Maar in 4 dagen tijd 180 boekingen. En nu heeft mijn oude platenmaatschappij wel spijt, denk ik. Maar ja, goed, dit hadden we geen van allen voorzien.
1: Ja, staat op nummer 1, meest gestreamd.
0: Ja, meest gestreamd. Ja,
1: meest gestreamd, ja, dan
0: wij spraken deze week, eerder deze week met Rutger. En een buitengewoon aardige gast, moet ik zeggen. Want het gaat nu een beetje tussen 2 zomerhits. Op dit moment nummer 1 in de Nederlandse top 40. Nog altijd Justin de Wild met Cheerio. En dit is dan onderweg naar die hitlijst toe. En dit gaat hem misschien wel van de troon stoten. Dat zou ik leuk vinden. En dan hebben we 2 Nederlandstalige zomerhits die je meteen in je hart sluit.
1: Ja, zijn oude platenmaatschappij heeft wel spijt. Die wil het nummer niet hebben, zegt Rutger tegen Omroep Gelderland ook. Ja,
0: het publiek heeft altijd gelijk, niet de platenmaatschappij. Ja. Het weer.
1: Ja, snik heet dus. 30 graden op de Wadden tot mogelijk 40 vandaag in het zuidoosten. En daar is vanavond kans op pittige onweersbuien.

0: Tradition. En deze Tanita Tikram draai ik niet geheel voor niets vandaag. Want kijk eens goed naar die naam, Eline.
1: Ja.
0: Ja, kijk eens goed.
1: Ja.
0: Wat zijn de initialen?
1: Titi, mooi.
0: Gaan we het even over hebben. Want het laatste weekend van juni betekent traditiegetrouw de Titi, de Tanita Tikram in Assen, zou ik bijna zeggen.
1: Mooi bedacht weer, Bert. Echt.
0: En iemand die daar altijd aanwezig is, is Ilona Rispens. Die gaat altijd samen met haar vriend Johan. Ilona, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Leg jij eens uit hoe gek jij van de Dutch TT in Assen bent.
2: Ja, nou ja, helemaal gek natuurlijk. Ja, al jarenlang.
0: En hoe is dat begonnen ooit?
2: Nou, dat begon eigenlijk vroeger bij ons thuis. Mijn vader die ging vroeger, toen ik een klein meisje was, ging hij al naar de TT. En wij woonden toen op Smilde. En wij zaten zeg maar altijd op de stoep als de uittocht begon bij ons voor het huis. En dan kwamen alle auto's en motors kwamen dan voor ons huis langs. En dan gingen wij zwaaien. En dat was altijd één happening.
0: Ja, dat is zo herkenbaar voor mij ook. Dan gingen we met een klapstoeltje, een zomerstoeltje of een visstoeltje. Achter in de kofferbak werd dat gegooid. En dan ging ik naar de Rolde Straat. Dat is de straat die vanuit Borgen naar Assen leidt. Ging ik zitten en dan kwamen al die motoren voorbij. En zwaaien en drankjes aanbieden. En ik voelde me gewoon zelf bijna een motorcoureur. Herken je dat gevoel?
2: Ja, dat herken ik. Inderdaad, dat verhaal van het klapstoeltje. Wij zaten dan inderdaad ook op een klapstoeltje voor het huis. En dan zwaaien. En dat was altijd heel erg leuk. Ja. Ja,
0: eigenlijk vond ik het nog leuker dan de TT races zelf.
2: Ja, het heeft wel wat. Die uittocht is gewoon een evenement op zich.
0: Ja. Vandaag zijn de trainingen. Zondag is toch het echte grote spektakel, of niet?
2: Ja, zondag, dat noemen ze de Grand Prix. Zondag zijn alle wedstrijden, zeg maar.
0: Oké, en waar zit jij dan langs het circuit?
2: Nou, wij zitten altijd op de Stekkerwal.
0: En waar is dat precies? Kun je dat omschrijven?
2: Dat is zeg maar uitkomen Veenslang.
0: Oké.
2: Het tweede rechte stukje, zeg maar.
0: Oké,
2: nee, ja, een beetje half achterop, zeg maar.
0: Ja, nee, dan weten we je te vinden. Het wordt natuurlijk wel gigantisch warm, hè? Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Nou, we blijven gewoon eigenlijk gewoon heel rustig. Ik maak me er niet zo heel druk om. We nemen een paraplu mee en de koelbox mee. Flink wat flesjes water erin. En zo gaan we het een beetje doen.
0: Ja, en dan natuurlijk
2: zonnebril.
0: Op welke coureur verheug jij je het allermeest?
2: Nou ja, dat was natuurlijk altijd Valentino Rossi.
0: Ja.
2: En ik heb nu niet echt meer een coureur. Ik moet wel zeggen dat ik heel erg fan ben van al die Italiaanse coureurs. Die vind ik ontzettend leuk. Maar ik heb niet echt een favoriet of zo. Ik heb eigenlijk wel respect voor hun allemaal.
0: En zo'n Valentino Rossi, hè? Want ik hoor dat je daar met extra veel liefde over spreekt. Is dat dan iemand waar je zo idolaat van bent dat je daar een poster van aan je in de keuken hebt hangen, bij wijze van spreken?
2: Ja, wij hebben een poster van Valentino Rossi inderdaad hangen en een poster van Marc Marquez. Want mijn vriend Johan, die is helemaal fan van Marc Marquez. En ik zeg altijd, Rossi-fan, dat ben je voor het leven.
0: Waar zit hem dat in?
2: Ja, nou gewoon wat hij allemaal voor de motorsport heeft gedaan. En gewoon hij als persoon, het is gewoon een uithangbord voor de motorsport.
0: Ja, en ook nog eens een heel aardige gast, hè. Tenminste, als ik hem in interviews voorbij zie komen, dan denk ik, dat is wel een voorbeeld.
2: Ja, ik heb hem zelf nooit ontmoet, maar dat heb ik inderdaad ook heel veel gehoord, dat het een hele toffe gozer is.
0: En rij je zelf ook motor dan?
2: Nee.
0: Dat ontbreekt er dan nog aan, Ilona?
2: Ja, dat lijkt me niet een goed idee als ik dat ga doen.
0: Oké.
2: Nee.
0: Nou, komende nacht is het dan ook nog TT-nacht? Of dat heb je toch ook van tevoren altijd?
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, dan gaan wij gaan zelf eigenlijk nooit naar de TT-nacht. We hebben gisteravond even een rondje gedaan in de stad. En wij gaan dan, straks gaan we naar het circuit toe en morgen en zondag. Dus dat wordt gewoon een topweekend.
0: Oké, en hoe ga je gekleed? Ga je dan ook in het oranje of hoe zit dat?
2: Nee, ik had altijd Rossi shirtjes aan.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: Maar dat doe ik voor het eerst dit jaar nu niet.
0: Nee, want Rossi is niet van de partij, hè?
2: Nee, ik heb gewoon mijn eigen kleren aan nu en dat is verder prima.
0: Oké, nou dan wens ik je ontzettend veel plezier, Ilona.
2: Ja, dat komt helemaal goed.
0: De Dutch TT in Assen, onthoud, zeg ik altijd, met extra veel klank nog bij. Nog altijd het grootste sportevenement van ons land. En dat vindt allemaal daar maar plaats in de schaduw van de hunebedden van Drenthe, hè?
2: Ja, zeker. Helemaal mee.

0: beetje Shocking Blue erbij. Mighty Joe hoorde je om 8 minuten voor 9. Zometeen natuurlijk de arbeidsvitamine. Vandaag met Jan Paparazzi. Wat zijn jouw plannen eigenlijk, Eline, voor dit weekend?
1: Ik zou eigenlijk morgen naar België gaan, naar dat grote festival waar Robbie Williams staat. Maar ik ga nog even kijken hoe warm het wordt morgen. Want ik vind het wel intens, maar dat zou toch wel leuk zijn.
0: Maar je gaat ook naar concert, dat zie je. Dus je
1: daar ga ik niet naartoe.
0: Nee. Oh, daar ga je niet
1: naartoe. Nee, ik ga vanavond werken bij Shownieuws. Okay. Maar morgen dan misschien het festival.
0: Oké. Evert, jij bent bezig met de verhuizing.
2: Ja, ik heb morgen de grote verhuizing. Ik kijk er wel een beetje tegenop.
1: Wat erg. Ja. Zo warm.
2: Ja, ik weet het. Het is een heel ent ook.
3: Ja. Oh, ja. Het is wel erg, ja.
0: Nou, goed weekend uitgekozen, hoor. Ja, complimenten.
1: Ja, liever dan ik.
2: Ja, het moet ook echt, want je weet gewoon, komende maandag moet de sleutel over naar de volgende mensen. Ja, dus het moet gewoon gebeuren.
0: Oh, maar ja. Het mooiste ga jij doen dit weekend. Dat vind ik echt heel erg leuk. Vertel maar, Carmen.
3: Ja, ik ga een paar trouwlocaties bezoeken. En hopelijk kan ik dan maandag de knoop doorhakken.

0: samen Max.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan... Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ik?
6: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
7: Echt waar?
6: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
7: Dat is stoer van mij.
6: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje... met tot €300 korting per persoon.
7: Woehoe!
6: Op sunweb.nl.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Nu bij Dirk. Mora Megamix 3,29. Perfect voor het WK.
14: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Het is precies 9 uur, het Radio 5 NOS Journaal met Carolijn Bari. Carolijn, goedemorgen.
16: Goedemorgen Jan. Het KNMI roept mensen op om te luisteren naar code rood... en zich aan te passen aan de hoge temperaturen vandaag. Het wordt een zware dag waar veel mensen ook fysiek last van hebben... zegt de directeur van het KNMI. Hij adviseert om genoeg te drinken en de koelte op te zoeken... Want er overlijden meer mensen als het zo heet is... en daarom trekt de Weerdienst alles uit de kast om mensen te waarschuwen. Duizenden festivalgangers bij DEFCON 1 in Biddinghuizen... kregen om middernacht te horen dat de boel toch afgeblazen zou worden. De organisatie vindt het niet meer verantwoord vanwege de hitte... en daar had niet iedereen begrip voor. Op sociale media gaan beelden rond van mensen die hekken omgooien. En ook werden er stenen naar beveiligers gegooid. Nu is het weer rustig, ziet een verslaggever van Omroep Flevoland die nu op het terrein is.
0: Naast mij is een heel langs wandelpad langs alle parkeerpaden. En daar zijn mensen met ontzettend veel spullen terug naar hun auto aan het lopen. Ze hebben allemaal zo'n grote bouldercar bij zich, vaak opvouwbaar, waar al hun tenten in zitten. Sommige auto's zijn al weg, maar de meeste staan er nog wel. En mensen zijn rustig in aan het pakken. De sfeer is best wel bedrukt in ieder geval.
16: In Japan krijgen ruim 2 miljoen mensen de oproep om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en wind en kan overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Die orkaan is nu nog onderweg naar Japan. Ruim 200 vluchten en treinen zijn geannuleerd en wegen afgesloten. Het Nederlands elftal won vannacht met 1-3 van Tunesië en dat werd flink gevierd. Voor de Blue Wave was het even slikken. Curaçao is uitgeschakeld. Er werd verloren met 0-2 van Ivoorkust. Maar coach Dick Advocaat vond het een fantastisch avontuur.
17: Geweldig wat dat ze het hebben mee mogen maken. Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, alleen maar complimenten.
16: En ook de fans blijven positief over hun team. Dat was ook zo gisteravond. Daar werd in Tilburg in Concertzaal 013 de wedstrijd massaal bekeken.
18: We hebben ons best gedaan. Hè? Meer kunnen we niet doen. Hè?
19: Het is 1-2-0. Maar we zijn zo ver gekomen. We zijn echt hartstikke trots.
20: Het blijft feest. Mijn hart gaat altijd voor Curaçao.
16: En Curaçao kreeg ook complimenten van FIFA-baas Infantino. Jullie hebben ons en jullie land trots gemaakt, zei hij. Het weer, ja, binnen blijven. Dus vandaag 30 graden op de Wadden tot plaatselijk 40 in Limburg. En daar kunnen vanavond ook een paar pittige onweersbuien vallen.
21: Arbeidsvitaminen. Jan Papper.

goede, vrolijke vrijdagmorgen. Het zonnetje schijnt in Nederland en ook daarbuiten. Het is warm uiteraard, mogen duidelijk zijn. Blijf binnen, is het advies ook. En we gaan tot 12 uur de arbeidsvitamine draaien. Tot 12 uur lang, 3 uur lang. Beste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Vandaag met een hele serie aanvragen van twee muzikale vriendinnen. En dat zijn Jos en Tine. En die zingen samen in popcore Schoonhoven. En ze zeggen, we houden van allerlei soorten muziek. We bezoeken regelmatig muziekvoorstellingen en stemmen ieder jaar trouw op de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5. En onze lijst, ja, dat staan eigenlijk allemaal toppertjes in. Beste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Vandaag met een hele serie aanvragen van twee muzikale vriendinnen. En dat zijn Jos en Tine. En die zingen samen in popcore Schoonhoven. En ze zeggen, we houden van allerlei soorten muziek. We bezoeken regelmatig muziekvoorstellingen en stemmen ieder jaar trouw op de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5. En onze lijst, ja, dat staan eigenlijk allemaal toppertjes in. We gaan er heel veel van draaien. Dankjewel.

het verzoek of die op 26 juni gedraaid zou kunnen worden. Er wordt dan namelijk in het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam een ceremonie gehouden voor mensen die hun lichaam aan de wetenschap hebben nagelaten. En de nabestaanden krijgen dan de as mee. Met vriendelijke groet, Ria Zuidgeest. Een mooie reden. Toch een beetje een beladen dag dan voor de mensen daar. Van Karel Zuidgeest Bloemen in Maasdijk. We gaan ze draaien tussen nu en 12 uur. Een nieuwe aflevering van de Arbeidsvitamine. Kopje koffie erbij en geniet er maar.

plaat uit 1977. Een van mijn favoriete jaren, zeg ik altijd dan. Boney M. met Bobby Farrell, het slangenmens in Mama Ma Baker. Daarvoor John Denver en Placido Domingo. Prachtig, hè? Perhaps Love. En als eerste een plaat uit de begin jaren 60 van een man die toen mateloos populair was, ook in Nederland. Trini Lopez en This Land Is Your Land. 18 over 9 op een mooie vrijdagochtend. Daar past deze plaat perfect bij. Kippenvel, want hier is Neil Diamond en I Am, I Said.

50 jaar geleden deze plaat, hè? Dit was een hit in de zomer van 1976. Elton John en Kiki Dee. En we zagen ze inderdaad in Topop voorbij komen. En we dachten in die tijd dat het gewoon een setje was, deze twee. Maar was dus niet zo. Daarvoor draaiden we in de arbeidsvitamine een klapper uit de jaren 60. Roy Orbison en het altijd mooie Only the Lonely. En Neil Diamond, I Am, I Said.

Love. Daarvoor uit de jaren 70, Mr. Bojangles van Sammy Davis Jr. En als eerste uit de jaren 90 in dit blokje van 3, R.E.M. en Everybody Hurts. Bijna 10:15, bij het zwoele weer van vandaag, pas deze plaat.

0: zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: We gaan naar vorig jaar, 8 september. Vliegveld JFK in New York. Een Nederlandse man van een jaar of 60 zakte ineen. Stef zag het. Hij haalde zijn pocket AED tevoorschijn en hij reanimeerde de man. Maar wie was hij? Wie was die man? En waar is hij nu?
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl. En tot zondag.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Het is precies 10:00, het Radio 5 NOS Journaal met Carolijn Bari. Carolijn, goedemorgen.
15: Goedemorgen Jan. Oekraïne zou vannacht een grote droneaanval hebben uitgevoerd op Rusland. Volgens Rusland werden boven 12 regio's meer dan 600 drones neergehaald. Ze vlogen ook bij Moskou en de Krim. Over schade of slachtoffers zijn nauwelijks mededelingen gedaan. Mensen houden rekening met code rood en de hitte vandaag door verkoeling te zoeken of de warmte buiten te houden met radiatorfolie voor de ramen. Ja, de oproep is dus om niet de hitte in te gaan. Maar ja, voor mensen die moeten werken is er weinig vastgelegd. De Arbo-wet is daar best vaag over, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
16: Het is wel vrij vaag nog omschreven. Hè. Er staat wel in de regels rondom gezondheid en veiligheid moeten gewaarborgd worden. Maar er staat bijvoorbeeld niet in van hoe warm het moet zijn om te kunnen eisen als werknemer van ik wil nu thuis blijven. Ja, die temperatuur moet in ieder geval niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Dat staat er wel in. Maar wat dat dan precies is, dat wordt dan niet echt gespecificeerd.
15: Als werknemer ben je dus vaak ook afhankelijk van de maatregelen die je baas neemt. Bondscoach Ronald Koeman en spits Brobbey waren na de gewonnen wedstrijd van vannacht alweer bezig met de volgende wedstrijd, die tegen Marokko.
17: Wat wij gezien hebben van Marokko is het een ploeg wat wil aanvallen, met een rechtsback die op alle posities aanvallend kan spelen. Dus we zullen het daarop heel goed moeten voorbereiden.
18: Ik denk dat het een zware pot wordt, maar ja, ze hebben een hele goede team. Goede individuele spelers ook, dus een goede pot.
15: Ja, Duitsland ging verrassend onderuit in de laatste groepswedstrijd. Ecuador won met 2-1, maar Duitsland was al door en ook Ecuador maakt nog kans om verder te gaan. Ja, allerlei evenementen en festivals gaan niet door, maar wie gaat verhuizen of trouwen doet dat toch. Een stel uit Vragender in Gelderland wilde per se trouwen op 26/6/2026. Maar ze vrezen dat de salade straks vanzelf van de bordjes afloopt. Ja, het is even aanpassen. Veel scholieren kunnen vandaag gaan zwemmen, want ze zijn vrij vanwege code rood. Bij het bosbad in Leersum is het vanmorgen al druk, ziet RTV Utrecht.
0: Ik vind het leuk, want nu kunnen we lekker zwemmen. Ik had eigenlijk vandaag mijn kinderfeestje, maar die ging niet door vanwege de code rood.
1: We vonden het niet verstandig om met 12 jongens op pad te gaan, dus dat dachten we, dat gaan we niet doen. Dus.
2: Ja, zal ik even aftellen? Zal ik even aftellen?
19: Ja.
2: 3, 2, 1, ja!
15: Ja, daar ging het bommetje. Het wordt tropisch, extreme temperaturen tot lokaal 40 graden. In Limburg, Brabant en Gelderland kunnen vanavond onweersbuien voorkomen, met kans op zware windstoten en veel regen.
20: Arbeidsvitaminen. Jan Paul.

1970 voor de Engelse Kings. En ik dacht als kind altijd, dat is toch een tijd geleden inmiddels, dat deze plaat over een afwasborstel ging. Maar dat bleek niet zo te zijn. De Kings en Lola uit 1970 om 7:10 op vrijdagochtend.

Vrijdagochtend, denk ik voor heel veel mensen, heel veel luisteraars van NPO Radio 5. De radiozender met de allerbeste evergreens. Met opnieuw een uur van arbeidsvitamine. Platen aangevraagd door luisteraars. En de platen zijn vandaag aangevraagd door Jos en Tine. En die zingen samen in popcore Schoonhoven. En ze zeggen in de aanmelding: wij houden van allerlei soorten muziek. We bezoeken regelmatig muziekvoorstellingen en stemmen altijd trouw ieder jaar aan het eind van het jaar op de Evergreen Top 1000. Heerlijk is dat. NPO Radio 5. Dank dames. Echt vitamine. Platen aangevraagd door luisteraars. En de platen zijn vandaag aangevraagd door Jos en Tine. En die zingen samen in popcore Schoonhoven. En ze zeggen in de aanmelding: wij houden van allerlei soorten muziek. We bezoeken regelmatig muziekvoorstellingen en stemmen altijd trouw ieder jaar aan het eind van het jaar op de Evergreen Top 1000. Heerlijk is dat. NPO Radio 5. Dank dames. Echt superleuk. Met een mooie lijst plaat.

Heb ik een lijst met platen gemaakt en de vraag is dan of die op 26 juni, vandaag dus, gedraaid kan worden. Er wordt namelijk vandaag in het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam een ceremonie gehouden voor de mensen die hun lichaam aan de wetenschap hebben nagelaten. En de nabestaanden krijgen dan ook nog de as mee. Zo'n dag dus. Tot 12 uur. De arbeidsvitamine. Kopje koffie erbij, cappuccinootje, glaasje water ernaast. Hou het hoofd koel en het hart warm. Hier zijn de Beach Boys.

0: week, hè? Zo op vrijdagochtend op NPO Radio 5. En daarvoor hadden we uit de begin jaren 90 uit België Vaya con Dios en Heading for a Fall. En een hele mooie zomerse plaat van de Beach Boys. Ik wilde zeggen de Bee Gees. Nee, die komen er zo meteen aan. De Beach Boys. En het was Good Vibrations. Een spelletje met een leuke prijs. Wie doet er mee?
1: De arbeidsvitamine.
0: We hebben weer een leuke plaat door elkaar gehusteld. Omdat het warm is, hebben we vandaag een Nederlandstalige plaat genomen. Die zijn vaker wat makkelijker te herkennen in de volgorde dan Engelstalige platen. Dus mijn vraag is eigenlijk voor een leuk boekje. Het arbeidsvitamine puzzelboekje. Gemaakt door Hans Schiffers met allerlei leuke dingen erin, leuke puzzels. Wat is de goede volgorde van deze plaat?
2: 1. 2.
3: Als je me mist, ren even heel hard.
2: 3. 4.
0: Ja, dat was... Ja, nou, vanwege de warmte nog één keertje dan. Oké. Okay.
2: 1. 2.
3: Als je me mist, ren even heel hard.
2: 3. 4.
0: Lijkt me niet heel moeilijk, eerlijk gezegd. Denk je te weten wat de goede volgorde is? Is het 4-3-2-1? Is het de 2-3-1-4? Laat het maar weten. De antwoorden zijn meer dan welkom in de app van NPO Luister voor het leuke boekje van Hans Schiffers, het arbeidsvitamine puzzelboekje. Alle oplossingen, alle mogelijke oplossingen in de app van NPO Luister. En daar zijn ze dan.

0: Wat een mooie plaat dit, hè? Van de Hollies hoor je bijna nooit meer. Alleen hier nog op NPO Radio 5. De radiozender van de beste evergreens. Kippenvel, Too Young to be Married. En daarvoor hadden we uit Enschede de Buffoons en Tomorrow is Another Day. Santa Barbara, ook een mooie plaat van een Spaanse groep Santa Barbara. Met Charlie en de Bee Gees. I started the joke. En dan het spelletje.
1: De arbeidsvitaminezol.
0: Ja, we hebben een mooie kandidaat aan de lijn. Die komt uit Ede. Dat is Erik. Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan.
0: Hoe is het leven in Ede op het moment?
2: Hartstikke goed.
0: Ja.
2: Wel warm.
0: Ja, warm. Ja, ja. Overal warm. Hè. We kunnen de hele dag over de warmte praten. Maar ja, het wordt er geen graadje kouder door.
2: Echt niet.
0: Nee, hè? Heb je de nacht een beetje doorgebracht?
2: Ja, lekker in de garage.
0: In de garage geslapen?
2: Ja, ik heb een garage die is onder het huis.
0: Ja, en was je eruit gegooid door je vrouw dan of zo?
2: Nee, samen.
0: Samen.
2: Ja, twee matras op de grond. 15, 16 graden.
0: Ja, en net zoals vroeger, gewoon weer huppakee op de grond.
2: Oké,
0: dat maak ik ervan. Dat maak ik ervan natuurlijk, ja. Erik, het spelletje, de opgave. Ik laat hem nog even aan je horen. Dit was de opgave.
1: Ja. 1. 2. Als je me mist, ren even heel hard. 3. 4.
0: Nu, Erik, uit Ede, wat is volgens jou de goede volgorde van deze plaat?
2: 4, 3, 2, 1.
0: We gaan eens luisteren.
1: 4. 3. 2. Als je me mist, ren even heel hard. 1.
0: Ik mag je feliciteren.
2: Mooi, dankjewel.
0: Je hebt hem te pakken, dat leuke boekje van Hans Schippers. Rondom al de puzzels en de arbeidsvitamine. Ik wens je een mooie vrijdag, Erik.
2: Ja, jij ook, Jan.
0: Dankjewel voor het meedoen en blijf bij NPO Radio 5, hè.
2: Doei.
0: Super, dankjewel, man. Fijne vrijdag.
2: Doei.

prachtig toch, hè? Als het leven zo kan lopen, zoals hier bezongen door Frank Sinatra. Strangers in the Night, in een rondje van drie, met daarvoor uit de jaren 70 Carly Simon en Yours So Vain. En als eerste de plaat van Agda en de Munnik, dat was Len. Dit zijn de Cats om 13 voor 11 op NPO Radio 5 en Rock'n'Roll, I gave you the best.

0: je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkap er plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
10: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het is precies 11 uur, het Radio 5 NOS Journaal met Carolijn Bari. Carolijn, goedemorgen.
15: Goedemorgen Jan. Vanwege de hitte rijden er geen buurtbussen meer in Limburg en gaan steeds meer evenementen niet door. Er is nu ook een streep gezet door een groot deel van Veteranendag morgen. Er komt geen nationaal défilé en er zijn geen activiteiten op het Malieveld in Den Haag. Alleen het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat door, waar de premier ook bij is. Voorzitter Jaap Smit vindt het heel jammer, omdat de veteranen er het hele jaar naar uitkijken. De man die een aanslag pleegt op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Eind 2024 reed hij met zijn auto 6 mensen dood en honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkende dat hij het met opzet deed, zegt correspondent Gien Balduk.
16: Hij kwam met de onnavolgbare complottheorieën, bedreigde de rechtbank en dat ging dan ook weer gepaard met heftige schreeuwpartijen. Hij schreef zelfs verwarrende brieven naar nabestaanden van slachtoffers. En eigenlijk vooral het belangrijkste is dat hij in dat hele proces en ook nu niet geen duidelijkheid heeft gegeven over zijn motief. En dat is ook vooral voor de nabestaanden behoorlijk lastig bij de verwerking. Voor hen is dan ook vooral nu een opluchting dat het proces voorbij is.
15: Europa heeft niet eerder zo'n zware hittegolf meegemaakt. Oorzaak is volgens een heleboel internationale wetenschappers de CO2-uitstoot. We gebruiken te veel fossiele brandstoffen, zegt ook het KNMI.
17: Als we die trend willen stoppen, dan moeten we met de hele wereld zorgen dat die uitstoot van fossiele brandstoffen naar beneden gaat. Maar daarnaast, we hebben al een heleboel van die opwarming sowieso te pakken. Dus we moeten ons ook aanpassen. Groenere steden zijn bijvoorbeeld koelere steden. Je eigen tuin kun je anders inrichten. En bijvoorbeeld die koeltecentra die sommige steden nu hebben ingericht, waar mensen heen kunnen tijdens die hete periodes. Dat soort maatregelen zullen we ook nodig hebben, want het gaat ons vaker overkomen.
15: In Alkmaar is afgelopen nacht de oranjekoorts nog verder opgelopen. De straat hangt bij een EK of WK vol met ruim 8 kilometer aan vlaggetjes, de Tromstraat. En ja, die blijven nog wel even hangen. NH Nieuws zag dat zelfs de allerkleinste in de buurt het WK-lied van 88 nog kennen.
18: Oh nee,
19: hey, hoe komt dat sfeertje hier zo?
20: Nou, het is gezellig toch? Het is een buurtje op zich. Altijd leuk met de voetbal. Met alle vlaggen, iedereen doet wat.
21: En als er eentje gaat beginnen, gaan we allemaal beginnen. Of we doen het niet, of we doen het met z'n allen.
15: En als Oranje tegen Marokko speelt, maandagnacht om 3:00, dan zitten ze ook klaar.
22: We zetten de wekker.
20: Zeker weten. We gaan rustig aan kijken. Halve finale, dan zijn we tevreden.
15: Buiten is het klam en heet tot plaatselijk 40 graden. Code rood geldt nog tot 11 uur vanavond. En in het zuidoosten is dan kans op stevige onweersbuien.
23: Arbeidsvitaminen. Jan.

0: sfeertje en toch een tikje melancholisch.
1: De mama's en de papa's en California Dreaming.
2: Radio 5, arbeidsvitamine, Jan Paparazzi.
1: En die zegt voor de laatste keer, vanmorgen althans, want vanmiddag ben ik uiteraard terug tussen 4 en 6 voor een nieuwe aflevering van de Weekendborrel. Het beste van eigen bodem en de beste in de Nederlandse taal gezongen platen. Voor de laatste maal vanmorgen dan, even na 11 uur om 6 over 11. Hartelijk welkom bij het derde en laatste uur van de arbeidsvitamine. Tot 12 uur, muzikale reis door de tijd met een zonnig tintje. Vandaag met platen aangevraagd door Jos en Tine van het Popcore uit Schoonhoven. En voor de nabestaande eigenlijk van Karel Zuidgeest. Hij is vorig jaar december overleden. Ria Zuidgeest heeft een bericht gestuurd naar ons. En die zegt, vandaag wordt er een herdenkingsdienst gehouden in het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Een ceremonie wordt daar gehouden voor de mensen die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap. En daar was Karel Zuidgeest er een van. En die is in december overleden en die luisterde altijd naar NPO Radio 5. En die heeft een aantal malen zijn favoriete platen mogen horen in de arbeidsvitamine. Een mooie dag dus om nog een uur lang die platen te draaien vandaag tot 12 uur in de arbeidsvitamine. Houd het hoofd koel, hart warm, zei ik een uurtje geleden ook al. Het is belangrijk namelijk veel drinken, vocht, hydrateren en insmeren. En genieten van deze muzikale reis door de tijd.
2: Oh.

favoriete jaar 1977. Klassieker van Al Stewart, The Year of the Cat. Buddy Holly daarvoor en Peggy Sue. En als eerste Coldplay. Van toch ook alweer bijna 20 jaar geleden. Dat was La Vida Loca.

prachtige protestsong, nog altijd kippenvel als je dit hoort. Hè? The Motions and Wasted Words. Daarvoor uit 1979, toen een grote hit van een eenmalige combinatie. Chris Norman, hij was de zanger van Smokey. Die kennen we wel van Living Next Door to Alice. En hij belde met Suzy Quatro en samen maakten ze een mooie plaat. Die heette Stumbling In. En uit de jaren 80, Bryan Adams and the Summer of 69. 11:55 op NPO Radio 5. De zender van de allerbeste en met de allerbeste evergreens. Het is warm vandaag, ik weet het. Misschien is het een leuk idee om een beetje wat verkoeling op te zoeken,

Dat is nou het aardige van iemand als Art Garfunkel. Op een warme vrijdag, zo tegen 12, komt hij ineens met ijsjes aanzetten. I only have eyes for you. En daarvoor hadden we skik en op fietsen in de arbeidsvitamine, zo net na 11:30. Ik ga een oude instrumentale plaat draaien en ik weet zeker dat een aantal luisteraars van een zekere leeftijd, om het zo maar te zeggen, met alle respect, hier vroeger helemaal op losgegaan zijn in de jaren 60. En je hebt de plaat een hele tijd ook niet gehoord. Dit zijn Johnny en de Hurricanes. Allemaal in de houding? Let's go!

me nog herinneren. Echt, dat haar ging eigenlijk een meter omhoog. Sommige mensen hebben dat, die worden 's ochtends wakker. Er zit een hele haar door elkaar en denk je, wat is er gebeurd afgelopen nacht? Nou, zo'n kapsel had zij overdag ook. Taylor Dane in de arbeidsvitamine en Tell It To My Heart. Daarvoor Brian Ferry en Roxy Music uit de late jaren 70 en Angel Eyes en Johnny and the Hurricanes in de Red River Rock. Het is bijna etenstijd, zie ik. Maar nu is de tijd toch voor Ellen Foley.

door in de klassieke Goodnight Saigon. Bijna 12 uur. Dat waren ze voor vandaag. De arbeidsvitamine op NPO Radio 5. Dank aan de aanvragen. Dank aan Tine en Jos van het Popcorn uit Schoonhoven. En heel veel sterkte aan Ria Zuidgeest en alle vrienden, familieleden en bekenden van Karel Zuidgeest Bloemen uit Maasdijk. Zometeen een lekker broodje eten met Daniel Dekker in Lunch Lekker met Daniel Dekker. Dan hebben we Stefan Stassen en dan ben ik vanmiddag om 4 uur terug voor een nieuwe aflevering van de Weekendborrel. Graag

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Pas je eindelijk het perfecte...

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
10: Goedemiddag, Daniel. Het kabinet is het eens geworden over een stikstofplan. Vorige week lekten de plannen al uit, maar ze zijn nu iets aangepast. Rond 15 grote natuurgebieden komt er een zone van 1 kilometer... waarin boeren weinig stikstof mogen uitstoten. Rond 85 andere natuurgebieden komt zo'n zone van 500 meter. Boeren die binnen die zones zitten moeten verdwijnen, verhuizen of innoveren. Vanmiddag worden de plannen door het kabinet gepresenteerd. Bij een grote droneaanval heeft Oekraïne een chemische fabriek in het zuiden van Moskou geraakt. In die fabriek zouden explosieven voor het Russische leger worden gemaakt. Op het bezette schiereiland de Krim zijn explosies gehoord in een haven. De aanval van vannacht zou de grootste droneaanval van Oekraïne zijn sinds de Russische invasie. Het is warm buiten en daarom rijden er geen buurtbussen met vooral oudere vrijwilligers meer in Limburg. Ook het defilé op Veteranendag gaat niet door. Ontzettend jammer voor de mensen die er zo naar uit hebben gekeken, zegt defensieminister Jezelgus. Op het spoor en op de weg zijn mensen aan het werk om alles begaanbaar te houden. Zo wordt de brug over de Noord in Alblasserdam gekoeld door Rijkswaterstaat.
11: Dat is nodig omdat het staal door de temperatuur warm wordt en uitzet. Ja. En om die, dan gaat die klem, kan die klem lopen. En we zijn hier afgelopen zaterdag al mee begonnen. Ja. Dus we zijn bijna een week bezig.
10: Gisteren ging een van de bruggen in de Houtriepdijk tussen Enkhuizen en Lelystad niet meer naar beneden. Gisteravond was dat pas gerepareerd, maar toen gingen de slachtbomen niet meer omhoog, zag Omroep Flevoland.
12: Erg vervelend. Ik ben benieuwd wanneer die open gaat.
13: Meneer, u bent hier met een vrachtwagen, begrijp ik. Hoe lang staat u hier nu al?
14: Ik denk anderhalf, bijna al twee uur.
12: Wij zitten hier in de airco, dus...
14: Het overkomt je wel eens, hè. Je kan niet altijd zes gooien met die bruggen.
10: Voorlopig blijven de bruggen in de Houtriepdijk naar beneden, zodat het verkeer vandaag door kan blijven rijden. Gisteren zei ik het al, je kunt buiten een ei bakken met dit weer. Verslaggever van Omroep Brabant probeerde dat uit en zette een koekenpan op het dak van het omroepgebouw, maar dat lukte niet erg. Hij gaf niet op en knutselde een oventje in elkaar. Hij bekleedde de deksel van een kartonnen doosje met folie en zette er een worstenbroodje in.
15: Hopelijk hebben we hier meer succes. Onze solar oven.
16: Oh! Oh! Dit is warm! Dit is echt heet!
15: Broodje is een beetje droog, maar... Warme worstenbroodjes maken in je eigen zonneoventje. Bizar. En ze zijn nog lekker ook.
10: Het weer op veel plaatsen zon en benauwd warm. Het is 30 tot mogelijk 40 graden in het zuidoosten. Daar is ook kans op stevige onweersbuien vanavond.
9: Nou, ik durf bijna niet te zeggen, maar ik haal ze ook net uit ons oventje. En ze zijn nog warm. Kroketten! Heb je er zin in?
10: Ik heb er wel zin in, hoor. Okay, kom maar door.
9: Dan gaan we aan tafel.
8: Lunch Lekker met Daniel Dekker.

Welkom aan de NPO Radio 5 lunchtafel. Daar zijn we weer met Omroep Max. We zitten hier weer gezellig samen. En we gaan zo meteen even bellen met Amber Brandsen, onze Formule 1-expert natuurlijk van Viaplay. Want dit weekend heeft het Formule 1-circus de tenten opgezet in Oostenrijk. En Nona komt langs, een fantastische zangeres. Ze is hier al eerder geweest en als ik liedjes van haar laat horen, dan zul je misschien denken, oh, is zij dat? Ja, ze kan fantastisch zingen en ze heeft weer nieuwe muziek uit, dus alle reden om haar weer even uit te nodigen. Vrijdag 26 juli, mijn sussie is jarig. Dit is Lunch Lekker!

Duran Duran is dat, en The Reflex. Afgelopen maandag waren ze nog in Tilburg voor een optreden hier in Nederland. En de tour wordt voorgezet, want ze gaan nu naar Duitsland toe. Dit was The Reflex, een van hun allergrootste hits uit 1984. En daarvoor Billy Stewart en de enige echte Summertime. Nou, dat kunnen we wel zeggen vandaag, toch? Welkom nogmaals en eet smakelijk. Dit is De Lunch hier op NPO Radio 5, iedere maandag tot en met vrijdag. En ja, we zitten toch wel een beetje te genieten. En veel drinken. Je moet volgens mij een litertje water achter elkaar door. Heel goed voor je lichaam ook. Dus gewoon veel.

0: hydrateren, zoals ze dat noemen.
1: Formule 1 update met Amber Brandsen.
0: Ja, 7 races zijn inmiddels verreden. Race nummer 8 van het huidige Formule 1 seizoen staat dit weekend op het programma. De teams zijn neergestreken in Oostenrijk. Daar wordt op de Red Bull Ring de Grand Prix verreden. Heel goed moment om dus er even bij te praten met onze eigen kenner en expert. Vriendin van de show, kunnen we toch wel zeggen. En Viaplay gaat het allemaal uitzenden. En dan zit ze daar in de mooiste jurken.
2: Ja, toch? Ja hoor, ja zeker. Ik ga mijn best weer doen.
0: Dat is Emma Bronsen natuurlijk. Ja, Emma Bronsen, maar wij jongens.
2: Goedemiddag.
0: Ja, we zijn een beetje door dit te vervangen. Super enthousiast vandaag. Hoe gaat het met je?
2: Heel goed. Heel goed. Ja, het gaat heel goed. Ja, ik zit op een coole plek, dus dat is wel beter dan in de zon.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook 2 jonge kinderen. Hoe doe je dat allemaal? Die moeten natuurlijk de hele dag in een badje.
2: Nu is het advies om echt iedereen gewoon binnen te houden. Omdat het echt zelfs voor een badje buiten te warm is. En de school van mijn dochter is bijvoorbeeld dicht vandaag. Dus ik heb de kids lekker thuis, airco aan. En dan moeten we ons binnen maar vermaken.
0: Ja, maar dat gaat jou wel lukken natuurlijk. Ja. Nou, dat brengt ons ook bij die race natuurlijk. Want in Oostenrijk hebben ze ook last van de warmte. De VIA heeft een hitteprotocol ingesteld voor de races. Wat houdt dat in eigenlijk?
2: Het meest zichtbare is dat de coureurs ervoor kunnen kiezen. Het is niet verplicht om een koelvest te dragen. De lichaamstemperatuur iets naar beneden brengt. Maar er is ook veel kritiek op. Want eigenlijk zeggen de rijders, dat werkt als het werkt. Want het werkt nog niet eens altijd. Ja. Als het werkt, werkt het ongeveer 30 minuten. En daarna heb je een soort vest aan met een vloeistof die daar doorheen loopt. Maar die vloeistof die wordt dan een soort van warm. En dan heb je er niet zo heel veel aan. Dus bijvoorbeeld Verstappen die zegt, ik ga dat helemaal niet doen. Daar heb ik ook geen zin in. Maar het is wel met oog op natuurlijk veiligheid en gezondheid ingevoerd of voorgesteld door de FIA na een race in Qatar, waar de temperaturen natuurlijk ook enorm oplopen. En het is nu nog een soort test. Dus coureurs mogen ervoor kiezen om het te dragen. Dragen ze het niet, dan moeten ze wel extra gewicht in de auto, want dat scheelt natuurlijk wel iets ten opzichte van concurrentie.
0: Ja, en ik zit ook aan de banden van de auto te denken. Dat heeft natuurlijk ook invloed, hè, met het warme weer.
2: Ja, zeker. Slijtage gaat omhoog. Ligt ook een beetje aan asfalttemperatuur en hoe ruw dat asfalt is. Soms wordt er nog wat gespeeld met de druk. Hoeveel lucht er in die banden mag. Ja. Want als het te hoog oploopt, dan kan je zomaar een klapband krijgen. Dus dat zijn wel allemaal dingen waar steeds rekening mee gehouden moet worden. Ook in samenspraak met Pirelli.
0: Ja. Ja. Ik zei het al, 7 races verreden, waarvan de 6 gewonnen werden door Mercedes en eentje door Ferrari. Wordt het dan echt wat spannender, denk jij? Of was dat puur toeval?
2: De laatste race is dus gewonnen door Ferrari. En dat was door niemand minder dan Lewis Hamilton, 7-voudig wereldkampioen. En dat was wel echt een ding. Want hij ging vorig jaar naar Ferrari. Stapte over van Mercedes naar Ferrari. Met het idee, ik wil nog minstens één keer wereldkampioen worden in het rood. Dat is voor heel veel coureurs, niet alle, maar heel veel coureurs het ding. Ferrari rijden in de Formule 1 en dan wereldkampioen worden. Ja. Vorig jaar ging het voor geen meter. Dit jaar gaat het steeds beter. En won die dus zelfs voor het eerst in die Ferrari. Dat is voor hem een Grand Prix op zijn naam zetten voor dat team is al heel wat. Maar het zegt ook iets over het team en de stappen die ze daar maken. Ze deden voor het eerst in lange tijd ook strategisch heel veel goed. Dus ik zou ze zeker niet uitvlakken. En Lewis Hamilton staat gewoon 2e in dat kampioenschap. Dus ze zitten goed bij, hoor.
0: Ja, en de nummer 1 viel uit, toch, van Mercedes?
2: Ja, Kimi Antonelli, jonge coureur. Eeuwig zonde, wel spannend voor het kampioenschap. Maar hij is gewoon heel erg goed, heel agressief, maar niet te agressief, dat hij onnodige risico's neemt. Maar Mercedes is dit seizoen sterk qua motor, maar die motor is ook niet zo betrouwbaar. Dus je ziet vaker dat de Mercedes, of de auto's dus van andere teams met een Mercedes-motor, dat die stilvallen. Ja, en dan kan je heel goed zijn als coureur of je motor heel snel kunnen rijden. Maar als die uitvalt, dan haal je nog steeds de finish niet en heb je 0 punten. Dus dat is hun probleem, hun punt van aandacht dit seizoen.
0: Ja. En natuurlijk moeten we kijken naar de prestatie van onze eigen Max Verstappen natuurlijk. In Monaco ging het helemaal mis en bleef hij bij de start staan. In Barcelona werd hij 4e, toch?
2: Ja.
0: Zit er een beetje stijgende lijn in? Kan hij nog een overwinning gaan boeken dit seizoen?
2: Ja, stijgende lijn. Het gaat een beetje op en neer en op en neer. Een van de grote problemen van die auto van Max is dat die te zwaar is. En dat kost je heel veel tijd natuurlijk als je aan het racen bent. En zeker op een circuit zoals hier in Oostenrijk. Het is het kortste circuit, dus de marges tussen de auto's is heel klein. Dus wat hebben ze gedaan? Wat is ze gelukt? Ze hebben gewicht eruit kunnen halen. Dus dat doe je niet door even... Ja, je kan niet zomaar even een band lozen of zo.
0: Nee.
2: Je moet echt ergens, al is het een schroefje hier of daar... Moet je ervoor zorgen dat het lichter wordt. Dus daarom duurt het ook zo lang voordat Red Bull dat gewicht naar beneden kan krijgen. Maar nu zeggen ze, we hebben een grote update. Er is echt gewicht vanaf. En dat zou echt goed nieuws zijn op dit circuit specifiek. Hij heeft hier al 5 keer gewonnen, 5 keer pole position gepakt. Dus hij voelt zich hier wel lekker.
0: Ja.
2: Maar ja, die auto moet geen overgewicht hebben, want dan kom je niet vooruit. Dan heb je gewoon echt zeker op dit circuit een groot probleem.
0: Oké, maar dat koelvest heeft hij al niet aan, dus dat geldt alweer.
2: Nee, maar dat moet hij weer compenseren.
0: Oh ja, dat is ook zo.
2: Helaas.
0: Dat schiet niet op. Nou, alles is in ieder geval weer te zien dit weekend. Het hele weekend op Viaplay.
2: Yes.
0: De eerste vrije trainingen zijn 1:30 Nederlandse tijd.
2: Ja, zometeen over een uurtje.
0: Ja. Dus dat gaat gebeuren. En dan ook nog vanmiddag in de namiddag om 5:00, hè?
2: Ja, dan is de tweede vrije training. We hebben een voorbeschouwing om 4:30. En dan natuurlijk morgen de kwalificatie. En wat ik al zei, die marges zijn heel erg klein. Omdat het een heel klein circuit is, heel kort circuit. Dus die kwalificatie is heel erg spannend. Dat scheelt bijna niks om pole te pakken. Maar pole is wel heel belangrijk. Dus die kwalificatie, ja, daar kijk ik wel echt naar uit morgen. Ja.
0: Dat kun je allemaal volgen als je dat wil via Viaplay. En dan natuurlijk zondag om 3:00 de Grand Prix van Oostenrijk. Ik zag jou trouwens 2 weken geleden. Was je zelf ook op het circuit van Barcelona?
2: Ja. Ik mocht erbij zijn toen Lewis Hamilton won in het rood. Dus dat was heel bijzonder. Het was echt heel gaaf.
0: Maar ga ik je ook vaker zien op de circuits? Of was het even eenmaal?
2: Nee, in principe doe ik 1 keer per jaar naast Zandvoort. 1 keer per jaar met de locatieploeg mee. Het is ook goed om te zien wat zij aan het doen zijn. Het is ook gezellig. En ik maak dan ook wat items op locatie. Maar in principe is de studio mijn domein.
0: Oké, nou, ik ga weer naar je kijken dit weekend, Amber.
2: Nou, leuk.
0: Ik wens je veel plezier en ik spreek je snel weer, hè?
2: Yes, tot snel weer.
0: Tot snel, Amber Brons is dat. En dit weekend dus de Grand Prix van Oostenrijk. We blijven er toch volgen hier, de Formule 1. Ik hoor de meeuw, ik hoor de golven en ik hoor Julien Clerc.

0: lunch lekker.
1: Ik wens jullie een heel mooi weekend.
2: Dankjewel.
3: We moeten echt gauw weer even wat leuks gaan doen.
1: Vond je dit niet leuk?
0: En dit ook.
1: Dat je lief voor elkaar bent en op een goede manier met elkaar omgaan. Met
4: een goede manier, gewoon eerlijk zijn, hard werken. Dat vind ik erg belangrijk.
1: Niet, daar wou ik het ook even met je over hebben, want ik ben kapot aan het einde van de week.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch

Ja, dat was Lois Lane en hun nieuwe single Takes a Millions. Weer het jubileum, het hele jaar door nog. En wat is Jude en Claire uit de jaren 70? This Melody. Zometeen word je bijgepraat, dus alweer bijna 1:30. Wat blijft de tijd? Met die hitte lijkt het wel of de tijd ook sneller gaat. Helemaal verslag zijn. Hele bioritme in de war. Maar hier is toch Eric Clapton, Wonderful Tonight.

0: Blijf prachtig, Eric Clapton en Wonderful Tonight. Nou, nu is het ruim over 12:30 heen. Daar is Caroline met het laatste nieuws. Opnieuw, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. Ongeveer 70% van de mensen in Europa heeft vandaag te maken met temperaturen boven de 30 graden. Dat zijn zo'n 420 miljoen Europeanen. In Woensdrecht in Brabant is het al 35,1 graden en zelfs veel zwembaden zijn dicht. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. De belangrijkste wetenschapsprijs van Nederland, de Spinoza-premie, is dit jaar voor onderzoek naar menselijk eiwit. Dat is van belang voor de ontwikkeling van medicijnen tegen kanker. Ook gaat de prijs naar onderzoek over het nemen van beslissingen in stresssituaties.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Vanwege de hitte vallen de mussen van het dak. Dat gezegde kun je vrij letterlijk nemen. Bij het Vogelhospitaal in Naarden zijn sinds zaterdag al bijna 150 vogels binnengebracht die uit hun nesten zijn gevallen, vooral jonge zwaluwen.
3: Ze broeden onder dakpannen en het wordt daar nu heel erg warm. Dus ze zoeken vaak dan de randjes op om een beetje verkoeling op te zoeken. En ja, dan vallen ze soms nog wel eens naar beneden. Nou, even kijken of die nog een hapje wil.
1: Ja, als mensen bij hun huis een nest hebben, dan kunnen ze het beste voor wat schaduw zorgen, tipt ze. En bij de vogelopvang in Middelburg zit meeuw Jantje met 2 manke pootjes, zag Omroep Zeeland.
4: Het lijkt erop dat er wat verbrandingen op zitten. De zand is natuurlijk ontzettend heet en die daken van die strandhuisjes ook. En van wat ik begrepen heb, zit hij heel graag bij de strandhuisjes. Dus het kan zijn dat hij daar te lang op zo'n dak heeft gezeten en er toch wat brandwondjes zijn ontstaan.
0: Je hoort dat hij pijn heeft.
1: Ja, hij vindt het daar niet heel fijn. Hij is ook net nog maar binnen, dus misschien nog even wennen. Jantje is al een meeuw op leeftijd. En ja, een verbandje leggen heeft geen zin, hè, dat trekken ze eraf. Dus krijgt hij zalf op zijn pootje.
0: Nou, wel mooi dat zo goed voor de dieren wordt gezorgd.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat vind ik fantastisch.
1: Het weer. Later vanmiddag kan het lokaal 40 graden worden. Vandaar code rood in 8 provincies. In het zuidoosten is vanavond kans op een flinke onweersbui. Vannacht is het een graad of 23. Morgen opnieuw erg heet. En vanaf maandag wordt het wat koeler.
0: Oké, dankjewel Carlijn. Nou, ga lekker van het weekend genieten.
1: Ja, jij ook.
0: Je bent er nog even, toch? Want je ging wel met vakantie, kan ik me iets aan herinneren.
1: Ja, maar dat duurt nog even.
0: Oh, dat
1: nog
0: duurt
1: een
0: nog
1: week.
0: Oké. Okay. Nou, fijn weekend.
1: Eerst onder een terrasje. Ja. Onder een parasol bedoel ik.
0: Gaan we onder een parasol.
1: Even afkoelen.
0: Niet onder een terras, hoor. Nee. Heel te gevaarlijk.
5: Begin van je middag, de lunch is begonnen. Omroep Max van de partij.
0: Ja, ik kom niet van ons af, hoor.

Tom Jones en Help Yourself. We gaan het ook deze vrijdagmiddag spelen. Je krijgt twee keer een fragment horen van hetzelfde liedje. We willen alleen van jou weten. Wie was daar het eerst mee? Dit is...

gaat over Keulen. Colonia, Viva Colonia van Heuner. Dat is dubbeldekker 2 en dubbeldekker 1 is natuurlijk van Wolter Kroes en Viva Hollandia. Wie waren het eerst? Dat is de vraag. Is het dubbeldekker 1 Wolter Kroes, dubbeldekker 2 Heuner? Je kunt het laten weten via de NPO Luisterapp. Dan ben je zo hier in de studio. En je krijgt dan zometeen 3 vragen in de dubbeldekker quiz. We doen het eigenlijk iedere dag hetzelfde. En bij de derde vraag, als je die dan goed beantwoordt, dan komt hij eraan. De lunch lekker kaas.

0: dat waren ze nog eventjes. Dubbeldekker 1 en 2. En we gaan spelen met Henny van Willigen uit Ridderkerk. Henny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het ermee?
1: Nou, de omstandigheden. Ik zit in een huis van mijn kinderen. Die hangt vol met airco's. Dus dat is goed uithouden als je maar naar binnen blijft.
0: Ja, had je in je eigen huis, was het te warm?
1: Ik had daar vloerkoeling, maar dat kan maar. Als je dat hebt, dan is het maar een graad of 3-4. Nou is dat best wel aangenaam. Maar niet deze extreme temperatuur die we nu kennen.
0: Nee, ja. Dit is even niet normaal, toch, eigenlijk?
1: Dit is echt, ik heb het nooit eerder meegemaakt.
0: Nou, ik ook niet, hoor.
1: Ik heb het even ja, als kind herinneren dat het vroeger ook natuurlijk wel eens slechte zomers waren. Maar ook goede zomers en ook wel hittegolven. Dat je vrij kreeg van school. Nou, ja. Dat was wat. Ja. Maar er waren temperaturen van 34, 35 graden.
0: Ja, en toen waren we daar ook helemaal niet zo mee bezig. Ik dacht altijd, mooi, een ijsje wilde ik dan.
1: Ja.
0: En voor de rest maakt het momenteel niet zoveel uit. Ik denk, hey, lekker, een ijsje. Ja, ja, toch? Zo ging het, hè?
1: Ja. Ja,
0: nu maken we ons overal wat meer druk over natuurlijk. Maar dat moeten we niet doen met deze warmte.
1: Nee, doen we niet. We gaan gewoon gezellig het spel spelen. Toch?
0: Zo is het. En dan gaan we ons ook zeker niet drukker maken. We beginnen gewoon bij het begin. Wie was er eerder? Wolter Kroes of Heune?
1: Heune?
0: Ja.
1: De Duitse groep.
0: Ja, 2003. En toen maakte Wolter Kroes FIFA Hollandia in 2008. Nou, je moet er misschien niet aan denken, maar de Omroep-Max sokken komen eraan.
1: Daar zit ik eigenlijk op te wachten, want ik heb koude voeten.
0: Nou, dat meen je niet. Ja, je moet die airco ook niet zo hoog zetten, hè?
1: Nee, dat is waar.
0: We gaan naar vraag 1. FIFA Hollandia was er nummer 1, niet voor Wolter Kroes. Maar van welk nummer is hij nog meer bekend? Is dat A, Atje voor de sfeer? Antwoord B, ik heb de hele nacht liggen dromen. Of antwoord C, wat zou je doen?
1: Antwoord B.
0: Ja, ik heb de hele nacht liggen dromen. Vandaag is de geboortedag van kolonel Tom Parker. Hij was de manager van de grootste rock'n'roll artiest aller tijden. En iedere dinsdag hebben wij hier een encyclopedie rond deze rock'n'roll ster.
1: Ja.
0: Welke artiest bedoelen wij?
1: Ja, dat is van Elvis. Ja. Elvis Presley. Ja. Ja, er is ook een hele mooie film over hem. Ja,
0: nou, zeker. Ja, en veel mooie muziek. Hè.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Als je muziek van Elvis wil horen, moet je bij NPO Radio 5 zijn.
1: Ja, dat doe ik ook, hoor. Ik zit heel vaak...
0: Nou, dit komt er niet heel spontaan uit.
1: Jawel, nee, ik was even stilte.
0: Niet tegen mijn lieg, hoor, Henny. We gaan naar vraag 3. Vandaag, in 1986, stond het nummer What Have You Done For Me Lately op nummer 1 in Nederland. What Have You Done For Me Lately? Welke zangeres zoeken wij? Is dat A, Janet Jackson? Antwoord B, Madonna? Of antwoord C, Donna Summer? Vandaag de sterfdag van de broertje.
1: Donna Summer.
0: Nou, kom je daar nou bij? Michael Jackson. Dit is Janet Jackson.
1: Oh, oké. Ik zat helemaal verkeerd.
0: Ja, maar je hebt in ieder geval die sokken gewonnen, hè? En daar zat je op te wachten.
1: Ja, precies.
0: Dus het is allemaal goed gekomen weer, hè?
1: Henny, goed gekomen, zeker, ja.
0: Ik ga je een hele fijne dag wensen. En jij mag ook nog even bepalen. Gaan we Wolter Kroes draaien of die Duitse versie? Of ben je voor Duitsland of voor Nederland eigenlijk, wat de WK?
1: Nee, ik ben half, zeg maar. Maar mijn vrouw was Duitse. Dus ik kreeg daar allemaal wel wat van mee. Wat er allemaal aan muziek was en alles. En optredens. Mm-hmm. En dat sprak mij iets meer aan dan het Nederlandse. Ja, goed. Maar,

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 1 uur nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Het is op de weg iets minder druk dan gebruikelijk, zeggen Rijkswaterstaat en de ANWB. Het advies is om alleen op pad te gaan als dat nodig is. En dat komt natuurlijk vanwege die extreme hitte. En hoewel weggebruikers al dagen het advies krijgen om water mee te nemen, ziet deze wegenwacht nog altijd pechvogels die niks bij zich hebben.
18: Ja, mensen zonder drinken, al lang wachtend. Ja. En dan toch blij kunnen maken met een koud flesje water. Dat is heel dankbaar.
19: Heb je ook bij je?
18: Heb ik ook bij me, ja.
17: Ja, een van de warmste plekken in het land is nu Roermond. Daar was het inmiddels ruim 35 graden. En op de camping staan was ook niet bepaald een pretje.
20: Het was bloedheet. Maar we hebben wat ventilatoren aangezet en daarmee was het goed te doen.
21: Beetje kunnen slapen?
20: Nou, ik was vroeg wakker vanmorgen, maar dat kwam meer omdat de hond ziek was van de hitte.
22: Ja, nou, Bella had het afgelopen nacht heel moeilijk. Die had het zwaar, dus die moest overgeven. En ik probeer haar zoveel mogelijk te koelen in het water met de pootjes en haar onderbuikje. Ook de honden hebben het momenteel heel erg warm.
17: Ja, niet alleen de honden, ook mensen die aan het werk zijn. Daarom is op veel bouwplaatsen het werk inmiddels stilgelegd. In Frankrijk gaat de Pride dit weekend niet door. De politie heeft de organisatie gevraagd om het evenement af te gelasten. Datzelfde geldt ook voor een muziekfestival in Parijs. Door de hittegolf zijn de hulpdiensten en ziekenhuizen in Frankrijk nu al overbelast. Een reddingsteam van het Nederlandse Urban Search and Rescue is onderweg naar Venezuela. Het land werd gisteren getroffen door twee zware aardbevingen. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 235. Het officiële dodental is dat. En er zijn duizenden gewonden. Onder het puin liggen waarschijnlijk ook nog veel slachtoffers. En ook de omvang van de schade is nog lang niet bekend. Duidelijk is wel dat Venezuela het niet aan kan, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Venezuela is een land wat al heel lang in een humanitaire crisis verkeert. Er is een tekort aan ongeveer alles. En dus ook aan materiaal, aan hulpverleners, ziekenhuizen die niet goed functioneren. Dat is eigenlijk al jaren zo. Ja, en als je dan zo'n ramp krijgt van zo'n omvang, ja, dan kan het land dat gewoon niet aan. Het heeft de capaciteit niet.
17: En de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, die is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Het weer dan. Het is zonnig, extreem heet. Temperaturen tussen de 36 en in het zuidoosten misschien wel 40 graden. Ook morgen nog erg heet. Vanaf maandag wordt het dan een stuk koeler.
19: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Creole samen met Barry Manilow en Hey Mambo. En dan vergeet ik ook nog even de coconuts, die waren er ook bij natuurlijk. 1988, welkom opnieuw aan de Omroep Max Lunchtafel hier bij NPO Radio 5. Het radiostation met de allerbeste evergreens. Nona komt zo langs, die heeft een prachtige nieuwe single, What a Way to Die. Zometeen de gasten gaan even kijken hoe het met haar gaat en zo. En als ze allemaal mee bezig is, dan kunnen we ook dat liedje This Is All I Be nog een keertje draaien. Dat vind ik zo'n prachtig nummer. En we hebben ze weer vandaag.
1: De beleggingstips.
0: Heeft niks met de temperatuur te maken. Hoewel, het KNMI heeft natuurlijk voor het eerst code rood afgegeven voor een groot deel van Nederland. En dan moet ik altijd wel een beetje lachen om die berichten van Rijkswaterstaat. Ga niet de weg op als het niet nodig is. Nee, maar ja, dat doe ik eigenlijk nooit. Jij wel? Je gaat ook niet zomaar de weg op als het niet nodig is. Ja, een beetje een rondje rijden. Waarom zou je dat doen ook, hè? En met die hit al helemaal niet. Code rood moet je dus rekening houden met uitdrogingsverschijnselen en oppassen voor een hitteberoerte. Ja, ik kreeg ook nog een mailtje van personeelszaken. Van, ik weet niet veel meer, van Kim geloof ik, dat ze water moeten drinken. Ik denk, nou ja, dat is ook een goede tip natuurlijk voor personeelszaken. Ik heb ook water. Ja, want anders zou ik misschien zand gaan eten. Dat doe ik natuurlijk niet. Zeker niet dat het zo warm is. Want je kan een hitteberoerte krijgen. Die kun je voelen aankomen als je opeens stopt met zweten, duizelig wordt of hoofdpijn krijgt. Rustig aandoen, drink genoeg water. Ga alleen naar buiten als het echt nodig is. En alleen de auto in als je echt ergens naartoe moet. Bij de beleggingstips gaan we op zoek naar liedjes die jouw verkoeling brengen. Dat is een goeie, hè? Is er nou een nummer waarvan je denkt, nou, dat zet ik altijd op als ik het warm heb? Dan wil ik het graag van je weten. Je kunt een appje sturen naar de studio. Jouw suggestie, de coolste liedjes.

0: het Clearwater Revival natuurlijk met die fantastische John Fogerty aan een Heater Through the Grapevine. En we hadden natuurlijk ook muziek uit de jaren 60. Ja, die hoor je hier natuurlijk op NPO Radio 5. Al die mooie evergreens, dat waren Nancy Sinatra, Lee Hazelwood en Jackson. Ik had er al aangekondigd, hè? Vandaag is er bij ons Nona. Wat leuk je weer te zien. Dat is begin van het jaar was je toen hier bij ons, volgens mij.
1: Ja, met Don't Break My Heart.
0: Ja.
1: Toen hoorde ik hem voor de eerste keer live op de radio.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja, dankzij jou.
0: Nou ja, nou, dankzij mij ook. Dankzij jezelf, want jij hebt een liedje opgenomen.
1: Ja,
0: anders heb ik niks te draaien ook natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, leuk je weer te zien. En er is intussen natuurlijk wel het een en ander gebeurd.
1: Ja, klopt. Ik heb een album uit en ik heb een tour gehad. En er komt er nog een nieuwe tour aan.
0: Dat zag ik, ja.
1: Want, en
0: De tour afgelopen maart was je clubtour, toch?
1: Ja, precies. Er waren 6 shows. En nu komen er 15 shows.
0: Hoe ging het?
1: Ja, het ging supergoed. Het was ook superleuk om weer te spelen. En ja, allemaal waren ze uitverkocht. Dat vond ik ook heel bijzonder. En dat wil ik gewoon even benoemen, omdat ik er heel trots op ben.
0: Ja, tuurlijk.
1: En, ja, maar het was gewoon echt superleuk. Ik hou van

0: live spelen en op het podium staan. En vooral dan met mijn nieuwe muziek. En natuurlijk ook oude nummers. Maar nee, ik vind dat echt superleuk om te doen.
1: Ja, en ja. Het gaat ook heel goed met de beluistering van je liedjes, zag ik op de streamingdiensten. Dat gaat in de miljoenen loopt het al, hè?
0: Ja, ja.
1: Niet normaal, toch?
0: Nee, dat is niet normaal, nee.
1: Ja.
0: Nee, ja, nou ja. Klopt. Dat blijft bijzonder, ja.
1: Je komt uit Brabant.
0: Ja, dat kun je wel horen.
1: Een beetje.
0: Ja, ik kan dat gewoon niet verbloemen.
1: Nee, want je bent opgegroeid in Uden.
0: In Uden, ja.
1: Nou, maar kom je een beetje uit een muzikale familie eigenlijk?
0: Ja, zeker. Ja, mijn ouders die hadden een platenzaak, Studio 2000. En dat is nog steeds wel een begrip, tenminste, als ik, ja, in Uden. Want het was echt gewoon heel uniek wat ze deden. En daar groeide ik in op. En ook thuis natuurlijk, want ik speelde instrumenten. Vond dat ook leuk om te doen. En dat is eigenlijk altijd al geweest. Dus muziek is wel centraal geweest altijd in mijn leven. Ja. En,
1: heb je een beetje een leuke jeugd gehad? Of was je niet, was je niet te handelen?
0: Nee, beide. Ja. Beide zeker. Ja. Ja, nee, ik was best wel een druk, blij ei. En heel vrij ook. En daar werd ik ook in gelaten. Mm-hmm. Maar ik heb zeker een leuke jeugd gehad. Alleen ja, natuurlijk op mijn 14e veranderde dat. Omdat mijn vader dan plots overleed. Maar het was wel gewoon opgroeien. En mijn jeugd is echt... ik heb het echt leuk gehad.
1: Ja, nou, ja. En al veel met muziek bezig ook dus.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: En nu komt een berichtje binnen van Dirk van Heertum. Die luistert naar de radio. Die zegt, hoi Daniel, groetjes aan Lona zometeen. Haar vader was een collega van mij.
0: Oh,
1: hele grappige vent, helaas te vroeg overleden.
0: Ja.
1: Dat is Dirk uit Uden.
0: Oh, nou Dirk. Ja, Dirk mag blijven.
1: Ken je die?
0: Nee.
1: Oh nee, je vader heeft je vader dus gekend.
0: Ja.
1: Leuk, hè?
0: Ja, heel leuk. Leuk dat je die ook voorleest.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, nou, er komt nog meer berichten binnen. Zeker als we jouw muziek draaien hier. Want,
0: Ja? Ja. Dan ben ik altijd zo benieuwd naar, want dat weet ik natuurlijk niet.
1: Nee, maar ik wel.
0: Ja.
1: Nee, wij houden dat wel een beetje bij natuurlijk.
0: Ja, goed.
1: Nee, maar dat, is
0: maar dat echt... zeg jij dan ook niet.
1: Ja, nou ja, niet zeker. Ja, sommige dingen zijn nog even geheim voor je, weet je wel. Maar ik ben nog wel vorige keer dit nummer draaien. Dat blijft ook zo mooi. Echt prachtig. Dus dat doen we vandaag nog een keer. Zometeen natuurlijk ook je nieuwe single. Nona bij ons. This is all I'll be.

0: daarvoor Nona met dat prachtige liedje dat we weer konden draaien. This is all I'll be.
1: De beleggingstips.
0: Stel je meteen even bij Nona, er komen weer goede reacties binnen.
2: Oh ja?
0: Ja, dus ik moest nu toch meteen aan je doorgeven.
2: Oké, okay, noem maar op.
0: Ik stuur de appjes wel door, allemaal.
2: Oh ja?
0: Nou, zo mooi, ze is top. Dat stuurt Walter. Dus Walter, als je erbij wilt zijn, in september begint de clubtour weer. En die begint dan eerst Dippenhuis. Woon je nog in Uden eigenlijk?
2: Deels. Ja,
0: nou, dan is 12 september... Deels ook. We hebben het er zo over, ja? 12 september in Uden, dan begint de tour. De najaarstour, Letters to My Habits. 15 clubs gaat Nona aandoen. Maar we waren ook bezig met de beleggingstips, want het is code rood. Dus wij zoeken naar liedjes die verkoeling kunnen bieden. Waarvan je zelf zegt, nou, dat liedje zet ik op als ik het heel erg warm heb.
2: Nou ja, net hebben wij in de auto Buena Vista Social Club gedraaid.
0: Oh ja.
2: Ja, die vind ik dan wel heel erg prettig. En Leon Bridges met Texas Sun.
0: Oh, mooi ook.
2: Ja. Ja, daar hoorde ik net allemaal zo van, oh, die zijn echt wel niet fijne nummers.
0: Ik krijg ook heel veel liedjes binnen die iets met kerst hebben te maken. Dean Martin, kerst. Let It Snow. Vind ik mensen ook wel leuk om even te horen nu. En Girls in the Summer Clothes van Bruce Springsteen. En deze. Play It Cool van Fry High. We gaan nog één keer van de klappen, mensen. Zijn jullie nog wakker? Het is er echt niet te warm voor. Nona! Nou, die tour die gaat beginnen, maar de lat ligt nu hoog, hè? Want de vorige tour was uitverkocht. Dit zijn wel meer shows, ook.
2: Dit zijn meer shows en ook meer verdeeld door het land. En dat is alleen maar leuk. Maar de lat ligt zeker altijd hoog.
0: Ja,
2: ik denk ook dat je dat wel soort van komt er automatisch bij. Mm-hmm. Je wilt gewoon dat het goed is en dat de mensen toch wel verrast worden.
0: Maar ben je perfectionist? Als jij het podium moet, ben je dan zenuwachtig en zo? Of,
2: Ja. Ik denk wel dat ik heel erg perfectionistisch ben. Want ik ben gewoon heel kritisch op mezelf. En dat is eigenlijk gewoon heel standaard wat ik dan nu zeg. Want dat zegt iedereen. Nou. Maar dat ben ik wel echt. En dat is soms ook een beetje zo mijn belemmering of zo van mezelf. Maar nee, daar heb ik wel een weg in gevonden. Maar nog steeds kijk ik heel erg anders naar de dingen die bijvoorbeeld super goed gingen. En dan komt het soms ook gewoon later pas terug. Dat ik dan het terughoor of terugzie. Of weet ik veel. Dan gaat er gewoon tijd overheen. En dan ga ik het nog eens een keer beluisteren of even checken. En dan denk ik ook in één keer van, oh, dat ik dus al die tijd toch echt zo negatief heb gedacht. En echt gewoon stellig was overtuigd van mezelf dat het gewoon super vals was of super kut.
0: Maar dit is wel een van de dingen die veel artiesten hebben natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja. Maar dan zeg ik,
0: het is best wel moeilijk om over jezelf te zeggen dat je hartstikke goed bent.
2: Dat voor
0: sommige voetballers, zo'n Ronaldo heeft daar helemaal geen moeite mee.
2: Nee, maar die oont het ook.
0: Ja, toch?
2: Ja, ja.
0: Dus nu met het wereldkampioenschap, dan zie je precies het verschil tussen mensen die heel erg zeker van zichzelf zijn. En veel artiesten hebben dat,
2: Ja, precies. Dat moet je ook wel hebben.
0: Ja. Nou. Toch ben je, daar hadden we het net al even over. Op jonge leeftijd groeide je al op met fantastische muziek. Want je was Otis Redding, Aretha Franklin.
2: Ja.
0: Dat heb je vorige keer ook verteld.
2: Ja.
0: Dat waren natuurlijk wel, dat zijn het een beetje voorbeelden ook.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk wat je hebt geluisterd in vooral in die periode voordat je eigenlijk altijd wel gewoon, maar waar je naar luistert, dat vormt jou als artiest al helemaal. Maar het is niet dat je, ik ga niet jatten of zo, maar je wordt altijd beïnvloed door wat je luistert. En Aretha Franklin zeker. Dat is echt ongekend, weet je wel. Die stem en Etta James. En daar heb ik gewoon heel veel naar geluisterd. En dat vind ik nog steeds gewoon, die stemmen die zijn uniek.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Ja.
0: Nou mooi, nou goed, zometeen de nieuwe single What A Way To Die van Nona. En dan praten we ook nog even verder over andere zaken. Oh. De leuke dingen van het leven gewoon, toch?
2: Zeker.
0: Ga je nog met vakantie eigenlijk?
2: Wie weet. Nu nog niks op de planning.
0: Maar, dat zou maar kunnen dat je vanavond in Parijs zit.
2: Ja, precies.
0: Nou, dat zou mooi zijn. Nee. Zometeen ook het laatste nieuws met Renate. En nu een liedje over onszelf. Vinden we ook wel eens.

0: Blijft ook mooi. Queen en Radio Gaga. Een van de evergreens die je regelmatig hoort hier. Half twee geweest. En daar is Renate met het laatste nieuws. Opnieuw goedemiddag.
1: Goedemiddag. Rond deze tijd besluit het KNMI of ook morgen code rood gaat gelden. Ook om ons heen is het erg heet. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent. Dat berekende het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het nu 30 graden of meer. Bij Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. 400 reizigers worden geëvacueerd en met een andere trein naar het station gebracht. Op beelden is te zien dat tientallen mensen in een hete berm zitten. Er zijn veel hulpdiensten naartoe.
0: Heeft dat ook met hitte te maken, Renate?
1: Ik heb geen idee wat de oorzaak is. Maar dat ze het daar warm zullen hebben, dat geloof ik zeker wel.
0: Ja.
1: Vanwege die warmte zijn verschillende musea vandaag trouwens gratis open. Mensen die verkoeling zoeken, die kunnen onder meer terecht in museum het Catharijnenconvent in Utrecht, in het Stedelijk Museum in Schiedam en in het Rembrandthuis in Amsterdam. En Naturalis in Leiden stelt de begane grond open.
0: Hebben ze allemaal airco natuurlijk.
1: Ja, lekker hè?
0: Heerlijk.
1: Nou goed, dan is het hartstikke warm en een bijzondere dag, want code rood voor het eerst. Maar voor veel mensen is het ook een hele bijzondere dag, omdat ze gaan trouwen. Het is namelijk 26.06.2026.
0: Oh ja.
1: Ja, populaire trouwdatum. Elkaar een jawoord geven met zulke hoge temperaturen is ook helemaal geen probleem, zegt deze trouwambtenaar.
2: Code rood kan me niet schelen, is de kleur van de liefde. Hè? En dat doen we gewoon. Een waaiertje mee, watertje erbij. En de toga goed dicht, want dat hoort zo. Die hitte, dat hoort er nog helemaal bij. Je moet ook in andere temperaturen, of regen, wat dan ook, moet er ook getrouwd worden.
1: Zo is dat.
0: Er moet niks natuurlijk, maar... Het is wel echt een trouwambtenaar.
1: Ik geloof niet dat ik met deze mevrouw in discussie ga. Nee,
0: doen we niet.
1: Het weer dan. Zonnig en extreem heet. In het zuidoosten kan het lokaal 40 graden worden. Aan het einde van de middag en vanavond is er kans op onweer. Ook morgen dus nog erg warm. Het kan dan maximaal 38 graden worden.
0: Oké, dankjewel.

0: Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood. Een liedje dat ooit voor het eerst uitkwam in de jaren 60 door Nina Simone. En de Animals hebben het ook nog een liedje gedaan. Bij ons vandaag Nona. Hello. Ja, je gelooft het niet, maar er komt hier weer een appje binnen. Ja, ik vind het alleen maar leuk. Ik zeg, als een nieuwe James Bond uitkomt en ze zoeken nog een stem voor de titelsong, Nona bellen.
1: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Dit appje komt van Maurice. Dan vind ik een verdacht luchtje aan zitten opeens.
1: Oh, no.
0: Had ik gisteren nog niet, maar vandaag wel. Vandaag denk ik, nou, je zit toch niet de app op?
1: Nee, wie weet. Nee, sowieso niet.
0: We moeten het wel even over je geluk hebben, toch?
1: Ja,
0: even
1: zeker.
0: Kort. Ja, we zitten niet bij Boulevard of zo.
1: Nee,
0: maar,
1: nee.
0: Maar toch, weet
1: maar
0: je.
1: Maar toch. Het is, ik zit lekker in mijn vuil.
0: Het is jouw leven, toch?
1: Ja, ik ben blij. Ik ben heel erg gelukkig.
0: Ja, maar je was altijd al een blij ei.
1: Ja, precies. Maar nu nog meer.
0: Maar nu kwam je echt wel stuiterend blij.
1: Ja, nu ben ik helemaal zo in...
0: Ik denk, als hij mij heel blijft, dacht ik nog. Ja, nee, maar je bent dus super gelukkig, hè?
1: Ja, ik ben heel gelukkig, ja.
0: Ja,
1: ja, kijk, het staat eigenlijk gewoon tegenover ja, waar mijn liedje over gaat, mijn nieuwe single, What Are We To Die? Want dat is gewoon maar... Ja, dat gaat natuurlijk over een verschrikkelijke relatiebreuk met ja, gewoon plots bedrogen worden en bla bla bla.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu ben ik heel erg gelukkig, ja. En dat is waar je op doelt.
0: Ja, je had iemand aan de haak geslagen die nam het allemaal niet zo nauw.
1: Nee,
0: toch?
1: Ja, precies. Dat was gewoon...
0: Ja, maar Nona, weet je wat
1: het is? Verschrikkelijk.
0: Ja, nee, maar...
1: Want ik ben zelf ook helemaal niet zo als persoon. Dan is dat denk ik misschien nog meer intens. Het is nooit leuk. Nooit niet, van niemand niet. Maar ja, ik ben echt super oprecht. En ik weet niet. Dus ik kan er helemaal niet zo...
0: Ja, jij bent gewoon heel erg jezelf.
1: Ja, ook dat. Maar ook gewoon, ik ben daar ook niet mee bezig. En stel dat ik dat... Dat er ineens iets gebeurt of zo, dan zou dat niet aan mij liggen of mijn. Maar dan zou ik dat wel meteen moeten delen. Zo van, wow, weet je wel, dan zou ik dat uitspreken. En voor de rest daar niks mee doen, omdat het dan ook niks betekent. Of zo. Maar nee, ik heb nog nooit echt dit.
0: En weet je wat het ook is, Nona? Want dat had ik ook bij het
1: vorige... cryptisch voor de luisteraars misschien wel, hè?
0: Ja, misschien. Nou, ik denk dat duidelijk genoeg
1: is. Oh ja, is het duidelijk, oké.
0: Denk
1: ja.
0: Je wel, toch? Ik kijk hier van, iedereen snapt het, hè?
1: Gelukkig.
0: Nou, maar,
1: nee, dan is goed.
0: Nee, echt wel. Maar ja. Het komt omdat jouw nummers altijd wel ergens over gaan. Want we draaien natuurlijk This Is All I Be. Dat is ook een liedje met een mooie boodschap.
1: Ja.
0: Dat gaat over zelfacceptatie.
1: Precies.
0: De zoektocht daarna.
1: Ja, ja, dat vooral inderdaad. Zelfacceptatie en ook jezelf in die spiegel aankijken. En dan ook... Ja, er niet meer omheen draaien en oké zijn met wie je bent en ook oké zijn met wat er in het verleden is gebeurd. En dan ook daardoor beseffen van oké, dat zijn dingen die eigenlijk nooit van mij zijn geweest, maar al die jaren is dat dan op een gegeven moment wel aan je gegroeid. En ga je daar dan toch onbewust mee in door of zo, totdat je dan op een gegeven moment dat wel helemaal, je kan er dan niet meer omheen. En die spiegel die had ik dus toen, die heb ik aangekeken. En toen dacht ik van, wow, dit is wel toch echt wel wat er overblijft nu. En dat is dan, ja, kan je blijven wijzen of je kan dit blijven doen, maar dat heb je, daar heb je ook helemaal niks meer aan. En dat neemt niet weg dat het allemaal ook zo dan is gegaan en dat het allemaal daar aan lag, bla bla bla. Maar om dan gewoon met jezelf door te gaan is dan het beste wat je kan doen en ook... Ja, daar haal je zelf dan je eigen alleen maar beter uit.
0: Ja, wat mooi is, dat jij, daar kan je mooie muziek ook voor gebruiken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: De voorbeelden van de artiesten waar we het over hadden... die maakten ook heel veel liedjes die met liefdesverdriet of het leven te maken hebben. En ook je eigen moeilijkheden die je hebt. Die heeft ieder mens natuurlijk ook.
1: Ja, precies. Dat is zo. Want het is gewoon menselijk. We gaan allemaal door shitzooi heen en we hebben allemaal een rugzak. En je weet nooit van een ander waar die mee rondloopt of waar die mee worstelt op dat moment. Dus we moeten ook gewoon daarnaast lief daarvoor zijn voor elkaar.
0: Ja.
1: Maar alleen een artiest, een muzikant, die je kan het lekker in een liedje stoppen.
0: Ja.
1: En het dan ook gewoon blijven zingen.
0: Ja.
1: Dan is dat wel fijn.
0: Maar voor diegene die... Ja, want daarom vroeg je het ook net. Ben je zenuwachtig als je moet optreden? Want je hebt eigenlijk best wel al veel bereikt. Hè? Want je hebt in 2009...
1: Ja, maar nog steeds ben ik wel zenuwachtig.
0: Ja, nee, maar dan mag je ook... Dat heb ik ook nog steeds. Hoor.
1: Ja, toch? Ja, ik denk toch.
0: Ik moet toch even mijn best doen ook altijd, toch?
1: Ja, juist.
0: Daar gaat het ook over. Maar je hebt natuurlijk al wel heel veel gedaan. Je hebt op Pinkpop gestaan. Op allerlei festivals, North Sea Jazz... Je bent genomineerd geweest voor een Edison zelf, een Edison Award. En nu een prachtig nieuw liedje waar je al iets over vertelde.
1: Ja.
0: Het staat natuurlijk ook op het album Letters to My Habits. Moeten we nog meer over het liedje zeggen? Of zeg je, ga maar gewoon even lekker draaien?
1: Je mag hem zeker lekker draaien. Maar dat de mensen wel begrijpen dat het gewoon een...
0: Is helemaal verleden tijd, dit liedje.
1: Zeker, Zeker.
0: Nou, past helemaal niet meer bij je.
1: Nee,
2: dat
1: past helemaal niet meer bij me. Ja, nee, natuurlijk wel. Want het is gewoon, nou, het heeft nu een liedje gekregen. En ja, dat wil zeggen dat ik gewoon ook echt nog steeds een zware hekel heb aan bedrogen worden.
0: Ja, mensen die ook...
1: Mensen die je gewoon echt voor de gek houden. Waar je gewoon... Ja, en dan ook gewoon dat keihard in stand houden. Zo van, oh, dan ben je wel gewoon echt een...
0: Eerlijkheid en vertrouwen, dat
1: zeker,
0: is superbelangrijk.
1: Belangrijk, ja, echt wel.
0: Ja.
1: Ja. Zelfs als het niet leuk is om te zeggen tegen iemand.
0: Ook dat.
1: Ja.
0: Nou, we kunnen een uurtje kletsen, maar
1: ja, zeker.
0: Dat gaan we niet doen vandaag. Maar ik kom snel maar weer terug.
1: Ja, is goed.
0: En ik kom ergens bij je kijken bij de Tour 12 september, dus in Uden. En ze gaat door tot eind oktober, dan eindigt het in Hoogeveen. Amsterdam staat er tussen Nijmegen, Heerlenberg op Zoom. Ja. Middelburg, ook altijd leuk.
1: Zeker, check het maar op mijn socials of op nonaofficial.com.
0: Of is het nog niet uitverkocht helemaal?
1: Er zijn nog kaarten, okay. Als je snel bent.
0: Het moet wel snel zijn. Liefst nu dit weekend je kaarten bestel je even. De clubtour Letters to My Habits van Nona. Hey, het gaat je goed, ga lekker van het weekend genieten.
1: Dankjewel. Ja,
0: maak er wat moois van, hè?
1: Dankjewel.
0: Hier is ze met haar nieuwe single, What a Way to Die. I don't

0: vandaag Loving Spoonful en Summer in the City. En
1: daarvoor de beleggingstips.
0: Hadden we nog Nona en dat was prachtig natuurlijk. What a Way to Die. Prachtige nieuwe single. Ze gaat op clubtour. Hou haar in de gaten. We gaan naar de beleggingstips van vandaag. En ik heb Marian aan de telefoon, het losser. Dat is het noorden van Nederland, toch, Marian? Goedemiddag.
2: Nee, het oosten.
0: Het oosten, sorry. Ja, losser natuurlijk, het oosten. Ik heb de afslag regelmatig gezien als we door het land trokken.
2: Ja, bij Enschede, achter Enschede.
0: Achter Enschede.
2: Oldenzaal. Oldenzaal, Enschede.
0: Ja, daar is het. Ik ben in de war met Lemmer.
2: Nee, dat is in Friesland, of richting Friesland.
0: Ja, inderdaad, maar dit is losser. Ja, is het, ja, natuurlijk bloedheet hebben jullie ook.
2: Ja, ja.
0: Maar je
2: temperatuurtje.
0: Ja, je klinkt monter, dus je bent er nog wel helemaal bij, hè?
2: Ik wel.
0: Goed zo, ouwe zo. Even kijken wat luisteraars allemaal hadden ingestuurd vandaag. Er is een hele lijst aan liedjes. Er zaten heel veel kerstliedjes tussen. Daar moet ik altijd wel op lachen. Dat vind ik wel leuk om te draaien. Aan. Ja, I'm Dreaming of a White Christmas. Ja, dat is ook een liedje wat verkoeling geeft natuurlijk. En deze. Bluff is dat.

0: the gang and too hot. A nice device and a cool corona. Dat is natuurlijk een biertje. Aan de telefoon Marian Smit uit het oosten van Nederland. Laat daar geen misverstand over staan, het losser. En Marian, jij hebt een mooi liedje aangevraagd. Je mag hem ook zelf helemaal aankondigen.
1: Ja, ik denk dat er op heel veel mensen op dit moment daar behoefte aan hebben en ernaar uitzien. Winter in Amerika van René Vroeger.

0: samen Max.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
5: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
9: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Klopt hè, Tim?
14: Twee bedoel je?
13: Twee is het, ja, hè? Exact, ja. Het is exact 2 uur. Je reist met de Magical Mystery Tour. Een busreis, geheel op jouw golflengte, op jouw frequentie. Hier, NPO Radio 5. En hier is het NOS Journaal met Renate Kok. Renate, goedemiddag.
15: Goedemiddag. De temperaturen in Nederland blijven oplopen. Overal in het land, behalve op de Wadden, is het inmiddels boven de 30 graden. In het zuiden lokaal al zelfs 37 graden. Die hittegolf die is mede mogelijk gemaakt door klimaatverandering, die weer door mensen is veroorzaakt, zeggen wetenschappers. En daarom is weer vrouw Willemijn Hubert best wel bezorgd.
16: Nou ja, persoonlijk ben ik dat wel. Ja, ik vind dit echt wel spannend. Ook die hoge nachttemperaturen natuurlijk. En dan zo'n hoge luchtvochtigheid. Het is gewoon echt potentieel gevaarlijk weer. En als we dat al vaker voorgaan of mee gaan maken, dan denk ik, jongens, waar zijn we nou mee bezig? Doe er wat aan, want dit is... voor niemand leuk.
15: Ja, daarom worden nu ook veel evenementen geschrapt. Zo werd afgelopen nacht al besloten om het hardstylefeest DEFCON 1 in Biddinghuizen helemaal af te blazen. En ook gaat er een streep door het défilé morgen op Veteranendag in Den Haag. Daar was weinig twijfel over, zegt de organisatie.
17: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Er is een advies van de veiligheidsregio en de gemeente Den Haag om bij deze code oranje-rood, om geen buitenactiviteiten van deze omvang toe te staan. Dat is een advies wat naar het Nationaal Comité is gegaan. En het comité confirmeert zich eraan. Die kan niet veel anders.
15: Ander nieuws is ook nog. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen gaan schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken dicht moeten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En na een lange avond onderhandelen is het kabinet het eens over een stikstofplan. Vorige week lekten die plannen al deels uit en die zijn nog ietsje aangepast. Rond 15 grote natuurgebieden komt er nu een zone van 1 kilometer... waarin de boeren weinig stikstof mogen uitstoten. En rond 85 andere natuurgebieden komt zo'n zone van 500 meter. Het heeft natuurlijk grote gevolgen voor de boeren daar, zegt verslaggever Wilco Bam.
0: Die zullen innovaties moeten gaan toepassen of minder vee houden... of in het ergste geval voor de boeren... Zullen ze moeten stoppen. Volgens het Financieel Dagblad kan dat in totaal wel zo'n 3400 boerenbedrijven op de een of andere manier gaan raken. En het hele stikstofpakket zal naar verwachting op den duur tot een krimp van de veestapel gaan leiden van tussen de 20% en 30%.
15: En ruim 1,6 miljoen Oranje-fans die keken afgelopen nacht naar de WK-wedstrijd die Nederland met 3-1 won van Tunesië. De komende wedstrijd tegen Marokko wordt er ook eentje voor de nachtbrakers. Die is maandag op dinsdagnacht en begint dan om 3:00. Het weer dan zonnig, extreem heet. In het zuidoosten misschien wel 40 graden lokaal. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw een hete dag. En later ook weer kans op onweer dan.
13: Renate Kok, dankjewel. Tot straks.
2: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderburg. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
12: The Magical

0: Nou, dit is een, Tim, dit is een evergreen van het zuiverste water.
1: Nou, daar sluit ik me absoluut bij aan.
0: Gloria Them uit 1967 in 2 minuten en 35 seconden rond. Wij gaan vertrekken.
2: Buys a ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Ja, we zwaaien toch even naar Daniel... Daniel Loa, als je commentaar moet. Het is te hit, hè. Daniel Dekker en natuurlijk Nona, die er was. Geweldig, lieve mensen. Van harte welkom aan boord bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 2. En onze goed gemutste Sterrenwind is hier aanwezig. Want Cor is er niet. Nee. Die zit in een Brabants huisjespark. En die is gelukkig altijd beschikbaar. Sterrenwind!
2: Ja, goeiemiddag.

0: reisschema.
1: Jazeker, beste reizigers. Van harte welkom bij deze psychedelische busreis op NPO Radio 5. En in verband met het warme weer hebben we een aangepast programma vandaag. Weinig mensen die gaan optreden in het gangpad. We gaan ook niet stilstaan. Zeker niet omdat het airco-systeem het dan heel lastig krijgt. Tot 4 uur kachelen we rustig door met lekker luchtig en makkelijk verteerbaar onboard entertainment. Klaargemaakt door chefkok zonder vlam Ramon Brugman. Jazeker. En we hebben een aantal verkoelmomenten ingepland. Een verfrissend potje pim-pam-pen. Ja, met aangepaste categorieën. We hebben tips om cool te blijven. En dat is wel even belangrijk om te noemen. Ik heb een paar tips meegenomen uit mijn eigen huis, tuin- en keukenomgeving. Maar wellicht heb jij ook een idee over hoe je kunt verkoelen. Praktische tips. Ja, daar kun je dan op een dag als vandaag heel veel mensen mee helpen. Dus laat het weten als je er een hebt via de NPO Luister-app. Of spreken we hem rustig in. Neem daarvoor ruim de tijd. Ik zeg maar altijd zo, boven bepaalde temperaturen mag alles net wat langer duren. Goed, tot zover. Of zoals onze buschauffeur dat gekserend zegt, happy hittegolf. Tot zover, happy hittegolf.
2: Take a seat. Sit back and relax. This is the Magical Mystery Tour.

0: sfeer?
1: Welke? Die Gloria is die van? Ja. Ja, die vind ik fijn, omdat er toch tropische trommels. En dat heeft een beetje een wat fijner. Want ik vind die de openingsplaat.
0: Vond je het te druk?
1: Gloria, vind ik, ja, dat is mij te druk op dit moment. Ja, maar goed, dat is heel persoonlijk.
0: Ik vind het interessant om te weten, want vaak met als het mooi weer is, dan wordt er vaak, bij alle zenders wordt er de zomerbak geopend. En dan komt er vrolijke zomerse muziek. Maar jij zegt, het is nu net eventjes iets te heet voor hele vrolijke muziek. Ieder wat rustig.
1: Ja, maar dat is echt heel persoonlijk.
0: Ja,
1: hoor.
0: Precies. Nee, maar ik vind het leuk om te weten. Dank je wel. Goed, dit is beter, hè, zo.
1: Och, dit is heerlijk. Dit is precies dat genre waar ik op zit te wachten. Ja.
0: Nou, noem jij even wat mensen die zijn ingecheckt.
1: Plony, die zegt, ik rij vandaag weer mee met de bus. Lekker cool en ik heb een kleine kitten op schoot. En we genieten allebei van jullie heerlijk vermaak met goede muziek. Altijd, Plony.
0: Ja.
1: Ad is samen ingestapt met Miranda. En die is in Ohel.
0: Ja, Ohel.
1: En Ad, een andere Ad, die is weer vanuit het Sint-Ides-Bald. En die is erbij. Het is daar 34 graden, zegt hij, en een lichte zeebries.
0: Heerlijk. Je bent ingecheckt bij de Magical Mystery Tour op deze heerlijke zender NPO Radio 5. En we gaan het vanmiddag een beetje anders doen, hadden wij bedacht afgelopen dinsdag. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de actuele temperatuur. Buiten is momenteel 47 en lokaal 52. Ja. Dat klopt niet.
1: Maar qua gevoelstemperatuur
0: En in verband met die tropische temperatuur hadden wij bedacht, moet het even gaan omdraaien. Muziek wat rustiger, presentatie kalm.
1: Ja.
0: Helemaal lekker of alle tijd hebben. Even geen vaste rubrieken, geen zelfportret van een reiziger bijvoorbeeld. En gewoon wat tips, praktische tips, want daar is behoefte aan van wat moet ik doen als het echt te heet wordt. Maar toen waren we vanochtend, kwamen we allebei bij de bushalte en toen zeiden we tegen elkaar, moeten we dat eigenlijk wel doen?
1: Ja, omdat ik heb het overal al zitten luisteren. Ja. Iedereen heeft tips in Hilversum en alle zenders, die hebben allerlei tips. Fact-checking rondom tips, wat werkt het beste.
0: Iedereen die heeft het maar over te heet en te warm. En terwijl jij zegt, er zijn ook momenten dat ik denk, hé, lekker.
1: Ook, ja, die zijn er ook.
0: Heb je ook gezegd. Ja. Nou, in ieder geval, laten we dan gewoon eventjes de tips even kort doornemen. Die we hebben. Misschien zit er nog wat bij voor jezelf. Dat je denkt, nee, dat wist ik nog niet. En mocht je zelf iets hebben waarvan je denkt, dit is een tip. Dat is echt goed om nog even door te bellen of even te appen. Dan kan dat ook, hè?
1: Ja, vind ik wel fijn. Als er dingen zijn die er nog niet bij staan of genoemd. Ja. Laat het even weten.
0: Nou, zal ik even beginnen?
1: Ga je gang.
0: Dat is overigens niet van mij. Maar dat is uit een rubriek Oma Weet Raad. Die zegt, let op je voedsel. Bijvoorbeeld eet producten met veel vocht. Denk aan watermeloen, komkommer, tomaat of druif. En oma noemt dat eten en drinken tegelijk. En belangrijkste tip van oma is, niet stoer doen, rustig aan, is ook een plan.
1: Perfect. Ik heb hier nog een tip. Dat heet, maak je eigen airco. Dan zet je dus een bak met ijs of een bevroren fles water vlak voor je ventilator.
0: Ja.
1: En daardoor blaast er koele lucht in je richting.
0: Voor de ventilator, dus niet erachter?
1: Ja, niet erachter, nee.
0: En is dat weer wat anders dan het omgekeerde? Omgekeerde kruik?
1: Omgekeerde kruik is iets heel anders. Want dan vul je dus een kruik, normaal met warm water, maar nu doe je er ijs, koud water in. En dan leg je het even in een kussensloop of in een pyjama, kort in de vriezer.
0: Ja, ja, dus dat heb ik ook gehoord. Ik heb het gedaan, overigens. Een pyjama in de vriezer heb ik gedaan.
1: Vannacht?
0: Ja. Nee, gisteren al. Maar dan moet je die pyjama dus niet te lang in de vriezer. Want dan is het eigenlijk hout.
1: Ja.
0: Dat gaat dan ontdooien. Dan krijg je A niet aan.
1: Ja.
0: En B, het wordt hartstikke nat.
1: Alles wordt nat, hè?
0: Ja.
1: Het is ook met die omgekeerde kruik, hoor.
0: Ja.
1: Op den duur moet je je wel afvragen van, zijn die tips, hè, eigenlijk is het doel het middel nog.
0: Ja.
1: Of levert het nog meer rommel op?
0: Je hebt helemaal gelijk. Zullen we nog eentje doen dan ventilator naar buiten richten? Dat vind jij wel belangrijk, hè?
1: Ja. Zet 's avonds je ventilator voor een open raam, maar richt hem niet naar buiten, want dat doe je instinctief misschien. Maar blaas hem naar buiten, zodat eigenlijk alle warme lucht van binnen naar buiten wordt geblazen.
0: Nee, je richt hem naar buiten.
1: Ja, dat zeg ik. Ja, dus alle warme lucht gaat van binnen naar buiten.
0: Ja, gaat je huis uit van binnen naar buiten.
1: En door alle kieren trekt het dan weer koudere lucht aan vanuit de andere hoek van de kamer. Ja.
0: Dit werkt natuurlijk niet als je voor je open ramen natte lakens hebt hangen. Wat ook een goede tip is. Want dan werkt het niet. Maar goed, dit was het wel, denk ik. We hebben genoeg tips gehad. We gaan nu even gewoon genieten van een stukje rustige presentatie. Lekkere berichtjes die binnenkomen via de gratis NPO Radio 5 app. En mooie muziek natuurlijk. We hebben zo'n berichtje van, wie is het?
1: Esta.
0: Esta. Van Bert?
1: Ja.
2: Nou, ik raap al mijn moed bij elkaar om toch naar die bushalte te komen. Al moet ik kruipen.
0: Ja.
2: Maar ik kom. En Bert die komt er ook zo aan.
3: Ja, ik weet het niet hoor. Ik zit in de ventilator.
2: Nee, niet zo zeuren. We gaan het gewoon proberen. Flesje water mee. Dus tot zo. We zijn trouwens in Schorel hoor.
0: Nou, wat ontzettend leuk.
1: Oh, aan zee, wat heerlijk.
0: Heerlijk, Schorrels aan zee, heerlijk. Ja, lekker met de wind natuurlijk. Ja, mooi. Dankjewel, Esther.

Simon & Garfunkel, Cecilia uit 1970. Daarvoor Gloria Estefan met Oye Mi Canto uit 1989. Vond jij die nou wel lekker qua tempo? En

0: Mijn naam is Inge Fris en ik speel mee aan het Magical Mystery Tourspel op magischspel.nl. Makkelijk en leuk.
1: Speel ook mee. Ga naar magischspel.nl.
2: Hallo, ik ben Niek Goedvol, presentator van In het Wiel. Eindelijk weer een spel waar het niet allemaal draait op het eindklassement, maar waar we nog ouderwets voor de ritwinnaars gaan. Heerlijk!

0: Boys, de Dolly Dots. Ja, wij zitten hier te kijken en wij hadden al besloten... nou, laten we die tips, wat je moet doen met veel hitte... laten we die achterwege. Laten we gewoon lekker veel muziek draaien met dit weer. Maar we krijgen zoveel leuke tips binnen, hè?
1: Nou, Tim, inderdaad.
0: Wil jij er een paar doornemen?
1: Ja, toch dingen die ik nog niet wist. Nee. Bijvoorbeeld Ron de Bruin die zegt... je moet warm tegen warm bestrijden. Dus drink warme thee en zo. Ga lekker warm douchen. Gaat helemaal tegen je intuïtie in. Warm eten, dus ook pittig. Pittig is ook goed volgens Ron, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is een hele mooie tip.
0: Ja, ik heb ook nog een leuke tip van Marjolein. Die zegt, ik maak kleine handdoekjes nat. Dan wring ik ze wat uit en hang ze dan aan de lades lang uit in de vriezer. Bevriest vrij snel en dan heerlijk om je nek buigen. Of welk gedeelte dan ook van je lichaam dat verkoeling nodig heeft. Helpt enorm. En wissel steeds van handdoekje.
1: Oh.
0: Radio Harry Maat. Dat is onze grote vriend Harry van der Maat. Die heeft ook een tip. Die zegt, maak je niet druk. Regelmatig kleine slokjes water met citroen. En dan zo weinig mogelijk kleren aan. Als dat mogelijk is natuurlijk.
1: Ja, als dat mag.
0: Ja, als dat mag. In je omgeving. In je thuisomgeving kun je natuurlijk gewoon alles.
1: Zeker. Aan, Pauline heeft nog een hele mooie tip. Die zegt, als crazy cat lady... kan ik ook voor de katteneigenaren de volgende tip geven. Een liquid snack staafje in de vriezer. En dan hebben de wollige viervoeters een heerlijk ijsje. Nou.
0: Dat is toch hartstikke goed?
1: Ja, zeker. Ja. Als je liquid snacks in huis hebt. Ja. Zeker.
0: Dat kun je het ook allemaal zelf van maken, hoor.
1: Zeker.
0: Inge nog even meepakken. Die zei, ik rijd ook weer mee voor het eerst sinds de jaren 70 in een korte broek. Dus dat is leuk. Zij heeft dus sinds de jaren 70
1: nooit
0: geen
1: meer,
0: korte broek meer gedragen.
1: Dat moet een bevrijding zijn, zeg.
0: Heerlijk. Heerlijke vrijheid. Heerlijke. Ja, het waait niet echt veel, maar als het waait is het helemaal lekker.
1: Ja, wel smeren.
0: Wat zeg je?
1: Wel smeren. Want als die benen al sinds de jaren 70 geen zon meer hebben gezien...
0: Ja.
1: Dat is gevaarlijk.
0: Ja, en als je gaat zitten lekker op een bevroren handdoek zitten. Met je korte broek.
1: Zeker, dat is heel
0: slim. Tot zover weer even de tips. Ja. We sluiten ook hier die tips af. Maar mocht je er eentje hebben waarvan je zegt... van, nou, die is echt fantastisch, laat het even weten. Dan Tim, wij moeten even bellen met P. van Houderingen. Want we kregen vorige week een app en daar reageerde ik heel enthousiast op, weet je nog?
1: Ja, over Ricardo.
0: Amor van Ricardo Cocciante.
1: Ja.
0: En hij had geappt, als je die wil draaien... dan zou hij dat heel fijn vinden. Dus ik heb zijn telefoonnummer. Ik dacht, misschien vind jij het leuk om even te bellen. Rustig aan.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, gewoon kalm, hè.
1: Ja.
0: Lekker rustig. We gaan bellen, hè, P. van Houderingen.
1: Ik heb zijn nummer hier.
0: Ja.
1: Hey.
2: Peter van Houderingen.
3: Is op dit moment in gesprek. Laat een bericht achter na de toon.
1: Maakt niet uit.
0: Moeten we terugbellen? Ja.
1: Nee, ik spreek wel even in. Goedemiddag, meneer P. Houderingen. Even aangaande uw app van vorige week over Ricardo Cocciante. We gaan hem draaien. Dat is afgestemd ook met muzikaal geweten Roosmarijn Rijmer. Maar we hebben ook iets heel moois gevonden. Ingesproken door iemand die enorm fan is van Italië. Ja. En van het bronzen stemgeluid van Ricardo Cocciante.
0: Ja.
1: Wat wil je?
0: Ik zeg even dat het een hele goede vriend van mij is.
1: Is ook nog zo.
0: En een van de beroemdste poppenspelers van Nederland en België.
1: Is een vriend van Stefan zelf. En ook nog eens een van de beroemdste poppenspelers van België en verder buiten. Ik heb het natuurlijk over Armand Schreurs.
0: Ja.
1: Leuk om ook even op te zoeken als u daar tijd voor heeft. En hij leidt het nummer in. Dus ik hoop dat u ervan geniet. Over en sluiten. Ja.
0: Groetjes ook namens mij.
1: Ja, groetjes.
2: Mijn naam is Armand Schreurs uit België. Een lied over de liefde. En dat moet natuurlijk worden gezongen in het Italiaans door Ricardo Cocciante samen met de hele oude cabaretzangeres Lena. Je weet, zo'n oude zangeressen die hebben een berookte, een bezopen stem een beetje. En ja, dat is in een combinatie met Cocciante het mooiste wat je kunt draaien over de liefde. Trouwens, Italiaans is daarvoor de allermooiste taal. Of zoals zij dat zeggen, la bella lingua italiana è la più bella lingua per cantare dell'amore. Hier komt Ricardo Cocciante met Lena en ze zingen het enige lied wat ik ken waarvan het refrein maar bestaat uit één enkel woord. Amore, amore, amore. En al de rest is niet belangrijk.

0: Dat is één iemand niet en dat is Henk. En dat vind ik vervelend. Dus,
1: die zat net wel in de bus.
0: Die had het net heel gezellig. En je wilt natuurlijk iedereen gelukkig maken, hè? Dus ik wil Henk eventjes zoeken, hoor. Vind ik vervelend. Henk, ik ben het, hoor. Henk.
2: Ik ben Henk.
0: Het is afgelopen, hoor.
2: Ja, gelukkig, joh. Wat doe je op zulke dagen een mens aan?
0: Ja.
2: Wij waren recentelijk wel 2 weken in Italië.
0: Ja.
2: En daar echt wel genoten van muziek. Maar dit is... Het schijnt op merg en been.
0: Ja, maar dit is dan toch... Sommige mensen gaan er toch helemaal... Die worden er helemaal vrolijk van, Henk.
2: Ja, nou...
0: Hé, maar we hebben zo meteen hebben we de Turtles met een heel leuk nummer. Ik denk dat je dat wel mooi vindt.
2: Oké.
0: Ja?
2: Maar heb je, als je 2 minuten over hebt... You're So Good To Me van de Beach Boys... Dat is zulke zomerse muziek. En ja. 2 minuutjes daar.
0: Ja. Zullen we dat even opzoeken?
1: Dit schrijf ik even op ook. You're So Good For Me?
2: You're So Good To Me.
0: Good To Me.
2: Van de Beach Boys.
1: Ja. Oh, ja. Ik heb het opgeschreven even.
2: Oké, joh. Dank je.
0: Zodra we het hebben, gaan we draaien. Hoor. Dus nooit onderbreken we een plaat ervoor.
2: Ja.
0: Want we willen niet dat jij weggaat natuurlijk. Dat snap je wel.
2: Nee. Okay. Dank je.
0: Hoi, hoi.
2: Succes verder daar. Hè.
0: Dag.
2: Joei.
0: Hebben we die? Good To Me?
1: Ja, die hebben we.
0: Van de Beach Boys? We hebben hem al.
1: Mm-hmm.
0: Nou proberen we eigenlijk... misschien moeten we aankondigen... want we zijn ook met iemand anders bezig op dit moment.
1: Ja.
0: Dat is namelijk, we hebben nog zoveel. Ik heb ook nog een dierentip vanuit Florida. Dierentip Danny. Danny's dierentip. Maar we wilden nu even gaan bellen, want dat was ook een van de tips. Probeer zo min mogelijk met vlam te koken.
1: Ja.
0: En toen dachten we, ja, het is natuurlijk leuk om een recept zonder vlam te hebben. Van een van onze meesterkoks, Ramon Brugman.
1: Ja.
0: En die kennen we natuurlijk, hè, van binnenste buiten. Hij heeft een baard en is kenner van de tropische keuken van boven de 30. En hij kookt graag recepten sowieso zonder fornuis.
1: Ja.
0: En wij noemden hem ook altijd al chef zonder vlam, Ramon Brugman.
1: Ja, ruimt ook bijna. Ja.
0: Maar hij neemt niet op nu.
1: Zullen we dan eerst misschien Henk gelukkig maken dan?
0: Ja, zullen we naar Henk dan nog even terugbellen of je het nummer wil aankondigen? Ja, dat maakt het wel even gezellig.
1: Dat maakt het wel helemaal af. Zal ik die dierentip nog even voorlezen?
0: Pak even de dierentip van Danny. Ja.
1: Want Danny die zegt dierentip vanuit Florida. Ik hoop een hoortips. Dit gaat helemaal niet lekker.
0: Rustig.
1: Ik hoor, ja nee, maar ik zit toch hoog in mijn energie nog. Ik hoor een hoop tips voor mensen. En wij hebben hier overal airco. Maar we hebben ook orkanen. Geen stroom, geen airco. En de hond vindt altijd de coelste plek in...
0: Ja, wacht sorry. Even Henk. Heel even wachten Henk. Ja.
2: Je was er nog weer.
0: Ja, ik wou heel even wachten, want hij maakt even zijn zin af. Gaan we door, Tim.
1: Ik heb een dierentip van Danny. Henk, wacht even. De hond vindt altijd de coolste plek in huis met de ramen open. Ijsblokken in de drinkbak. Maar wat echt helpt, is hun pootjes in het water zetten. Niet in de drinkbak, uiteraard. Als ze dat niet willen doen met die pootjes in het water... dan kun je met een washandje met ijs als een handschoen om de pootjes heen... en dan met een elastiekje vastmaken aan de bovenkant.
0: Dierentip van Danny.
1: Uit Florida.
0: Henk, we hebben hem gevonden. Zou jij hem even aan willen kondigen zoals alleen jij dat kan, Henk?
2: Doe ik. Hey, heerlijke zomerse muziek van de Beach Boys. 2 minuutjes lang. You're So Good To Me.

0: You're So Good To Me voor Henk. Ja, zo werkt het ook mooi interactief. Hè? Dus je zit in de bus en je denkt, ja, ik vind het zo'n lekker nummer. Kijk gewoon, meld het even bij ons en dan doen we er wat aan. Als het mogelijk is natuurlijk. Hè? We proberen nog steeds contact te zoeken met Ramon Brugman. Voor een heerlijk gerecht zonder vlam. Hè? De zomer zonder vlam is het dan eigenlijk. Dus welk gerecht kun je maken zonder dat je daar een vlam voor nodig hebt. En hij had een heel lekker recept, hè, had hij.
1: Ja,
0: toch, dat had je al doorgegeven.
1: Heel smakelijk recept.
0: Want dat was iets met Boerat. Is hij er?
1: Oh.
0: Nee, wat?
1: Toch?
0: Ja. Wacht eventjes, ben je daar?
2: Ja, hallo.
0: Oh, Ramon, gelukkig. Ja. Oh, gelukkig.
2: Ja, we hebben je nog net op tijd.
0: We hebben je al 13 keer aangekondigd. Dus wie zit daar op de achtergrond mee te praten?
2: De gehele Albert Heijn.
0: Oh, oh ja. Ben je er klaar voor? Want anders redden we het niet meer. Maar ben je daar klaar voor?
2: Zeker weten.
0: We hebben je al uitgebreid aangekondigd dat je dat alvast weet.
2: Ja, lekker.
0: Dus jij gaat nu iets maken, koken zonder vlam, hè?
2: Oh.
0: Ja. Ik ga...
1: Is Ramon weg?
3: Degene die u probeert te bereiken heeft voicemail uitgeschakeld.
0: Ja, daar moeten we nu toch...
1: Hij
0: heeft een recept van de romige burrata crème met salade van watermeloen en kiemgroente salademix. Het is voor 4 personen. Maar verdubbel je de hoeveelheid, dan kom je makkelijk met 8 personen ook uit. Je hebt daarvoor nodig burrata.
1: Hij is alweer.
0: Hallo Ramon.
2: Ja, hallo. Sorry, het gaat niet allemaal goed hier dan.
0: Ik heb al gezegd romige burrata crème met salade van watermeloen en kiemgroente salademix 4 personen. En dan neem jij het weer over nu.
2: Ja, en er gaan nog een paar van die lekkere, knapperige amandeltjes in.
0: Ja.
2: Die burrata die moet je fijn hakken of pureren. Dat doe je onderin een glas. Doe je een beetje van dat water bij wat in dat bakje zit van de burrata. Daar wordt het lekker smeuig van.
0: Ja.
2: Dan doe je die salade mengen met een beetje honing, een beetje limoensap. Mm. En dat schep je er bovenop. En als er iets verfrissend is en lekker zomers en romig... dan is het wel deze hele simpele salade. En het leuke van dit weer is dat je helemaal niet zoveel hoeft te eten. Dus als je dit een klein beetje groter maakt dan het glas wat ik heb gedaan... dan is het eigenlijk gewoon een hele salade en een complete maaltijd in één.
0: Fantastisch. Heel eventjes voor mij. Tim heeft ook nog een aantal vragen. Je gebruikt munt. Is dat speciaal voor deze salade ook omdat het zo warm is? Want ik hoor vaak munt en hitte hebben met elkaar te maken.
2: Nou, zeker ja. Ja, kijk, het is toch een beetje een verfrissend iets. Hè. Het wordt bijvoorbeeld heel veel in Marokko gegeten. Nou, daar is het warm, kan ik je vertellen. Dus dat past er ontzettend goed bij. Goed bij die watermeloen ook. En dat hele romige van die burrata. Dus een match made in heaven.
1: Hey, en Ramon, ze zeggen ook wel eens dat het met warm weer juist... dat je dan warm en pittig moet eten. Hoe sta jij daar tegenover?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook wel van ben. Hè. Iets lekker Indonesisch of zo, met goed van kruiden, specerijen, India's, dat soort dingen. Je bent toch al aan het zweten. Dus wat dat betreft maakt het dan ook niet meer uit, toch?
0: Ja, precies. En die hitte komt er ook uit, hè?
1: Ja, die moet eruit.
0: Die moet eruit.
2: Die moet eruit, ja.
0: Die moet er echt, je bent echt serieus.
1: Ja.
0: Hey, Ramon, dankjewel dat het allemaal nog gelukt is en dat je zelfs dit op dit niveau kan doen in een supermarkt. Vind ik sowieso al een applaus waard.
1: Is groots.
2: Dank u wel.
0: En zou jij nog iets liefs kunnen zeggen tegen de mensen in de bus?
2: Nou ja, kijk, het is al zo warm. En maak je gewoon niet zo druk. Kijk om je heen en geniet er ook een beetje van. Want we hebben niet zo vaak dit heerlijke weer. Als het dan zover is, niet klagen. Een beetje koude doekjes om je enkels binden. En lach de wereld gewoon een beetje tegemoet.
0: Fantastisch. Hey. Ramon, dankjewel.

0: Die wat sensuele, zwoele nummers, zomernummers die het heel goed doen, hè?
1: Ja.
0: Deze bijvoorbeeld, Let's Get It On van Marvin Gaye. Krijgen we een appje binnen, wil ik even meenemen, van Iris. Die zegt, die meneer in Florida, die gaf een tip die echt niet goed is voor honden. Je mag namelijk nooit ijsblokjes in het water en nooit met ijskoud water de buik en de pootjes nat maken. Daar reageren de bloedvaten op door zich te vernauwen, waardoor de hond in een shock kan raken. Pootjes en buik nat maken, prima, maar wel met lauwwarm water. Hartelijke goed, Iris. Dat klopt, dat heb ik. Ja. Maar dat geldt ook bij mensen. Het is ook voor mensen, dat hoor ik vaker.
1: Maar dan heb ik misschien dat verkeerd van. Want Danny zei ook niet dat je niet de poten in de drinkbak moest zetten met ijsklontjes.
0: Nee.
1: Hij zei juist niet in de drinkbak. Maar goed, daar heb ik dan misschien.
0: Ja, dat verkeerd. Ging over de drinkbak. Maar hij wil toch dat koud water?
1: Ijsblokjes. Nou, dan weet ik het ook even niet
0: maar
1: meer.
0: We hebben ook nog iets anders. We hebben een berichtje binnengekregen.
1: Ja, en dat is mooi.
0: Het zou een berichtje zijn van Pierre Wind.
1: Ja, laat maar eens luisteren.
0: Ook een topkok, hè? Even luisteren.
1: Ja.
0: Dat zou leuk zijn. Hey, wacht, dat is niet... Wat? Hier.
1: Hier is die.
2: Hey, Stefan, hier Pierre Wind, de kokoloog. Ik hoorde net een gesprek met een collega van me. Nou, over koken zonder vlam. Nou, ik heb daar ook wel een receptje voor en ook nog wel andere tips. Zou ik graag met je willen delen. Wil je meer weten? Bel me nee of app me. Of ja, ik zou zeggen, je weet het. Nou, hoi, dit was Pierre. Ja, dag!
0: Wow. Dit is geweldig, dit is fantastisch.
1: Dit smaakt naar meer.
0: Kokoloog Pierre Wind. We hebben zijn nummer, dus we gaan hem straks bellen. En straks komt hij ongetwijfeld met een onvergetelijke...
1: Recept zonder vlam.
0: Recept zonder vlam. Fantastisch.
1: Heel benieuwd naar.
0: Jij verder nog iets?
1: Op dit moment niet. Ik ga me even toeleggen op het volgende uur.
0: Ik heb nog wel een tip van Iris. Nooit de rug van een hond nat sproeien bij warm weer.
1: Oh ja. Dat zei je toch al?
0: Nee, niet zijn rug.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Is opiniemaker Victor Vlam een serieuze stem in het publieke debat?
6: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
5: Of een handig verdienmodel.
6: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
5: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
12: Huh? Mart, wat ga je doen?
13: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Ik krijg net even een vraag binnen van iemand, van Vivi, die vraagt of Sterrenwind familie is van Pierre Wind, Tim.
1: Zegt hij dat?
0: Is vraagteken.
1: Wie zegt dat?
0: Nou, Vivi, die zegt, is Pierre Wind familie van Sterrenwind?
1: Van Sterren, van de buschauffeur.
0: Ja. Ja. Dat klopt, ja. Dus dat klopt. Ja. En het is, op dit moment is het exact 3:00 en je reist met de Magical Mystery Tour natuurlijk. Een busreis geheel op jouw golflengte. Maar nu eerst het NOS Journaal met Renate Kok.
17: In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt morgen ook nog code oranje. Tot 9:00 s'avonds geldt die waarschuwing. In de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, is het morgen code oranje. Nou, ik begin even opnieuw, want dit klopt niet. Wat het moet zijn, in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt morgen ook code rood. Tot 9:00 s'avonds geldt die waarschuwing. In de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, is dan morgen code oranje. Op dit moment is het in de zuidelijke helft van het land inmiddels warmer dan 35 graden. En op de Waddeneilanden is het koelst, maar ook daar is het al 30 plus. Blijft het niet bij, zegt weervrouw Willemijn Hubert.
18: Maar de echte piek moet nog komen. En die verwacht ik echt pas later in de middag, aan het begin van de avond. Ja, en dan gaan we richting de 39, misschien plaatselijk bijna 40 graden. Dus dan wordt het nog een beetje warmer.
17: Ja, ondertussen is het werk op veel bouwplaatsen stilgelegd. Bouwbedrijf Dura Vermeer heeft alles in de buitenlucht gestaakt. En ook bij Structon ligt veel werk stil. In de thuiszorg wordt wel gewoon doorgewerkt, maar dan wel met een hitteprotocol. En dat betekent vaak natuurlijk wat eerder beginnen. Deze vrouw was in ieder geval blij dat de thuiszorg haar even kwam helpen met douchen.
19: Nou, dat is echt heel fijn hoor, als ze komen. Want ik transpireer dan, en vooral met dit weer natuurlijk. Dan ben je blij dat ze langskomen.
20: En nu heeft het even weer een paar graden koeler.
19: Ja, inderdaad.
17: Dan het dodental naar de zware aardbevingen in Venezuela. Dat is inmiddels meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. En er zijn ook bijna 3000 mensen gewond geraakt. De schade is gigantisch. Steden liggen in puin. En er wordt ook nog altijd naar slachtoffers tussen de brokstukken gezocht. Oud-minister van Onderwijs, Arie Slob, zegt het onvoorstelbaar te vinden dat het kabinet minder geld uittrekt om voorbereid te zijn op een eventuele volgende pandemie. Hij zei ook tegen de coronacommissie dat er meer capaciteit op de intensive care moet komen om te voorkomen dat bij een volgende crisis de scholen weer dicht moeten. Dan gaan we toch nog even terug naar die hitte. Veel bedrijven en scholen hebben dus vandaag hun werk- en lestijden aangepast. Maar bij deze horeca-groothandel in Groningen is dat echt niet nodig. In hun vriescel is het namelijk min 36, zegt medewerker met de toepasselijke naam Robert de Vries.
21: Ik denk dat er een heleboel mensen nu wel best wel jaloers zijn op mij hier, dat ik hier zo in de koude rondrij, zeg maar. Het enige nadeel is wel het verschil. Als je eventjes snel naar buiten gaat, dan heb je nu gewoon 65 graden verschil waar je tegenaan loopt. En die verneem je wel eens.
17: Ja, dat snap ik. Het weer, het is zonnig en erg heet. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw zo'n hele hete dag met eerst zon. En later dan weer kans op onweer.
0: Dankjewel, Renate. Tim, wou jij nog even van tevoren, voordat we gaan starten, even nog iets zeggen?
1: Waarover?
0: Nou ja, nog even over die pootjes van van dat hondje.
1: Ja, wat daar. Ik had. Nou, maar nu ben ik mezelf aan het rectificeren op de rectificatie. Danny zei dus dat je die pootjes van die hondjes met ijs in washandjes moest doen. Dat moet je dus absoluut niet doen. Nee. Dat zegt Iris nu ook. Ik zei net dat ik dat waarschijnlijk gezegd had.
0: Ja.
1: Maar Danny had het ook echt
0: Danny's
1: gezegd.
0: Dierentip.
1: En het was echt Danny's dierentip.
0: En hij had ook nog gezegd dat je het washandje ook mag vastbinden aan de pootjes.
1: Dat mag ook niet. Nee.
0: En dus geldt ook voor mensen trouwens. Hè. Ga niet met koude washanden over lichamen. Lauwwarme washanden. Ja.
1: Ja, dat sowieso. Ja. Hou dat in gedachten.
22: De Magical Mystery Tour.

0: echt leuk, want we stonden net even stil. Dat wil je niet, want we blijven doorrijden van met de wind en alles. Maar Sterre, die, onze buschauffeur, die stond even stil. En die maakte een beweging. Ja. Die ging ze met de handen zo dansen. En zei, ja, dit is een lekker nummertje.
1: Zeker, ja.
0: Dat was leuk, hè?
1: Ik hoorde er gewoon Casanjettes doorheen.
0: Ja, ja. Maar ik krijg allemaal goede reacties op dit nummer in de bus. Feikje bijvoorbeeld zegt ontzettend bedankt voor Julio. Inge die zegt, zit lekker binnen in mijn korte broek te dansen. Nou, dat gaat zo maar door.
1: Ja.
0: Dus, eventjes kijken. Dan had ik nog een vraag, Tim. Dat heeft alles te maken met het gerecht van Ramon Brugman.
1: Ja, want er zijn ook PP en E, die zegt, dat is Edith, PP en E,
0: ja.
1: Die zegt het recept van Ramon Brugman, burrata met watermeloen, kan ik dat ergens terugvinden?
0: Ja, jij weet dat?
1: Zeker, dit kan op de Instagram-pagina van Ramon, maar het is wel van 50 weken geleden. Dus als je maar voldoende naar onder scrolt, dan kom je er uiteindelijk.
0: Of je probeert het even met een berichtje, als je ook op Instagram zit, dan kan dat. Hè?
1: Naar Ramon Brugman.
0: Naar Ramon Brugman.
1: Ja, ja.
0: Dat kan sowieso. Maar in ieder geval even 50 weken terugscrollen. Ja. En dan, toen was het ook zomer, denk ik.
1: Ja, juli.
0: Lieve reizigers, van harte welkom bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier in de bus, nog steeds aanwezig, buschauffeur Sterwind.
2: Ja, goedemiddag.
0: En inderdaad, berichtjes komen alsmaar binnen. Hier is dit de dochter van Pierre Wind. Ja, we lopen daar niet mee te koop, maar het is wel zo.
1: Ja, dat is zo, ja. Maar dit is helemaal los daarvan, hoor. Want
0: ook berichtjes wanneer gaan jullie Pierre Wind bellen.
1: Ja,
0: dat gaan we zo meteen doen.
1: Nu doen, of?
0: Nee, laten we dat straks
1: doen. Oké, doen we dat zo.
0: Of nu doen.
1: Ja, ik denk, kunnen we maar gehad hebben.
0: Oké, nou, dan gaan we nu bellen. Even kijken, hoor. Moet ik even zijn nummer hebben, want heb jij zijn nummer?
1: Ja, ik heb dat hier.
0: Ja, ik heb hem hier. Ja, wacht even.
1: Cor uit Frankrijk die zegt trouwens nog, wat een heerlijk idee, zo rustig door het zonnige landschap te rijden. Ik zou sambal patty erbij opzetten. Ja. Goed uit een zinderende Morvan.
0: Morvan. Morvan. Ja, ik heb alleen Morvan kunnen horen, voor dus het hele bericht niet meer.
1: Maakt niet uit, het was een mooi bericht.
0: Ben je klaar om even te bellen met hem?
1: Ja.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, dat is
1: dat is de dochter.
0: Ja, oké, dit is het.
3: Hallo, hier Pierre Wind. Ik ben er even, ik ben er van het koken in potten en pannen. Ik zou zeggen, bel.
1: Oh. Voicemail. Oh. Hi, Pierre. Met Stefan hier ook, met Tim. Jij had ook een recept zonder fornuis. Daar zijn wij heel erg benieuwd naar. Kunnen wij jou zo even terugbellen? Of zou jij ons misschien dat recept door kunnen sturen? Dat wij daar melding van kunnen maken.
0: Ja. Hallo Pierre, hier met Stefan. Dus als jij inderdaad daar melding van kunt maken, live, middels hier in de bus, gangpad, of niet, en je spreekt in app.
1: Ja, dat kan graag. Ook. Ja, zeker. Via de NPO Luisterapp. Dankjewel, oké.
0: En we krijgen hele leuke reacties op jouw bijdrage, als die zorg meteen gaat komen.
1: Het feit dat we zorgen, op, want dit maakt alleen maar erger.
0: Het feit dat wij Pierre Wind in de bus hebben, dat doet wat met die bus.
1: Zeker.
0: Daar kan ik toch helemaal niks aan doen. En dat dan de buschauffeur dan ook nog Sterre Wind heet, terwijl ze al heel lang Sterre Wind heet.
1: Ja.
0: En nu pas wordt de link gelegd.
1: Dat is fantastisch.
0: Ja. Terwijl ze werken al 40 jaar weer onder. Nou, oké. Okay. Lieve mensen, we gaan er even een punt aan breien qua spreken. Want
1: ja. Even pauze.
0: Ook allemaal maar even vermoeien.
1: Ja.
0: Zo, wacht even
4: tot
0: deze.
4: Tot 4 uur de Magical Mystery Tour.
0: Hé.

0: Ja, meesterwerk. Just Like a Woman. Bob Dylan, je reist met de Magical Mystery Tour. Een virtuele busreis, geheel op jouw golflengte. We zitten hier in de bus en we vermaken ons prima eigenlijk. We hebben alle tips wel zo'n beetje gehad. Een paar hittetips, hè, Tim?
1: Ja.
0: En jij
1: ja.
0: zei, we moeten ook, er komen nu ook tips binnen. Die moeten we echt gaan verifiëren.
1: Ja, zeker na de dierentip van Danny. Waar ik behoorlijk de mist mee ging.
0: Ja, en dat ligt niet aan Danny, want iedereen heeft zo'n mooie tips. Maar wij zijn natuurlijk van de publieke omroep. En wij moeten dan een instantie raadplegen.
1: Ja.
0: En daarvan hebben we nu het telefoonnummer niet bij ons.
1: Nee.
0: Dus, maar kom maar lekker wel door met gewone leuke ervaringen van het moment. Tim, ik wil even met iets heel anders bespreken. Ja. Sowieso gaan wij straks dat leuke zomerse spel spelen, Pim Pam Pen.
1: Ja.
0: Je kunt daar een floating pen mee winnen. En dat is een unieke Magical Mystery Tour floating pen. Waar je het busje ziet bewegen met ons erin.
1: Ja.
0: Dus verder heeft niemand in Nederland.
1: Ja, het is geniaal. Het komt uit Japan. En wij hebben het.
0: We hebben het en het doet het al goed op balpenbeurs, hebben wij gemerkt. Want we zouden nu eigenlijk het spel spelen met de voorzitter van de balpenbeurs.
1: Ja.
0: De balpenvereniging Wim. Maar ja, die kon vandaag niet.
1: Nee.
0: En zijn vriend die wil graag tegen hem spelen, dus die zegt... Ja,
1: Albert.
0: Ja. Albert, die zegt, ik speel alleen met Wim. Dus we hebben weer twee kandidaten nodig. Dus bel eventjes snel.
1: Ja.
0: Echt twee kandidaten, want anders dan kunnen we niet spelen... en dan kunnen we ook die prijzen niet weggeven. Nee. Het is een hele makkelijk spel. Goed, dan iets heel anders. De Rolling Stones hebben een nieuw lied uitgebracht, Jealous Lover. Een geweldig nummer met, ik kan niet anders zeggen... in de hoofdrol de falsetto van Mick Jagger, want dat heeft hij. En falsetto, wat is dat? Dat is een kopstem in het Engels, een kopstem. Het woord falsetto komt eigenlijk uit het Italiaans. Betekent letterlijk valse stem, maar dat moet je even laten liggen.
1: Ja, het is ook leuk om te weten.
0: Ja, de klassieke muziek werd de kopstem natuurlijk al eeuwen gebruikt. Maar in de popmuziek begon dat jaren 60, 70, 80... echt een handelsmerk te worden. Noem even wat bekende kopstemmen, Michael Jackson... Justin Timberlake, Sisters, Aha, Harry Styles, Gerard Joling. Ja. Maar ook Prince. Hè? Zullen we even luisteren naar Prince?
2: Don't have to be rich to be my girl.
1: Zo.
2: Don't have to be cool to my wife.
0: Ja, dat is de,
1: zo.
0: Ja, ja, dat is, ja,
1: is prachtig,
0: een meester
1: hoor.
0: Erin. Zullen we nog eentje doen?
1: Ja.
0: Dat is ook een grote favoriet van jou, hè?
1: Ja, dat is Earth, Wind and Fire, September. En daar hoor je de kopstem van Philip Bailey.
0: Fantastisch dit.
1: Ja, dit is echt heel mooi.
0: Nou, ik heb in een koor gezongen dit hele jaar. En dus er waren ook mensen die dat konden. En ik... Ik kan het niet. En ik weet nu wel, we hebben ons verdiept. En we kunnen een kleine korte cursus geven. De eerste stap is, wil je het proberen? Kun je thuis ook even doen. Hoeft niet te hard, maar gewoon eventjes voor jezelf even proberen. Probeer het eerst eens met een lange oe. En die glijdt dan langzaam naar hoog. Alsof je een sirene nadoet. En Tim is hier aanwezig, want jij bent een falsetto. Dat is in Hilversum inmiddels al bekend.
1: Ja.
0: Maar nog niemand denkt daarbuiten weet wat een ongelofelijke falsetto je bent.
1: Ik ben ermee geboren.
0: Ja. Maar goed, dat weet niemand. Dus,
1: nee. Maar bij deze dan. En ik zal even laten horen hoe dat dan klinkt met de oe. Je kunt zelfs thuis en in de bus meespelen.
0: Ja.
1: Dus je hebt de oe. En laat die rustig naar boven gaan. Dus oe. Ja, en dan heb je hem te pakken.
0: Wil je dit ook nog even laten horen middels de oefening? Het kleine wolfje of het moeilijke hondje?
1: Het is een piepende hond.
0: Piepende hond, ja. Ja, dus kleine wolfje of
1: dus
0: piepende hond.
1: Dus je hebt een wolf en die zegt oe, oehoe, oehoe.
0: Ja.
1: Ahoe.
0: Ja,
1: dat is een, dat is een wolf, dus dan heb je ahoe. Ahoe.
0: Ja, dit is er eentje hoor. Dan tot slot nog even Tim, want je hebt natuurlijk een tijdje in het land doorgegaan om het imitatiewedstrijden mee te doen.
1: Falsetto-congressen, ja.
0: Falsetto, ja. Maar ook gewoon imitatiewedstrijden. En jij won altijd met de Bee Gees.
1: Ja.
0: Dus misschien dat je dat nog één keer kunt laten horen, de Bee Gees.
1: Ja, dat is als volgt, dat is de Staying Alive. Dat is normaal. Ha, ha, ha, ha, Staying Alive. Staying alive. Ha, ha, ha, ha. Staying alive. Staying alive.
0: Jezus. Ja. Ja, ik schrik ervan. Ik vind het ook eng. Maar Gerard Jan, als hij dit zo hoort, die heeft ook een facet, hoor.
1: Die heeft er ook een, ja.
0: Heeft ook een enorme facet.
1: Ja, dat is een grote inspirator voor mij, hoor.
0: Laten we dan nu eens gaan luisteren naar de Rolling Stones. En naar Mick Jagger.
1: Ja.
0: Is ook geen kleine jongen, qua falsetto.
1: Absoluut niet, nee.
0: Nieuwe single heet Jealous Lover. En ik vind hem goed. Ik moet ook denken aan Black and Blue, dat album wat ik zo mooi vond.
1: Oh, daar heb je hem al.
0: Ik ga er niet meer doorheen praten.
1: Nee.

0: Ja, misschien even Dick bellen.
1: Wat zegt Dick?
0: Nee, Dick, mij even niet bellen. Wat hebben we... Ja, Dick, ik kan ook zeggen wat ik graag uit zijn eigen mond had willen horen, maar zo is het ook voldoende. Hij zegt Counting Crows, mooi, mooi, mooi en nog eens mooi.
1: Zo.
0: En daarvoor had hij ook een appje, weer geen parkeerplaats, parkinglot voor de bus. Ook heel leuk, hij is gek op dit nummer. Dan heel veel dingen over de falsetto en de kopstem. Zoek het even zelf straks, als het wat koeler wordt, even allemaal lekker uit op je computer. Wat precies een verschil of overeenkomst is tussen een falsetto en een kopstem. Ja, zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Dan gaan we een spelletje spelen. En we hebben twee kandidaten, Tim.
1: Ja, Willy Seets hebben we.
2: Ja, ja, klopt.
0: Hallo Willy. Fijn. Even dus ons even belangrijk, want we spinnen het spel vaak. Duurt te lang het spel. Dat komt omdat wij dan ons niet goed gefocust hebben op de namen. Bijvoorbeeld Willy, dat ben jij en jij bent een man.
1: Ja,
2: ja, klopt helemaal.
0: Tegenkandidaat.
1: Greet Ruppel.
3: Ja.
0: En dat is een vrouw.
3: En ik ben een vrouw.
0: Nou, dat moet goed uit elkaar te houden zijn. Spel is, regels zijn simpel. We hebben het een beetje makkelijk gemaakt in verband met het weer. En Tim zal wat langzamer praten dan normaal.
2: Is dat prima.
1: Oké, nou.
0: Dan start ik
1: de sfeer zit erin.
0: Dan start ik de vormgeving.
4: Pim, Pam, Ben.
1: Nou Willy, nou Greet, we gaan maar meteen beginnen met categorie 1. Ik ga aan het rad draaien. Nee, ik ga eerst de categorie vertellen en dan aan het rad draaien.
0: Ja.
1: Goed, categorie 1.
0: Wacht eventjes, Tim.
1: Is voor jullie trouwens allemaal duidelijk, de spelregels?
3: Ja.
2: Ja.
1: Ah, oké, perfect.
0: Ja.
1: Waar moet ik op wachten?
0: Kan je nog even wachten, want het rad lag achter in de bus. Dus.
1: Nou, we doen even rustig aan gewoon.
0: Ja, anders even pauze.
1: Ja. Even pauze.
0: Hè?
1: Ik heb zomaar eens het vermoeden dat we gaan beginnen.
2: Ja, prima. Ja.
1: Oké, nou, als jullie er klaar voor zijn, komt hier categorie 1.
5: Categorie 1.
1: Wat kun je allemaal doen in een koele kerk? Daar gaat-ie.
3: Bidden.
1: Nee, wacht eventjes.
0: Wacht even, ik heb nog niet
1: met
0: gedaan.
1: De letter. Ik ga nu aan het rad draaien.
3: Sorry, sorry.
1: Moment hoor.
0: Ja.
1: Met een P. Van Peter.
2: Prikken.
1: Prikken.
2: Prikken. Een prik.
0: Prikken.
2: Prikken, okay. Prikken ja.
0: Prikken, ja. Dat is fantastisch. Geweldig.
1: Wie zei dat nou?
2: Willy.
1: Willy, oké. Willy, jij hebt 1 punt. Gaan we meteen door naar categorie 2.
5: Categorie 2.
1: Waar denk je aan in een ijsbad met een...
0: Wat denk je aan in een ijsbad?
1: Ja, met de letter.
0: Daar komt hij.
1: Lekker verkoelend rad. Ja, met een O.
3: Overheerlijk.
1: Overheerlijk?
0: Ja.
1: In welke zin van het woord?
3: Lekker koel.
0: Ja, maar waar denk je aan?
3: Waar denk ik aan, oké.
0: Okay. Met een O.
2: Ontzettend koud.
1: Ontzettend koud, ja, maar goed.
0: Dus je zit in een ijskoud bad?
1: Ja, precies. Laat de gedachten eens verder gaan.
3: Cola-ijs.
1: Nou, dat vind ik nou een goeie. Dat vind ik dan een goeie.
2: Goeie.
1: Dat was Greet, denk ik, hè?
0: Greet en Willy was het er mee eens. Dus het is 1-1. Kunnen we lekker weer de finale spelen.
2: Nee, totaal niet. Nee.
1: Spannend, zeg. Categorie 3.
5: Categorie 3.
1: Activiteiten om tijdens een tropische hitte beter even niet te doen. Of op zijn minst even uit te stellen tot de temperatuur weer onder de 25 graden is gezakt. Met een...
0: Ja, even, daar gaat-ie. Even voordat je gaat draaien. Hele lange vraag, hè, voor zo'n spel.
1: Ja.
0: Maar stel hem nog een keertje, want ik raak
1: iets
0: dan af.
1: Rustiger misschien ook.
0: Ja.
1: Goed, categorie 3. Activiteiten om tijdens een tropische hitte beter even niet te doen... Of op zijn minst even uit te stellen tot de temperatuur weer onder de 25 graden is gezakt. Met de letter...
0: Het is zo lang.
1: K.
3: Korfballen.
1: Sorry?
3: Korfballen.
1: Ja, ik vind het fantastisch.
2: Goeie.
1: Ja, goeie toch?
0: Dus...
1: Nou, dan betekent 1 punt voor Willy en 2 voor Greet. Greet, je hebt gewonnen. Gefeliciteerd.
2: Okay. Proficiat.
1: Ja. Proficiat.
0: Proficiat ook van Willy, ook van mij natuurlijk en van het hele Magic Community Tour Team. En ja, dat heeft ze gewonnen.
1: Een floating pen.
3: Dat was geweldig, dank je.
0: Absoluut de hoofdprijs. En wat heeft Willy gewonnen?
1: Willy, jij krijgt van ons een bordspel.
2: Oh, leuk. Bedankt je wel.
0: Dank voor jullie medewerking en het spel spelen. En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. Doei.

0: Ja, en wat gebeurde er nou toch weer?
1: Ja, ze zijn het systeem weg. Is wat in de war.
0: Ze zijn
1: het is
0: weg,
1: ook warm. Ze zijn weg, ja. Ja. Wat een ontzettende ijzersterke kandidaat is, hè?
0: Leuke kandidaat.
1: Ja, vond ik ook. En we gaan hier.

0: Ja, ik vind het mooi en zoet. Mooi zoet eigenlijk. Ik vind het prachtig. Heb ik altijd, Brad heb ik altijd. Ik heb wel 3 platen van LP's van Brad had ik vroeger.
1: Oh ja?
0: Ja, had ik vroeger echt.
1: En terecht, ja. Ik word er kalm van.
0: Heel eventjes, Tim. We moeten niet te veel praten, want we hebben nog een hoop te doen. Want wij hebben contact gehad met Pierre Wint. Meesterkok, ja. Mogen we wel zeggen. We hebben contact gehad met Ramon Brugman. En het thema was eigenlijk koken zonder vlam in verband met het weer.
1: Ja, en toen kwam hij had dat gehoord, Pierre. Ja. En appte ons. Ik heb ook wel iets.
0: Ja, en dat heeft hij ingesproken.
1: Een recept zonder vlam. Ja.
0: Een recept zonder vlam ingesproken door Pierre Wint zelf. En daar kunnen we nu naar luisteren.
1: Zeker, ja.
0: Dankjewel.
2: Stefan, yes, hier weer PW. Pierre Wint, de kokoloog. Hey, je had net ingesproken, ik reageer bijna meteen. Ik was even lekker aan het koken. Hey, met het mooie warme weer. Ik heb de tip. Het is heel simpel. Gewoon koken zonder vlam. Je maakt een salade van couscous. Je hebt 100 gram couscous. Je hebt 250 milliliter yoghurt en het sap van 1 citroen. En dit is het geheim voor een geweldige dag. Je pleurt het bij elkaar en dan laat je het een half uur wachten. En na een half uur is je couscous gaar. En nu moet het natuurlijk lekker maken, maar je kan alles ingooien wat je denkt wat wil. Maar mijn advies is, doe aan thermoregulatie. Een beetje pittig eten samen met dit weer is top. Echt. Nou, en Stefan, ik zou zeggen, ik denk dat ik je nu gered heb. Je kan mooi de dag door. En succes met je geweldige programma. Dit was Pierre Wint. En vergeet niet, hè. 100 gram couscous, 250 gram milliliter yoghurt en 1 sap citroen. En de leven is zonder vlam. Oké, dag! Dit was Pierre Wint.
0: Ja, dankjewel, Pierre.
3: Wow.
0: Geweldig, zeg. Het is zo te maken en het zit zo ingenieus in elkaar.
1: Ja, je houdt het niet voor mogelijk eigenlijk, ja, dat die yoghurt en die citroen, die couscous zonder hitte.
0: Ja, en die gaart zichzelf eigenlijk. Ja. Dat is fantastisch. Het andere gerecht nog even. Dankjewel, Pierre, als je dit luistert. Maar hij is natuurlijk alweer druk, hij is alweer verder. Ja. Die rent de hele dag door, hè. Weer of geen weer.
1: Ja.
0: Dan nog eventjes aangaande Ramon Brugman. Want die had ook een recept en zijn mensen die willen graag dat recept weten. Ja. We zijn inmiddels achter waar dat te zien is.
1: Niek en Helga die zeggen het recept is gepost op de Instagram van Ramon Brugman op 8 juli 2025.

0: Corné Klein is er niet zometeen bij de weekendborrel.
1: Nee.
0: Want die schijnt dus in Assen te zitten bij de TT.
1: Ja.
0: Maar het is afgelast natuurlijk.
1: De race vandaag, ja.
0: Maar hij gaat gewoon met dit weer... Dat is er een, hoor. Want hij is natuurlijk een motorrijder, hè?
1: Ja. Maar dit vind ik heel taai. En ook respect.
0: Hè?
1: Dat vind ik echt...
0: Ja, en hij gaat niet weg. Hè? Hij blijft dan ook gewoon. Ook al gaat die race niet door. Dan denkt hij van, ik ben supporter.
1: Ja.
0: En dan morgen.
1: Door dik en dun, ja.
0: Maar morgen gaat wel door trouwens?
1: Weet ik niet. Daar durf ik geen uitspraak.
0: Goed, maar dat betekent dus dat zometeen de weekendborrel gedaan wordt door...
1: Ja, Jan Paparazzi.
0: Jan Paparazzi.
1: Ja, goed.
0: Ja, kunnen we beginnen?
1: Ja.

0: Legendarische doorgeefvraag. Tim, jij hebt een vraag voorbereid voor Robert van Hemert, maar die kon niet komen.
1: Nee.
0: Want die was met de trein en er was geen airco, niks. En het moet ook nog optreden vanavond bij de TT in Assen, of weet ik veel. Het kon niet, dat is heel jammer. Maar...
1: Ja, daarvoor in de plaats is hier zometeen Henk Dissel.
0: Ja.
1: Het is wel even een applausje waard.
0: En de vraag die jij aan Robert van Hemert zou stellen, die kun je ook makkelijk aan Henk stellen.
1: Ja, nou, ik ben dus heel blij dat die ook op Henk past. Nou, dus daar komt hij.
0: Succes, hè?
1: Ja. Beste Henk, sowieso happy hittegolf. En omdat het kwik vandaag flirt met de 40 graden, is de doorgeefvraag... Waarvan lopen bij jou, zelfs op een dag als vandaag, de rillingen over je lijf?
0: Koude rillingen.
1: Koude rillingen, ja. De rillingen.
0: Ja.
1: Akelige rillingen.
0: Ja. Ja. Mooie vraag.
1: Benieuwd naar.
0: Het antwoord gaan we hopelijk zo meteen horen in de weekendborrel met de onvergelijkbare Jan Paparazzi. Hè?
1: Tot straks.
0: Maar we zijn er nog eventjes, hoor.
1: Oh ja, we zijn er nog. Ja. Maar hoe lang?

0: een lekkere korte Maggie May van de Beatles. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze heerlijke busrit. En voor de afkondiging geef ik graag het woord aan onze radiomissionaris Tim Damer.
1: Dankjewel. Tot zover deze vijfdimensionale geestverruimende radioreis. Deze radiotour werd je belangeloos aangeboden. En ik zeg dan ook namens de reisleiding bestaan uit Stefan Stassen, buschauffeur Sterrenwind en mijzelf. Bedankt voor het luisteren.
0: Ja hoor, en lieve reizigers, dit is de eindbestemming en vanmorgen ook de plek van vertrek. Als het leven zelf, zometeen dus de weekendborrel met de onvergelijkbare Jan Paparazzi. En hij ontvangt als gast niemand minder dan Henk Dissel. Morgen is er weer een Magical Mystery Tour. Reis van je leven begint 2:02. Allemaal op deze betoverende zender NPO Radio 5. Tot

0: Ja, falsetto was echt fantastisch.
1: Nou, dankjewel. Ja. Ik ga even op zoek naar een koud washandje.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
3: The magical mystery tour is hoping to take you away. To take you away. To take you away.
4: Maak morgen mee. KRO NCRV.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Is opiniemaker Victor Vlam een serieuze stem in het publieke debat?
11: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
10: Of een handig verdienmodel.
11: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
10: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
12: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Het is precies 4:00, het Radio 5 NOS Journaal met Renate Kok. Renate, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het wordt nog altijd warmer en warmer in Nederland. Lokaal staat in Limburg en Brabant 38 graden op de thermometer nu. En in de rest van het land is het nu rond de 35 graden. En dus nog altijd code rood. In Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg is die code rood ook morgen nog van kracht, zegt het KNMI.
16: Ja, nog vergelijkbaar heet met vandaag. En het westen en het noorden ligt echt temperatuur morgen een stukje lager.
15: Ja, vandaar dus. En ondertussen wachten in Ter Apel nog altijd zo'n 50 tot 60 asielzoekers buiten op een opvangplek. Het Rode Kruis spreekt van een onverantwoorde situatie. Er staan tenten ter beschutting tegen de zon en er worden ook petjes en water uitgedeeld. Momenteel is het daar zo'n 32 graden. En komende uren komen daar ook nog een paar graden bij. Komende nacht wordt het de warmste nacht van de week. Dus nog zo'n plaknacht voor de boeg. Omroep West stelde de vraag die iedereen elkaar vandaag stelt bij de koffieautomaat.
17: Hoe was je nacht?
18: Ja, warm, veel muggen.
19: Ja, heel slecht.
18: Ik heb wel betere nachten gehad.
19: Echt, was kloten. Zwaar kloten.
20: En ik had een wekker gezet voor Nederland-Tunesië. Eerst helft gekeken, maar alsnog zo heet dat ik gewoon dacht van ja, ik... Zeesterrenmodus.
19: En dan gaan we vannacht weer, hè?
15: Ja, ondertussen worden de dijken in de omgeving van Rotterdam en Delft ook scherp in de gaten gehouden. De afgelopen dagen zijn er 7 scheuren ontdekt in verschillende dijken daar. Vooral dijken met veen in de ondergrond, die zijn kwetsbaar, omdat dat krimpt als het lang droog is. En als er dan scheuren ontstaan en het opeens flink gaat regenen, en lopen die scheuren vol met water en dan kan die dijk gaan inzakken. Ander nieuws dan. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuigje tegen een wolkenkrabber gevlogen. Dat melden Chinese media. Het gaat om de iconische Sitic Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er ook slachtoffers zijn, is nog niet bekend. Op beelden is in ieder geval wel die inslag te zien en daarna ook vallende brokstukken. En de Britse koning Charles en koningin Camilla die gaan niet in Buckingham Palace wonen als de renovatie daarvan klaar is. Ze blijven in Clarence House, zegt koningshuisdeskundige Justine Marcella.
8: Buckingham Palace, ja, dat is zo immens groot. Maar ook heel duur daarmee om te onderhouden, te verwarmen. En dat vindt Charles ook niet meer helemaal passen in deze tijd.
15: Ja, vandaar dat Buckingham Palace dan alleen nog gebruikt wordt voor ceremonies en officiële gelegenheden. Het weer dan. Vanavond plaatselijk wat bewolking. Vannacht in het zuidoosten al kans op onweer. Ook morgen nog zo'n heel erg warme dag. 33 tot 38 graden dan. En in de avond kans op zware onweersbuien.
17: De Weekendborrel. Jan Paparazzi.

van de hitte. Even na vieren, het warmste moment van de dag ook nog eens daar is. Komt deze plaat uit de boxen op de radiozender met de beste evergreens. Splitsing uit de jaren 80 en geef me wind en zeilen. En daarvoor een heerlijke zomerplaat met een mooi blokfluit intro. Gezongen door iedereen van de George Baker Selection destijds. Onder leiding van Hans Bouwens. Dames en heren, 11 over 4 op een bloedhete vrijdagmiddag. Maar het is zover. De komende 2 uur op NPO Radio 5.

0: vieren op deze vrijdagmiddag. En een gast van vanmiddag, ja, zonder Corné overigens. Die laat zich even verexcuseren. Die staat, as we speak, te smelten op het asfalt in Assen bij de TT. Waar hij altijd een van de commentatoren is het hele weekend. Groot weekend al daar. Heel veel mensen komen erop af op de motoren. En alles wat ermee komt kijken. Hij weet er ook heel veel van. Dus iedere laatste vrijdag in een jaar is hij er nooit in juni. Dan is altijd de TT wat bij hem voorgaat. Dus daarom zit ik hier vanmiddag in mijn eentje. Ware het niet dat ik aan de ene kant Chantal heb, mijn steun en toeverlaat. En aan de andere kant mijn geweldige gast van vanmiddag. En dat is Henk Dissel. Henk, goedemiddag man.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Ik ben heel zenuwachtig.
0: Ja, dat begrijp ik. Want jij gaat morgen iets doen wat de luisteraars van deze zender van Radio 5 niet weten.
1: Nee.
0: Ga het me vertellen dan.
1: Ja, ik ga morgen trouwen. En kijk, ik heb toeverlaat.
0: En aan de andere kant mijn geweldige gast van vanmiddag. En dat is Henk Dissel. Henk, goedemiddag man.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Ik ben heel zenuwachtig.
0: Ja, dat begrijp ik. Want jij gaat morgen iets doen wat de luisteraars van deze zender van Radio 5 niet weten.
1: Nee.
0: Ga het me vertellen dan.
1: Ja, ik ga morgen trouwen. En ik heb wel eens grote concerten gegeven. En datzelfde gevoel heb ik nu.
0: Ja?

0: Die was niet helemaal lekker geworden, geloof ik. Dus die kon niet. Toen heb ik nog Imca Marina gebeld. Die wilde ook graag komen. Die heeft namelijk een nieuwe plaat uit. En dat is ook een vriendin van de show. Maar die had net de boot gemist naar Ameland. Die zat daar, dus die kon niet van het eiland af. En toen dacht ik, ja, dan moet ik jou, Henk. Jij gaat morgen trouwen. Ja. Jij hebt mij ook uitgenodigd met mijn vrouw. Dus wij komen ook morgenavond.
1: Ja, vind ik heel leuk.
0: Vind ik super gezellig natuurlijk. Ja. Dus ik denk, ja, als ik naar jou kom, dan zou ik het leuk vinden als jij naar mij komt.
1: Ja, ik vind
0: en daar ben je dan, Henk, ja.
1: Ja,
0: op de laatste middag als vrijgezel, zeg maar.
1: Ja. Ja, kan het er nog even van nemen.
0: Je kan het er nog even van nemen, ja. Ik weet niet of je dat zou moeten doen. Ik kan het je niet aanraden. Nee, niet doen. Leuk dat je er bent. Je hebt een prachtige plaat uit. Die heet Waterpas. Staat hoog in de Sterrenheld Top 25. Vind ik een hele leuke, frisse zomerse plaat. Maar een van jouw allerbeste platen vind ik toch deze, Henk. Wat is dit goed gemaakt? Henk Dissel.
2: Hoe is het mogelijk?
0: Hoe is het mogelijk?
2: Dat je mij hebt gevonden.
0: Als je de ware hebt gevonden uit 17 miljoen, Henk.

0: Het feestelijke jaar 1973, de Nederlandse Bonnie Sinclair. Geweldige zangeres, nog steeds overigens, als ze optreedt. Wat een stem met Unit Gloria. Dat was een begeleidingsband, die zaten eerst achter Robert Long uit Utrecht. En ging later in zee met Bonnie Sinclair. En maakte ze een aantal hits onder de leiding van Peter Koelewijn, de producer en tekstschrijver. En een van die hits was dit, want je hoort ook Peter Koelewijn zeg maar, dit zingen, dit maken eigenlijk. Hè? Clap your hands and stamp your feet. In de weekendborrel op NPO Radio 5. En de kerstverse echtgenoot, die zit... Ja, morgen is zover om deze tijd, Henk. Want hoe laat ga jij trouwen? Wat is de planning?
1: Om 2:00.
0: Om 2:00,
1: dus,
0: oké.
1: Okay. Morgen ja. Dan sta ik er anders voor om dit tijdje.
0: Ja, dat mag ik wel hopen. Ja, dan heb je ook wel een glas champagne achter de kiezer,
1: denk ik. Dat hoop ik ook.
0: Ja.
1: Ik ben blij steam ook. Hé,
0: hey, wat neem ons even mee in de dag van morgen. Wat gaat er gebeuren? Hoe laat en...
1: Nou, ik heb een vriendin die houdt nogal van... dat moet allemaal op en top zijn.
0: Ja, ja.
1: Dus om 7:00 staan de cameramensen voor de deur. Hè? Die gaan gewoon alles volgen.
0: Morgenochtend al.
1: Ja, vanaf het moment dat wij opstaan. En dan wordt haar make-up gedaan. En gewoon de hele dag zijn ze erbij. Dus ik vertrek morgen om 7:00 zit ik in de auto. Dan ga ik naar mijn ouders toe. Want
0: ja,
1: ik
0: ja,
1: mag
0: ja.
1: Sanne nog niet zien.
0: Nee, jouw vrouw, aanstaande vrouw Sanne mag je nog niet zien.
1: Dus dan hoop ik dat mijn ouders een broodje voor me hebben.
0: Denk het wel, hoor.
1: En dan ga ik me daar omkleden bij mijn ouders. En dan vanaf 10:00 gaan we foto's nemen. Volgens mij ook een uurtje of 2. Allemaal locaties langs. En dan ben ik rond 1:00 op locatie ongeveer. En om 2:00...
0: Twee uur is, ja, is de ambtenaar van de burgerlijke stand.
1: Ja.
0: En is die al bij je thuis geweest, denk ik het wel, om dingen door te spreken?
1: Nou, het is een mooi verhaal.
0: Of moest je toen optreden?
1: Nee, ik was vergeten om ons aan te melden.
0: Hè?
1: Dus ik kom in Utrecht bij het stadshuis.
0: Ja.
1: En ik zeg, ja, wij gaan dan en dan trouwen. Ik zeg, ik heb alles ingevoerd online.
0: Ja.
1: Maar ik ben niet zo slim met computer. Ja. Ik zeg 27 juni. Maar dat is een week of 3 geleden. Toen zegt hij, ja, 2027 mag ik aannemen.
0: Ja.
1: Ik zeg, nee, ik zeg nu. Ik zeg over 3 weken. Hij zegt, maar dat gaat nooit meer lukken. Hij zegt, je kan in ieder geval niet dan trouwen volgens de wet. En toen op een gegeven moment... Dat was dan weer mijn geluk. Zat er een meisje bij. En die zegt, jij bent toch zanger?
0: Ja.
1: Ik zeg, ja. Zegt ze, ja, wij zijn helemaal fan van een bom. Dus dat was wel leuk. Zegt ze, ik ga even mijn best doen. En ja, soms, ja, dan kan je ervan profiteren.
0: Nou ja, dan moeten dingen schijnbaar zo zijn, denk ik dan wel eens. Dat is dan
1: dus het is uiteindelijk geluk.
0: Het universum die ons met onzichtbare draden bij elkaar houdt en ja. Verbindt.
1: Ja.
0: Dat is dan...
1: Dus ze komt morgen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus het is morgen echt.
0: Het is morgen echt. Oké, okay, nou, heel belangrijk. Dat wel iemand is natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Hey, en na die plechtigheid, dan... Wat dan, Henk?
1: Ja, dan is er een borrel. En dan komt ook de eerste artiest. En dat is iemand die mijn liedje schrijft. Sam heet die.
0: Ja.
1: En die komt zingen. En dan daarna gaan we eten. En dan begint de avond.
0: En de
1: dan...
0: avond, ja. De avond begint om? Even...
1: 8:00.
0: 8:00, oké. Okay.
1: Ja, dan begint de avond. En dan komen er heel veel artiesten.
0: Gasten, ja, artiesten. Die wij vrienden, familie, kennis, vrienden. Ja, alles. Ja, volle bak natuurlijk.
1: Ja.
0: En hoeveel mensen verwacht je totaal morgenavond?
1: Ja, ik denk rond de 130, 140.
0: Oké.
1: Die komen er.
0: 130, 140. Ja. Is het een mooie locatie?
1: Ja, ik zit te denken, als ik hem noem, dan wordt het misschien heel druk. Maar...
0: Nee, doe dan.
1: Het is een hele mooie locatie.
0: Doe dat maar niet, Henk, want als jij het gaat noemen, dan slaat het dadelijk in als een bom.
1: Ja, daarom.
0: Dan zie je...

0: De gast vanmiddag in de weekendborrel, Henk Dissel. Henk, kan jij een beetje tegen de warmte, nu het zo zomers is allemaal?
1: Heel slecht.
0: Ja?
1: Ja, ik hou totaal niet van zon. Dus ik heb morgen geluk. Ja. Nee, ik zit ook op vakantie altijd onder een parasol.
0: Oh, ja?
1: Altijd in de schaduw.
0: Je bent geen zonneman.
1: Nee. Dus ik zit echt de hele dag binnen, het liefst nu. Maar,
0: en wat doe je dan? Netflix of zo?
1: Ja, ik heb natuurlijk nu een dochter. Dus ja, daar blijf je ook zoveel mogelijk mee binnen nu.
0: Is jullie dochter wel bewust van het feit dat papa en mama morgen gaan trouwen?
1: Nee, we zijn al de hele week aan het leren. We hebben een mandje met allemaal bloemetjes wat ze moet strooien. Dus dat zijn we er aan het leren hoe ze dat een beetje moet doen.
0: Okay.
1: Maar ik heb al 10 keer een man door de lucht zien vliegen. Dus ik ben benieuwd morgen.
0: Mooi, Henk.
1: Ja.
0: En jouw aanstaande vrouw, jouw prachtige vrouw, hoe heb je haar leren kennen? Want ik las een verhaal in het Algemeen Dagblad. Jij dacht dat ze minderjarig was, of was ze minderjarig?
1: Was ze?
0: Nee, dat meen je niet.
1: Ja, gelukkig praat ik over 11 jaar geleden.
0: Ja.
1: Maar...
0: Ja, gelukkig wel, ja. Het was een andere tijd.
1: Nee, het was toen zo. Ik ging stappen in La Bastille in Amsterdam.
0: Ja?
1: En dan moest je 21 zijn om binnen te komen.
0: Ja.
1: En ik was 24. En ik leerde haar daar kennen. En, dus
0: ook, werkte zij daar? Of,
1: nee, zij was daar stappen met haar broers. En, dus ik kwam met haar aan de praat. En ja, uiteindelijk, ik vroeg nooit aan iemand de nummer of zo. Dus dat heeft echt 5-6 maanden nog geduurd. Ja, uiteindelijk kreeg ik de nummer. En echt na een jaar gingen wij afspreken.
0: Toen pas.
1: En toen zei ik op een gegeven moment... ze had wel gezegd, zegt ze, ik word 17 volgende week. Dus ja, ik zeg, neem iemand anders in de maling. Ik zeg, want ik zie je moet 21 zijn om binnen te komen.
0: Ja.
1: En toen kwam dus de eerste date. En toen zei ik van, mag ik je paspoort zien?
0: Ja.
1: En toen was ze net 17 geworden. Dus toen weet ik wel van dat ik nog mijn moeder een bericht stuurde van... volgens mij heb ik een probleem, zeg maar. Ik zeg, vindt iemand heel leuk. Ik zeg maar, ik ben een stukje ouder.
0: Ja,
1: dus ik ben 7 jaar ouder. Ja, toen zei mijn moeder, ik heb liever dat dan een oud wijf op de bank. Dus, maar ja, je ziet het uiteindelijk. We zijn nu ruim 11 jaar samen.
0: Ja, en hoe lang wonen jullie al samen?
1: Ook sinds 2000. 20.
0: Ja,
1: dus ook een jaar of 6. En een dochtertje, dus
0: dat wordt prachtig.
1: Ja.
0: Ik denk dat het morgen een van de mooiste dagen van je leven wordt, Henk.
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, ik heb altijd gezegd, je trouwt in principe 1 keer. En ik zou daarna dat ook nooit meer doen. Dus ga je vanuit dat het de mooiste dag van je leven is.
0: Daar moet je echt vanuit gaan.
1: Ja.
0: En je ouders zijn er nog bij.
1: Ja,
0: en dus de fantastische allemaal mee te
1: maken. Ja, dat is ook steeds meer bijzonder. Kijk, mijn ouders zijn gezond en Sander's ouders zijn gezond.
0: Ja.
1: Verder heb ik geen opa's en oma's. En Sander gelukkig nog wel. Dus dat soort dingen staan natuurlijk wel bij stil.
0: Ja.
1: Hoe bijzonder het is dat je iedereen om je heen hebt.
0: Absoluut waar. Ja. Daar moet je echt van genieten.
1: Ja, zeker.
0: En qua ringen, zeg maar. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik ben eigenlijk wel ouderwets in dat soort dingen. Ik draag nooit ringen. Maar ik vond altijd de zegelring mooi.
0: Oh,
1: dus dat is natuurlijk best ouderwets.
0: Ja, zeker ja.
1: En daar heb ik onze initialen op gezet. Dus HS staat erin. En, dus ik heb echt een ouderwetse zegelring.
0: Een ouderwetse zegelring. Die gaat er morgen, zeg maar, om 3:15 gaat die er om die vinger.
1: Ja, ik hoop alleen dat mijn handen niet opgezwollen zijn. Door
0: de hitte, kan je dat zien, ja. Of anders, dan moet je toch geen zegelring kopen, maar een diamantenring.
1: Diamantenring.
0: Wat denk je daarvan?
1: Ja, die heb je samen.
0: Morgen gaat Henk trouwen. Henk Dissel, vanmiddag de gast in de weekend.

0: Gerard Joling, nummer 1 in 1985. En de Ticket to the Tropics. Nou, dan hoef je vandaag niet ver weg te gaan. Dan kan je gewoon in Nederland blijven natuurlijk, hè. Henk, ja, los van jouw trouwactiviteiten die morgen plaats gaan vinden in de provincie Utrecht. Je zangtoestanden gaan ook goed, hè. Maar ga je nog een keer een groot concert geven?
1: Ja, ik heb dat voor het laatst gedaan in 2023, volgens mij. Dat deed ik de AVOS Live. Toen zat ik... Wat was dat? Zeg ik het goed? 15 jaar in het vak.
0: Volgens mij ook, ja. 15 jaar in de zon dat, ja.
1: Zat ik toen in het vak. En, maar ik vind, je merkt wel, dat was goed. Maar je merkt wel, je hebt nu een heel goed liedje nodig of een hit nodig.
0: Ja, ja.
1: Wil je het echt gaan vullen.
0: Een Cheerio-achtige hit heb je nodig
1: die
0: om het...
1: Heb ik nodig, ja. En die kan je natuurlijk, die is niet te koop.
0: Nee.
1: Was dat maar zo. Yes. Maar daar blijven we wel elke dag aan werken. Kijk, en de liedjes die we uitbrengen, die vinden we zelf heel goed. En je moet er hopen dat gewoon dat iedereen zo'n liedje weer omarmt. En dat heb ik toen meegemaakt met een bom en Stap voor Stap. Maar je kan niet
0: alleen... Ja, want de bom, we draaiden net. Hoeveel streams heeft die nu?
1: Ja, 50 miljoen met de remixen erbij dan.
0: Dat is niet normaal.
1: Nee, dat is enorm veel. En dat is ook mijn geluk natuurlijk geweest, dat liedje. Als je van Nederlandstalige muziek houdt, dan heb je ooit wel eens een liedje van mij gehoord.
0: Ja,
1: en door dat liedje blijf ik natuurlijk ook optreden. Dus ja, daar moet je heel dankbaar voor zijn. En dat zijn nu ook, waar we het net over hadden, Cheerio, Diamantenring... Je kan je leven lang in ieder geval dat liedje blijven werken.
0: Ja, precies. Ja. Even voor de luisteraars die denken van... Ja, maar Henk, hoe vaak treed jij dan op of doe je er nog iets naast? Nee, jij leeft echt wel jaren alleen van de muziek.
1: Ja. Ja. Kijk, en dan gaat natuurlijk de ene jaar gaat beter dan het andere jaar.
0: Gemiddeld genomen?
1: Ja, ik kom echt van 250 optredens per jaar af.
0: Nee.
1: En toen op een gegeven moment heb ik gezegd, dat wil ik niet meer. Want ik leek wel een robot.
0: Ben je altijd weg. Ja.
1: En je moet het ook leuk blijven vinden.
0: Ja.
1: En nu, ik zeg altijd, als ik zo 130 doe, dan ben ik heel blij en tevreden.
0: Ja.
1: En dan is het goed.
0: Dus zo'n beetje 130 optredens per jaar doe jij?
1: Ja.
0: Ongekend, hè?
1: Ja, ja, het zijn er, even snel gezegd, je moet er elk weekend wel 3, zeg maar, doen.
0: Ja.
1: Want je gaat nog vakanties en alles vanaf. Maar dat is ook nog te doen. En dan blijft het ook leuk.
0: Ja.
1: En als ik vroeger die 250 deed... dan had je op vrijdag 4, zaterdag 3 en zondag deed ik 3.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment dan merk je gewoon... je bent een kunstje aan het doen. Je wordt een soort robot. Je op het podium wordt gezet en dat is niet leuk.
0: Nee, dat is niet. Dan wordt het...
1: Gaan mensen ook zien.
0: En dan is het plezier eraf en dan wordt het minder. Dan ga je down the hill, zeg maar. Ja. Dan ben je echt, zo gezegd, op de bus terug, Henk.
1: Ja.
0: Maar dan ben je nog lang niet. Ondanks het feit dat je toch al lang eigenlijk actief bent in de muziek.
1: Ja.
0: Ja, heel veel artiesten die we nu draaien. Samuel Welten, Damien van Osnet.
1: Ja.
0: Rutger van Barneveld, allemaal nieuwe artiesten. Ja. Hoe kijk jij naar de jongens dan?
1: Ja, ik vind het wel heel leuk om te zien. Bijvoorbeeld de Samuel Welten.
0: Die jongens het makkelijker dan jij het vroeger hebt gehad, 15 jaar geleden? Wat denk jij?
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen, want er zijn alleen maar meer artiesten bijgekomen. Dus het wordt ook moeilijker. Dus dat wil ik niet zeggen. Alleen in de tijd dat wij begonnen... wij stonden voor de deur bij een platenwinkel met een singeltje in ons hand om te verkopen.
0: Ja.
1: En nu heb je natuurlijk wel heel makkelijk op Spotify of TikTok. Je kan heel snel jezelf laten horen en dat was toen niet.
0: Alles is nu echt letterlijk binnen handbereik.
1: Ja, maar toen ik begon rond 2008 waren er wel minder artiesten. Dus had je zeg maar een stuk of 25 waar ik dan bij zat. En die werden overal geprogrammeerd.
0: Ja.
1: En nu zijn er van de 25 zijn er misschien wel 100 geworden.
0: Nou, misschien wel 150.
1: En ze zijn ook eens allemaal heel goed.
0: Ze zijn allemaal goed eigenlijk, hè? Ja, er zijn weinig slechte artiesten tegenwoordig.
1: Maar ik ben alleen maar trots op. Ook Rutger van Barneveld. Ik gun het ze van harte. Cheerio. En het is voor ons ook weer goed. Voor elke Nederlandstalige artiest, als hun een hit scoren... het voor de Nederlandstalige muziek gewoon heel goed.
0: Dat is fantastisch, dus, voor de hele business.
1: Ze helpen iedereen daarmee.
0: Dissel hier bij Sterren El Radio. Zometeen zijn nieuwe plaat uit op 25, Waterpas. Maar eerst even deze van 9 jaar geleden.
2: Het wordt later en later, de nacht die ontwaakt.
0: Altijd goed gevonden deze plaat. Dit is Bijna van Henk Dissel.

0: wel even een plaatje dit, heel vrijdagmiddag. Op de warmste dag van 2026 op NPO Radio 5. De Kreuners en hun klassieker uit de begin jaren 90. Ik wil je, blijf bij me, hou van me. Dat ga jij morgenmiddag allemaal zeggen, Henk.
1: Ja. Ja,
0: ik tegen jouw aanstaande Sanne.
1: Gelofte voorlezen.
0: Ja. Ben je daar, nee, je bent niet nerveus volgens mij. Ja, de mensen om je heen. Dus. Ja, dat wel.
1: Ja, dat voor dat moment wel. Het voorlezen. En ook zenuwachtig voor een openingsdans. Kijk, ik kan niet zo goed dansen. Dus, en Sanne wou dat. Die zegt dat hoort erbij. Dus ik heb een paar danspasjes moeten leren. Dus daar ben ik eigenlijk zenuwachtig voor.
0: Oh, je hebt nog even om te oefenen vanavond natuurlijk.
1: Ja, ik ga even tot vannacht door. Ja,
0: ik kan me voorstellen. Het programma hiervoor, de Magical Mystery Tour van de legendary Stefan Stassen en zijn team. Die hebben altijd een vraag voor de artiest in de weekendborrel. En vandaag, Henk Dissel, ben jij onze gast. En vandaag hebben ze deze vraag voor jou.
2: Beste Henk, sowieso happy hittegolf. En omdat het kwik vandaag flirt met de 40 graden is de doorgeefvraag. Waarvan lopen bij jou, zelfs op een dag als vandaag, de rillingen over je lijf?
0: Zo, goede vraag zeg.
1: Dat is een goede vraag, ja.
0: Ja, wat is dat? Waar lopen de rillingen bij jou van over je lijf? Is het de hoogte van de bekeuringen? Is het...
1: Nee, meer eigenlijk waar we net over hadden. Gewoon wat alles kost in Nederland.
0: Oh, de prijzen, zeg maar. Ja.
1: Supermarkten.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Wat je meegemaakt het pas?
1: Nou, bijvoorbeeld hagelslag.
0: Ja.
1: Ik liep gisteren langs. En er kost een pak hagelslag. Kost iets van 7 of 8 euro.
0: Hè?
1: Ja, wel van een bepaald merk. Maar ja, gewoon nee, het merk wat...
0: Maar gewoon wat iedereen heeft eigenlijk het merk. Ja. Geen huismerk, maar gewoon het merk.
1: Ja. Ja. En dan zit ik wel eens kijken. En dan denk je eigenlijk van het is eigenlijk onbetaalbaar.
0: Ja.
1: Om nog in Nederland... Vroeger weet ik wel eens, dan ging je barbecuen, nodig je vrienden uit. En je haalde een drankje erbij. Maar dat is nu niet te doen.
0: Nee, mensen moeten geld meenemen. Als je mensen uitnodigt, dan moet je gewoon zeggen... jongens, wil je allemaal 20 euro betalen?
1: Eigenlijk wel. Maar dat is natuurlijk te bizar voor woorden. Ja. En dan zie je wel eens mensen lopen en ook oudere mensen... die dan sommige dingen maar laten.
0: Ja.
1: En dat vind ik bizar voor zo'n land wat wij hebben.
0: Echt, hè?
1: En ik kom heel veel in België. En als ik daar dan de verschillen zie...
0: Wat doe je daar dan in België?
1: Wij hebben een vakantiehuisje in Zeeland, in Westdorpen. Dat ligt echt op de grens. En dan rijden wij echt op de fietskant erheen 200 meter. En daar is de benzine, het scheelt 70 eurocent per liter.
0: Ik ga er vanavond nog tanken.
1: Nou, kijk, dat bedoel ik. En bijvoorbeeld slagers ook. Dat scheelt gewoon zoveel.
0: Oh ja.
1: En dan denken we zijn allemaal Europa.
0: Ja, hoe kan dat allemaal, hè? Ja,
1: leg het mij maar uit.
0: Op die vragen krijgen we nooit antwoorden. Henk, goed antwoord overigens voor jou. Dat je daar dus echt wel de rillingen van over je rug laat lopen. Zelfs op een warme dag als vandaag. Hey Henk, en we lopen tegen 5. Jouw hit Waterpas uit de Sterrenheld op 25. Hij staat uit je hoofd, weet je waar hij staat?
1: Op nummer 8.
0: Op nummer 8, van 9, hè?
1: Ik heb alles gestegen. In de gaten.
0: Ja, heel goed. Hij is morgen ook op tv, op NPO 1, in de top 25 uitzending.
1: 10 over 3?
0: Nee, 10 over 12 is dat.
1: 10 over 12, oké.
0: 10 over 3, ben jij getrouwd man.
1: Ja, daarom. Ja. Dit kan ik nog net kijken morgen.
0: Hey, en het gaat om deze plaat. Wat wil jij vertellen over deze plaat? Wie heeft hem gemaakt?
1: Die heb ik geschreven met heel veel mensen. Martijn Boualda, die deed mee aan de beste zangers.
0: Die ken ik, ja.
1: Hans Franke en Sam. Maar we hadden een schrijverskamp. En ja, heel vaak komen wel een beetje dezelfde liedjes eruit. En toen kwamen hun opeens... Martijn Boualda, die kan best wel over gedichtachtige liedjes maken. Ik vind, dit valt wel heel erg op als Nederlandstalige zanger. Als ik dit zou gaan doen... En dat het Waterpas. Volgens mij is dit de avond van mijn leven. Ik ben zo brak, ik lig de hele dag al Waterpas.
0: Henk, we gaan hem draaien. Ik wens je heel veel succes morgen.
1: Dankjewel.
0: Met je huwelijk.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, man.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
9: Is opiniemaker Victor Vlam een serieuze stem in het publieke debat?
10: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
9: Of een handig verdienmodel.
10: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
9: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
11: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
13: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
14: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
13: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Het is precies 5:00, het Radio 5 NOS Journaal met Renate Kok. Renate, goedemiddag.
17: Goedemiddag. We bereiken ongeveer het warmste punt van de dag. In Limburg en Brabant zijn die warmste plekken te vinden. 40 graden staat daar nog niet op de thermometer. Maar plaatsen als Horst en El in Limburg zitten er echt niet meer ver vandaan, zegt weervrouw Willemijn Hubert.
18: Maar in ieder geval schommelt daar de temperatuur zo rond de 39,1 graden. En dat zijn de maxima. Tot nu toe, Maar goed, ik denk we hebben nog wel een uurtje te gaan waarin de temperatuur nog langzaam een klein beetje op kan lopen. Dus misschien nog wat volgend uur weten.
17: Nou, dan heeft het kabinet de lang verwachte stikstofplannen gepresenteerd.
19: Met investeringen van 20 miljard euro maken we weer ruimte voor boer, natuur en bouw. Nederland staat te lang op slot. Vandaag draaien we de sleutel om. En gebied voor gebied komt ons land weer in beweging.
17: Ja, aldus landbouwminister Van Essen. In de plannen staat onder meer dat over 4 jaar de stikstofuitstoot in de landbouw met een kwart omlaag is gegaan. Onder meer door bij natuurgebieden minder uit te stoten. In de industrie en vervoer moet dat in 2035 dan gehalveerd zijn. Dan wordt steeds meer bekend over de omvang van die aardbevingen in Venezuela. Het officiële dodental staat nu op 589 en ook zijn er 4300 gewonden. Er worden nog altijd tientallen mensen vermist. Toch slagen reddingswerkers er ook in om mensen uit het puin te bevrijden. Ja, buitenlandredacteur Jelle Baars over de schade daar.
20: Het zwaarste getroffen gebied lijkt nog steeds La Guaira. En op satellietbeelden is eigenlijk te zien hoe hele woonwijken weggevaagd zijn door de aardbeving. En ook in Caracas zien we dat er veel gebouwen zijn ingestort en veel families op straat verblijven omdat ze bang zijn voor instortingsgevaar en naschokken.
17: Verschillende landen hebben hulp naar het gebied gestuurd, waaronder ook Nederland. Een urban search and rescue team is nu met 8 speurhonden onderweg. En bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan, zegt Wereldvoetbalbond FIFA. Op het vorige WK in Qatar verboden FIFA die vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride nu bezig is. En juist in Egypte en Iran worden de LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer dan vanavond plaatselijk wat bewolking. Vannacht in het zuidoosten al kans op onweer. Morgen wordt nog zo'n erg hete dag, 33 tot 38 graden. In de avond dan kans op zware onweersbuien.
21: De Weekendborrel. Jan Paparazzi.

het komende uur weer in de weekendborrel is in Nederland gemaakt en voornamelijk ook in het Nederlands gezongen. Daar zijn wij van. Onze dochterzender NPO Sterrenl Radio doet dat dag en nacht, 7 dagen in de week, ntosterren.nl. En wij doen het hier op Radio 5, 2 uur per week op vrijdagmiddag tussen 4 en 6. En straks hebben we de Duitse Dijenkletsen, zo tegen 6. Heb je een plaat in gedachten, een Duitse plaat uit de jaren 60 of 70 of 80, maar ook door. Tuurlijk, we zijn niet zo moeilijk. Zeker niet met die hitte. Laat het even weten in de app van NPO Luister. Voor je het weet, ga jij die plaat dan horen voor 6 uur. En wat ik nu ga draaien is een hele goede plaat. Hij is vandaag uitgekomen. Het is denk ik een van de grootste hits gaat dit worden van het, het komende jaar. Wat we nog hebben, de komende 6 maanden. Dit is namelijk in alle opzichten een fantastische plaat. Ik krijg altijd kippenvel. Ik hoor hem vandaag al een paar keer. En ik ben helemaal weg van deze plaat. Dit wordt een hele grote hit. Aandachtig luisteren, want dit is hem voor de eerste keer op NPO Radio 5. De nieuwe single van Yves Behrens.

0: en Touch Me There. Wij gaan een spelletje spelen.
1: Weekendborrel, tv-toppers van toen.
0: Doen we iedere vrijdagmiddag zo rond deze tijd, 17:45. Dan heb ik een fragmentje, klein fragmentje van een tv-programma van vroeger. Je hoort de muziek, je hebt nooit aan het programma gedacht. Sommige gevallen meer dan 50 jaar niet. Je hoort die muziek en dan denk je, oh ja, dat was dat programma. Denk je te weten welk programma het is zometeen? Laat het even weten in de app van NPO Luister. Dan maak je namelijk kans op een prachtige rugtas, een rugzak van de Weekendborrel. Logo erop van Avrotros, logo erop van NPO Radio 5. De hoofden van Corné en van mij. Het past allemaal nog precies op de tas. En die gaan we weggeven aan een van onze gezellige luisteraars die meent te weten en het goede antwoord heeft op de vraag van vandaag. Welk tv-programma was dit ook alweer?

En dan kwam er een presentator in beeld. Dat was een beetje een houterig baasje. In de jaren 70. En oeh, daar hoor je hem al. Hij zei hallo, hallo mensen. Ja, hoe heette dat programma ook alweer? Het was een quiz met iemand. En zijn voornaam was... Nee, ik ga niks zeggen. Meen je te weten wat er is? Welk programma was het? Laat het weten in de app van NPO Luister. Het was de puntje-puntje quiz in de jaren 70. En de hoofdprijs was destijds een stoel. Ik ben heel benieuwd naar de antwoorden.

0: Lekkere zomerse klanken in Nederland gemaakt in de jaren 80 door de groep uit Den Bosch afkomstig, de groep Silvio en I'm Your Sun South America. En daarvoor hadden we André van Duin met Als de zon schijnt. En die schijnt nog steeds. Het is precies 5:30. Dan denk je toch, wat een vakman. En gelukkig kijk ik in de kijkers van Renate Kok voor de hoofdpunten van het nieuws. Renate, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op de spoedeisende hulpafdeling in de ziekenhuizen zien ze een toename van mensen met hittegerelateerde klachten. Ziekten als astma en COPD verergeren. Ook komen er ouderen en kinderen met uitdrogingsverschijnselen terecht omdat ze te weinig hebben gedronken. Op de Krim is de noodtoestand uitgeroepen, volgens de Russische gouverneur van het bezette Oekraïnse gebied, vanwege economische problemen. Op de Krim is nu een groot tekort aan brandstof door alle Oekraïnse aanvallen. Ook bestookt Oekraïne bruggen en wegen die de Krim verbinden met het Russische vasteland. Er is een man van 45 opgepakt in verband met het dodelijke ongeluk gisteren op de Mokerplas. Amateurvoetballer Mats Grotenbrecht kwam erbij om het leven. Hij was er aan het zwemmen en werd overvaren. De man die nu is aangehouden wordt verdacht van dood door schuld. En Lionel Richie heeft een paar concerten in Amerika uitgesteld nadat hij eergisteren onwel was geworden tijdens een optreden. Tijdens Dancing on the Ceiling moest hij al op het podium gaan zitten en kort daarna kreeg het publiek te horen dat het concert niet verder ging.
2: Lionel is not feeling well. He won't be able to continue with the show. Safe travels home, everyone.
1: Ja, Lionel Richie is 77. Artsen adviseren hem nu om rust te nemen. Het weer dan vanavond in het zuiden. Kans op een onweersbui. Vannacht is het droog. Temperatuur komt niet onder de 20 graden uit. Morgen wordt ook weer zo'n warme dag. Het kan dan maximaal 38 graden worden.
0: Dankjewel.

vind dit altijd een van de allerbeste van de boys uit Volendam. De troeteltroubadours uit Volendam. Nick en Simon, de Spaanse duif. 6:08, NPO Radio 5. Tijd voor een rustpuntje. En wat voor rustpuntje? Een prachtige plaat, misschien wel de mooiste van Marco. Marco Borsato. Wat is dit goed gedaan? Marco zingt Stapel.

0: op NPO Radio 5 in de Weekendborrel. Het spelletje hebben we nog openstaan.
1: Weekendborrel, tv-toppers van toen.
0: Hallo, Carla uit Kolm, goedemiddag.
2: Hoi.
0: Hi, hi, hoe gaat het?
2: Ja, warm.
0: Warm, ja, echt waar? Ja, bij ons ook, ja. Het is gewoon, ja, ja, ja. Maar je bent er nog gelukkig. Maar is het veel zweten in Kolm vandaag, Carla?
2: Ja, het is gewoon warm.
0: Het is gewoon bloedheet. Ja, ja, ja, ja, ja. En hoe hou je het hoofd koel dan?
2: Binnen zitten.
0: Met
2: een ventilator.
0: Heel belangrijk.
2: Veel drinken.
0: En veel, ja, maar wel water. En niet te veel alcohol, hoop ik voor
2: ja,
0: je.
2: Ja, ik drink geen alcohol.
0: Oh, gelukkig. Dan met water kom je een heel eind, vind ik altijd. De vitaliteit in het leven wordt gebracht door water. Carla, ja. De opgave. Zal ik hem nog even laten horen?
2: Ja, dan dat je dat wil.
0: Het was een heel gebeuren destijds in de jaren 70.
2: Ja, ik kan het me niet helemaal goed herinneren, maar ik heb het opgezocht.
0: Je hebt het opgezocht en wat is volgens jou het antwoord van de tv-topper van toen?
2: De Berend Boudewijn quiz en je kon een stoel winnen.
3: De BB-quiz 1975 van Berend Boudewijn, die samen met Mies Bouwman voorging in het toonaangevende tv-vermaak van toen.
0: Nou, je hoort het inderdaad. De BB-quiz is het goede antwoord.
2: Nou, dat is mooi.
0: Heb je er ook naar gekeken destijds? Kan je het nog herinneren?
2: Nee, ik was te jong.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik ben 60, dus ja, dan...
0: Ja, nee. Ja. Ik ben zelf 63, dus ik kan me er iets van herinneren. Met zo'n Pierre van Ostade, die dan zeg maar die prijzen altijd aanbakkerde.
2: Ja, dan
0: mensen.
2: Mag je een klein stukje zien en dan moet je weer hup naar bed.
0: Ja, ja, zo is dat dan, hè? Ja, ja. Ja, met natte haartjes naar bed, Carla, in Kolm.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Jij krijgt van ons een prachtige rugzak, een prachtige rugtas met alles erop en eraan van de Weekendborrel.
2: Leuk.
0: Ik wens je een prachtig weekend, ondanks de hitte. Hou het hoofd koel en het hart warm, je weet het, hè. En bedankt voor het meedoen en een goed weekend.
2: En jullie daar ook, hou je hoofd koel, hè?
0: Dat doen we. We hebben geen andere keuze, Carla. Dank je.

Van de weekendborrel op deze warme vrijdagmiddag. Ik heb nog één plaat. En dat is de Duitse Dijenkletser van vandaag. En die is aangevraagd door Bert van Mook uit Breda. Die had behoefte aan deze plaat vandaag. Deze schuifelaar uit de late jaren 60. Wat is hierop geschuifeld? Wat is hierop geknuffeld? Om over de rest nog maar te zwijgen. Roland W. De Duitse Dijenkletser vandaag.

all meine Gedanken. Ja. Mein ganzes Leben.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Is opiniemaker Victor Vlam een serieuze stem in het publieke debat?
3: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
2: Of een handig verdienmodel.
3: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
2: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: En dan is het tijd voor het 6 uur journaal met Renate Kok. Goedenavond.
10: Goedenavond. In een deel van het land wordt code rood verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en wordt het daarna code oranje. De KNMI waarschuwt ook voor onweer vanavond in het zuiden en vooral voor morgen en dan in het hele land.
11: Maar dat is onweer dat mogelijk veel zwaarder zal zijn dan vanavond. Vergelijkbaar of zelfs erger dan afgelopen vrijdag. Waar natuurlijk het hele land fors te maken heeft gehad. Forse schade is opgetreden als gevolg van het onweer.
10: Ja, en de tientallen asielzoekers die in Ter Apel buiten moesten wachten op een opvangplek in de hitte, die worden nu tijdelijk opgevangen in een kantoor van het aanmeldcentrum. En daar kunnen ze tot en met zondagavond terecht. Dan het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela. Dat is inmiddels meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, melden de Venezolaanse autoriteiten. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Daar wordt nog altijd druk gezocht naar overlevenden. En daar wordt ook voedsel en water uitgedeeld. Oud-onderwijsminister Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden juist kwetsbare kinderen topprioriteit.
12: Wat we gedaan hebben is vanaf dag 1 direct voor hen een uitzondering gemaakt om wel naar school te kunnen of naar een andere locatie. En we hebben samen met Veilig Thuis, met de kinderbescherming, met gezinsvoogden, met ik zou haar zeggen, de hele wereld om deze kwetsbare kinderen heen, zijn we letterlijk naar ze op zoek gegaan. En hebben we gekeken wat er in hun situatie nodig was.
10: Volgende week gaan die coronaverhoren weer verder. Dan over de avondklok en over de maatschappelijke onrust komen onder andere oud-justitieminister Grapperhaus en opnieuw oud-RIVM-directeur Van Dissel aan het woord. Iets heel anders. Marleen van 76, die heeft de haven van Schiedam ontdekt als een ideale zwemplek. Ze kan het iedereen aanraden, zegt ze tegen Omroep 2.
13: Het is gratis, we zijn allemaal arm. Een zwembad kost 6 euro en je zit vast aan bepaalde tijden. Kom lekker hier zwemmen. Heerlijk en gezellig.
10: Nou, dacht, die gooi ik er nog even voor u in met het oog op het weekend. Temperatuur van het water daar ligt trouwens zo rond de 28 graden nu. Het weer dan vanavond in het zuiden, kans op een onweersbui. Vannacht wordt het droog, temperatuur komt dan niet onder de 20 graden. Morgen wordt ook weer erg warm en dan wordt het maximaal 38 graden.
9: Dankjewel Renate en ik hoop dat je lekker kunt plonsen ergens zo. Dat is hier in de studio, ik denk zo'n graad of 30. Ja.

0: Barry White, Let the Music Play. En dat gaan we doen.
1: De avond start.
0: Welkom bij een vrolijke vrijdagavondstart. Het is Angela hier tot 8 uur met de beste evergreens ooit gemaakt. Nou ja, ik zou eigenlijk willen zeggen, neem je dansschoentjes, haal je dansschoentjes uit de kast en we gaan de stijve heupjes een beetje losswingen. Er is vandaag te warm voor. We moeten ons rustig houden. Dus ga lekker in de stoel zitten, het liefst met wat ijsklontjes om je heen en draai af en toe je handen, dat is ook beweging. Maar we hebben veel voor je hoor. Een Franse versie van de Evergreen. We ontdekken een onuitgebrachte versie van Sting. En in de catacombe een onbekende van de Staple Singers. Heel erg mooi. En eerst
2: Avondspreuk.
0: Ja, en die is vandaag het legendarische schoolhoofd van Zwijnstein, Albert Dumbledore, of in Nederland Albus Perkamentus, zei ooit: It's our choices. That shows who we really are, who we truly are, far more than our abilities. Die zegt dat gaat om onze keuzes. De keuzes bepalen wie we werkelijk zijn, veel meer dan onze talenten. Dus ik vind het een mooie uitspraak. Ik ben benieuwd welk nummer daarbij past. Dus laat het ons weten via de NPO Luister-app. Gaan we lekker luisteren naar Mattia Bazar uit 1986. Lekker zonnig.

0: Ter vergetelheid.
1: Ja, we gaan weer een liedje toevoegen aan de Spotify-playlist. Catacombe der vergetelheid. Je kan hem heel makkelijk vinden via nporadio5.nl/deavondstart. En daar zie je allemaal fantastische nummers. Het origineel van dit nummer is van Willie Hightower uit 1971. En die klinkt zo, maar die heb ik hier... Oh ja, die heb ik wel. Ga ik even aan je laten horen. Die klinkt zo. Nee, dat is hem niet. Nee. Ach jongens, heb deze dan maar. Nee, ik hoor hem niet. Hij staat er toch echt, jongens. We hebben hele warme computers, denk ik, hier. Kijk. Het staat allemaal vast. Jonathan, kom maar rennen. Goed zo, heel goed. Dit is het fragment wat je wilde.

Ja, dit is dus Willie Hightower uit 71. En dat hoorden de Staplesingers. En zij besloten het als openingsnummer te gebruiken van hun album City in the Sky uit 74. En dit is hoe dat klinkt. Oh, de airco wordt gemaakt. Heel goed.

0: Sting, If You Love Somebody, Set Them Free uit 1985. En er schijnt dus een demo van dit liedje te zijn, met Phil Collins als sessiemuzikant. En dat willen we natuurlijk horen, Jonathan. Dus je moet hem gewoon gaan zoeken. Het Avondstad Research Desk, hij is aan het zoeken, maar ze hebben hem nog niet. Oké, dan gaan we weer even verder met dit.
1: Avondspreuk.
0: De avondspreuk is vandaag van Albertus Perkamentus, oftewel Albert Dumbledore uit Harry Potter. It's our choices that show us what we truly are, far more than our abilities. Het zijn niet onze talenten, maar onze keuzes die bepalen wie we werkelijk zijn. Nou, ik ben ontzettend benieuwd welk nummer jij daarbij kunt verzinnen. Er komen wel al hele mooie suggesties binnen via de app, maar kom nog maar even door. Gaan wij door met de allernieuwste van de Stones. Ik vind dit wat, mensen. Heb je een paar oude knakkers van 80 plus die gewoon nog dit soort muziek maken? De Stones, Jealous Lover.

Ach, dit Scott McKenzie, dit is toch prachtig. Uit 1967. Een vredes evergreen. Be sure to wear flowers in your hair. Het werd het officiële lijflied van het legendarische Monterey Pop Festival. Dat exact zo'n 59 jaar geleden plaatsvond in Californië. Het werd georganiseerd door John Phillips van de Mamas en de Papas. En hij schreef dit nummer en speelt ook mee op gitaar. En Johnny Holiday, die heeft hem toen gecoverd in het Frans. En dat klonk zo.

0: is ook gewoon een hartstikke mooie melodie, vind ik ook. Ook al hebben we hem al heel erg vaak gehoord.
1: Vrijdag, klikjesdag.
0: Ja, tijd voor de klikjes. Een kleine greep uit de berg verzoekjes en fragmenten die we niet helemaal hebben kunnen draaien, maar waar jullie toch wel heel blij mee waren. Kortom, we gaan opruimen wat we hebben laten liggen. En we beginnen met een verzoekje van Dirk uit Zoeterwoude. Rick James en Glow.

De Allman Brothers Band, Midnight Rider uit 71. Ja, dat was de laatste alweer van deze klikjesdrieling. Leuk, hè? Aangevraagd door Michiel uit Bergse Hoek. En daarvoor Lulu, dat vind ik zo'n mooi liedje, To Sir With Love. Als restant van de drieling met het thema Sir. En ik kwam dit liedje tegen van Chuck Berry. Oh.

En Chuck Berry is natuurlijk de godvader van de rock'n'roll en eigenlijk van de hele popmuziek, vind ik. Maar het is dus het origineel van Brown Eyed Handsome Man. Maar we hebben hier een cover voor je. Nou, dat is ook wel leuk hoor, van Buddy Holly. En die doet zeker niet onder voor het origineel. En die komt uit 63.

0: Ja, we vonden het wel een toepasselijk liedje. Want iedereen heeft natuurlijk zitten plakken vannacht. En komende nacht weer. En misschien morgen ook nog wel. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met je. Dat je een beetje die hete dag goed doorgekomen bent. Dit was Night met Hot Summer Nights uit 1979. Een groep uit Californië. Ja, nou, dan krijgen we deze.
1: De avondspreuk.
0: Ja, dat is toch een leuke uitspraak van Albert. Nee, Albus moet het zijn, Dumbledore van Harry Potter. It's our choices that show us what we truly are, far more than our abilities. Het zijn niet onze talenten, maar onze keuzes die bepalen wie we werkelijk zijn. Er kwamen echt hele mooie dingen allemaal binnen. Een spreuk van André Hazes, waarom? En Henk die zegt, Armand, in mijn werkzaam leven was ik directeur van VMBO en MBO-scholen. Nou, vaak gesprekken met leerlingen die het hadden over waar doe ik het voor. En dan vertelde ik mijn verhaal met Ben ik de Min als uitgangspunt. Nou, vind ik een mooi verhaal. En het heeft velen een goede toekomst gebracht. Goed om te horen, Henk. En Janneke die zegt, Duran Duran, My Own Way, past goed bij het thema van vandaag. Het is een single die je bijna nooit op de radio hoort. Maar we zijn gegaan. Ja, en dat kan altijd. Gerda Bouwman, dankjewel. Met Case Choice vinden wij zelf heel gek. En het heet Not an Addict.

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9 tot 12, de arbeidsvitamine.
3: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laadstation is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met de ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
8: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
7: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK-voetbal in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In een verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. Ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in de ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer, het is nog lang warm. Plaatselijk kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

The Supreme, Stop in the Name of Love uit 1965. Ja, een onvervalste Holland Doja Holland production. En een vriendin van Lamont die had hem bedrogen met iemand anders. En ze hadden een pittige ruzie natuurlijk. En toen zei hij in the heat of the moment: baby, please stop in the name of love before you break my heart. Nou, ik vind het wel een goed verhaal. Ik weet niet of het echt zo is, hoor, jongens. Ja. En daarna dacht hij: oh, wat een goede zin voor een liedje. Maar als ik songwriter zou zijn, zou ik dit verhaal ook verzinnen, denk ik. Zo gemakkelijk kan het zijn. Ja, welkom bij je tweede portie vrijdagavondstart. Nou, ik moet je zeggen, de studio is wat frisser nu, hè, Jonathan? Het was net zo heet en alles overhitte hier, maar we zijn er weer. Dus we zijn helemaal klaar voor. We hebben straks een evergreen om laten toveren door de huisband. En als jij erachter komt welk liedje ze spelen, dan maak je kans op een muzieksleutelhanger. En nog één keer is onze avondster Billy Preston. En daar ben ik de hele week al zo van aan het genieten, Jonathan. Wat een groot talent was dat, zeg. Of is dat? Nou, we gaan door met een violist. En die werd wereldberoemd als gitarist. En ik heb het dan ook over Carlos Santana.

0: Nou ja, zomers wordt het niet. Pasadena Dream Band, Zandvoort, 1986. Nou ja, als je een beetje op tijd bent en je de file kunt mislopen, is Zandvoort natuurlijk op dit soort dagen heerlijk.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Ja, we hebben een nummer van Jerry Reed voor je op de draaitafel liggen. Jerry wordt in 1937 geboren in Atlanta. En als klein jochie rende hij rond terwijl hij op zijn gitaar tokkelde. En als we de verhalen mogen geloven, dan riep hij daarbij: ik ga een ster worden, ik ga naar Nashville, ik word een ster. En zo geschiedde. En hier is hij met If the Good Lord's Willing and the Creek Don't Rise. Als de goede Heer het goed vindt en wil, dan, en de creek, dus dat is de rivier, niet gaat overstromen. Dus daar gaan we naar luisteren. Het is uit 19... En zo geschieden. En hier is hij met If the Good Lord's Willing and the Creek Don't Rise. Als de goede Heer het goed vindt en wil, dan, en de creek, dus dat is de rivier, niet gaat overstromen. Dus daar gaan we naar luisteren. Het is uit 1955. Ik ben heel benieuwd.

0: Oh, wat een heerlijke, heerlijke plaat. Saturday Night uit 1978. Cha-cha. Herman Brood en his Wild Romance. Met een pint was dat, jongens.
1: Oh. De Avondster.
0: Ja, en voor de laatste keer deze week, helaas, zetten we Billy Preston op een voetstuk. Hij was jarenlang onafscheidelijk van Sly Stone. Nou, dat was natuurlijk ook, dat is een grote held ook. Ze waren niet alleen vrienden, maar ook muzikaal vormden ze een ijzersterk duo. Sly produceerde Billy's eerste album, terwijl Billy op zijn beurt meespeelde op verschillende legendarische albums van Sly en de Family Stone. Bijvoorbeeld deze.

Wat zo mooi is aan Sly and the Family Stone is dat het een gemengde band was. En echt wel een familie. Een fantastische band. En nou ja, goed, Sly die produceerde dus dat album. En alles leek erop te wijzen dat hun samenwerking nog echt jaren zou duren. En de vriendschap voor eeuwig. Maar ja, toen begin jaren 70, het zal de drugs wel weer zijn geweest, sloeg het noodlot toe. Billy was namelijk verloofd met model en actrice Katie Silva. En hij kwam op een middag wat eerder thuis. Ja, en trof haar toen in bed met zijn allerbeste vriend Sly Stone. Dus in één klap verloor hij niet alleen de vrouw waar hij van hield, maar ook een van zijn dierbaarste vrienden. Een lelijk verhaal, hè? En toen ze nog vrienden waren, werkten ze samen aan talloze liedjes. Sly arrangeerde bekende evergreens voor Billy's debuutplaat Wildest Organ in Town. En dit is de weergeloze uitvoering van

0: Tony en Cher waren nog maar net bij elkaar toen ze in het huis van hun manager bivakkeerden. En Sonny kreeg midden in de nacht een eureka-moment voor de, ja, een vroege versie van dit liedje, I Got You, Babe. Dus hij heeft Cher wakker gemaakt, maar die vond het echt helemaal niks. En toen heeft hij de toonhoogte wat veranderd en het ritme. En ja hoor, ze was helemaal om. En wat een leuk liedje. Alweer uit 1965. Hé, hey, het is alweer tijd voor bijna tijd voor de notenkraker. Dus ik heb hier een hint.
1: Het feest is voorbij.
0: Ai, ai, ai. Dat was wel weer heel kort, hè. Daar hebben jullie lol in, hè. Jonathan, komt u nog een keer.
1: Het feest is voorbij.
0: Nou, goed. Ik zou zeggen, succes als je het weet straks. Als je het hele fragment hoort, dan kan je bellen met de studio. Maar nu eerst Lois Lane. Takes a Million.

0: Neil Diamond, Skybird uit 1974. En daarvoor Lois Lane met een ontzettend leuk liedje. Takes a Million, gloednieuw. Ik was echt aangenaam verrast. En wat nu?
1: De Rode Kraker.
0: Ja hoor, we zijn eraan toe. De Huisband gaat je uitdagen met een bekend nummer. Het is echt een heel bekend nummer. In een compleet nieuw jasje. En we willen de titel weten, dus bel me dan 0800-3000-555. 0800-3000-555. Nou, daar komt-ie. Zijn jullie er klaar voor? Daar komt-ie hoor.

0: joh, het is gewoon schrikken dit. Het is ook nog vertaald. Oh, lieve mensen, zal ik hem gewoon nog een keertje even doen? Zal ik hem gewoon nog een keer doen? Hè? Ja? Oh, hebben we er iemand? We hebben iemand. Oké.
1: Okay. Met Kees Houtenpijn.
0: Hi Kees, met Angela.
1: Goeiedag Angela.
0: Ben jij erachter gekomen? Dit was wel heel lelijk, hè?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: En wat is het volgens jou?
1: Volgens mij is het Prince met 1999.
0: Nou ja. Kees, ik vind het knap. Het duurde bij mij echt even in. En ik dacht pas op een gegeven moment bij de tekst, bij het refrein of zo, dacht ik, nee, het is niet waar. Dit hebben ze niet gedaan. Ja. Maar het is wel. Maar je hebt dus wel die legendarische muzieksleutelhanger gewonnen.
1: Nee, leuk.
0: Ja, leuk toch?
1: Ja, zeker wel. Zeg,
0: en even iets anders. Ben je goed door de hete dag heen gekomen?
1: Nou, met hangen en wurgen.
0: Ja, hoe heb jij het gedaan dan?
1: Ja, gewoon grotendeels binnen geweest met de ventilator aan, zeg maar eigenlijk. En,
0: en de gordijnen dicht.
1: Ja, dat inderdaad.
0: Ja. Nou, wij hebben het hier, we kijken elkaar nu aan. We hebben een ventilator gekregen. En het is eindelijk hier in de studio is het te doen. Maar dat viel net helemaal niet mee. Maar we gaan lekker Prince even draaien voor jou.
1: Okay,
0: Dankjewel. En blijf even aan de lijn, want dan hebben we straks je adres. Oké, cool.
1: Alright, yo, dankjewel.

Wat een mooi liedje. Paul Weller, You Do Something To Me uit 1995. En daarvoor natuurlijk de Zombies, Summertime uit 1964. We gaan even door met Charles Aznavour. Ach, wat een leuke man was dat. Heel klein was hij, weet ik niet. Ik ben zelf ook een umpedumpie, maar hij was minstens zo niet lang als ik. Maar als guppie vluchtte hij samen met zijn ouders vanuit Armenië naar Frankrijk. En daar heeft hij later graag over verteld, hoe dat allemaal was. Dat als je gaat leven in een ander land, dat je nou nog van alles moet leren. De taal, de gewoontes. Terwijl je vaak niet omarmd wordt. Sterker nog, je moet je erin vechten. Maar door zijn chansons voelde Charles zich eindelijk echt geaccepteerd. En ach, wat een prachtige zanger is het. Charles Aznavour met Miss Emmerde. Ik denk dat ik het goed zeg.

Ja, Step Turns on the Water 71. Nou, we zijn alweer klaar. Dankjewel aan mijn A-team, Jonathan. Dankjewel, Arjan de Ruiter, Grady. Veel plezier met Jeroen Snelso. Maandag ben ik er weer. En heb maar een fijn weekend. We gaan eruit met Jimmy Cliff. Reggae Night.

0: opiniemaker Victor Vlam, een serieuze stem in het publieke debat.
1: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
0: Of een handig verdienmodel.
2: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
0: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt, tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 8:00, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd gisteren getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
13: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
12: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. De VN-landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
14: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
12: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, nog lang warm, met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
11: De avond van 5. Jeroen Snel.

The Rolling Stones, Time is on my side. En ja, dat kan je wel zeggen bij de Rolling Stones. Het nummer komt uit 1964 en ze maken nog steeds muziek. Hun nieuwe album, Foreign Tongues, komt op 10 juli uit. En twee nummers daarvan, twee singles, kwamen vandaag al uit. Jealous Lover en Divine Intervention.

Ja, welkom. Welkom bij de avond van 5. Leuk dat je luistert. Ik wil ook nog even vermelden dat we openen met Two Man Sound. En de nummer Charlie Brown, mix van Engels en Portugees, 1975. Nou, het is vrijdagavond iets over 8. Fijn dat je luistert dus. Vrijdag 26 juni, de dag dat in het grootste deel van Nederland code rood van kracht was vanwege de extreme hitte. Maar ik heb heel goed nieuws voor je. Tijdens de uitzending wordt het met het uur koeler. Tot zover de weersverwachtingen. Maar serieus, ik merk zelf altijd als ik thuis ben dat als eenmaal die zon maar onder is, dat het dan meer en meer aangenaam wordt. En buiten zitten kan dan weer prettiger worden ineens. Ik las trouwens in de krant dat steeds meer mensen buiten slapen, behalve dat het koeler is dan binnen. Ja, krijg je ook een soort vakantiegevoel ervan. Perfecte manier om te ontstressen. Nou, ben jij nou ook een buitenslaper op je balkon of in je tuin? Laat het ons weten. Ik ben benieuwd. Laat het even weten via de app van NPO Luister. En wie weet komen er mooie verhalen naar boven. Cynthia en ik, we zijn tot 11 uur bij je voor een beetje gezelligheid. We spelen Wat mis je en natuurlijk 3 uur lang de lekkerste muziek om deze snikhete dag van ons af te schudden. En dat proberen we met een laag stresslevel te doen. Hoewel, de Pointer Sisters, they are excited. 1985.

0: Daylight. Gabriel Rios, succesvolle Puerto-Ricaanse zanger, gitarist en songwriter. In 1996 verhuisde hij naar België om daar kunst te studeren. En inmiddels is hij een gevestigde naam in de Belgische en Nederlandse muziekscene. Ja, en toen ik het nummer hoorde, het introotje, toen dacht ik, waar ken ik dat nou van? Oh ja, de film 0605 van Theo van Gogh over Pim Fortuyn. En een hoofdrol voor een journalist die allemaal dingen gaat uitzoeken. Gespeeld door Thijs Reumer, dit is echt waar. Ja, morgen is het Veteranendag en dan staan we stil bij de mannen en vrouwen die zich hebben ingezet tijdens missies, vaak ver van huis en onder moeilijke omstandigheden. Maar wat doet zo'n missie met je? En waarom blijft Veteranendag belangrijk? Ik praat erover met Patrick Koopmans, die uit eigen ervaring kan vertellen wat zo'n inzet betekent. Dag Patrick, goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hallo, ja, eerst maar even de disclaimer. Het grootste deel van Veteranendag, het défilé, gaat morgen niet door vanwege de hitte. Jammer?
1: Ja, dat is heel jammer, ja. Dat is heel jammer. En zeker ook omdat ik weet wat Veteranendag voor veteranen betekent, maar ook de functie die je hebt richting Nederland.
0: Ja.
1: Is dat wel een domper, maar ook een gemiste kans, denk ik.
0: Ja, dat défilé is toch altijd het moment om zichtbaar te zijn, hè, voor Nederland?
1: Ja, je hebt natuurlijk het défilé, dat is mooi. En dan lopen al de veteranen naar Den Haag heen. En dan is de koning is erbij. En de minister is erbij, de premier is erbij. Maar het Malieveld zelf, daar komen de veteranen samen. En dan kan de lokale bevolking, ja, die zoekt dan de veteranen ook op.
0: Oh ja.
1: En het was natuurlijk ook een uitgelezen mogelijkheid om te laten zien dat weerbaarheid en zelfredzaamheid en alles waar we natuurlijk met z'n allen mee bezig zijn. Te laten zien dat we het wel konden doen natuurlijk. Maar helaas is de keuze anders gevallen. Ja.
0: Nou, geen Malieveld, geen défilé, maar wel de Koninklijke Schouwburg. Openingsceremonie al daar, is ook op tv te zien morgen. Wat staat ons daar te wachten?
1: Ja, er zijn zeven veteranen die eigenlijk al een paar maanden worden gevolgd. Daar ben ik er toevallig ook eentje van.
0: Okay.
1: Dus we hebben de podcast is gemaakt, er zijn campagnes gemaakt, er zijn verhalen gedeeld van de zeven veteranen, hele verschillende veteranen. Ik ben zelf een Oeruzgan en Bosnië veteraan, er zitten marine mensen bij, ook een Nieuw-Guinea veteraan wat hoger op leeftijd. Ja, en die verhalen die worden in de Koninklijke Schouwburg nogmaals aan het publiek deels wordt dat gezien. Er is muziek. Ik denk dat het ook een mooi uurtje is om met elkaar toch echt stil te staan bij wat we gedaan hebben, maar ook waar we met z'n allen voor staan als Nederlanders. Ik denk een heel mooi, toch fijn dat dat door kan gaan.
0: Ja, je zegt Oeruzgan en Bosnië. Waar zat je bijvoorbeeld in Bosnië?
1: Waar ik zat? Ja, ik zat zelf destijds nog bij een tankbataljon.
0: Ja.
1: En we reden daar eigenlijk patrouilles en we liepen daar patrouilles nadat eigenlijk de vrede destijds getekend was in 1995. Maar dat was natuurlijk een verscheurd land met verscheurde bevolkingsgroepen.
0: Ja.
1: En je was er eigenlijk voor om te zorgen dat iedereen toch veilig daar op zijn eigen dorp kon blijven wonen.
0: Ja, ja. Het Daytonakkoord was er toen. En voor die tijd ben ik er zelf nog geweest in Tuzla. Er zaten alle vluchtelingen uit Srebrenica. En vaak ook Sarajevo en zo. Ja, dat waren bijzondere tijden, bijzondere reizen. Nu ben jij een van die 100.000 veteranen. Is er genoeg respect voor de veteranen in Nederland? Ik had het net met Cynthia over. En als je bijvoorbeeld in Amerika bent en je vliegt daar, dan mogen veteranen als eerste instappen in het vliegtuig.
1: Ja, ja.
0: Een hele andere, mentaliteit, wil ik maar zeggen.
1: Ja, nee. Nou ja, kijk, ik denk dat het voor iedereen ook verschillend is hoe hij of zij dat ervaart. Kijk, de een komt thuis en er hangen spandoeken en

0: dan voel je je bij wijze van spreken als een held, word je binnengehaald. En een ander, die heeft misschien niet zo'n andere achterban. Ik denk zelf als Nederlands zijnde dat we echt wel serieus daarmee bezig zijn. En ook echt wel beseffen dat we een beetje respect en een beetje erkenning voor de veteranen hebben.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat dat ook wel heel erg wisselend is in Nederland. Dus wat mij betreft kan er niet genoeg aandacht voor blijven zijn.
1: Ja. Je hebt veel meegemaakt. We hadden het al over Bosnië, Uruzgan. Daar ben je een goede maat van je verloren. Martijn Rozier.
0: Ja.
1: Denk je ook morgen dan speciaal aan hem terug?
0: Ja, dat is wel. Ik ben toevallig nu op de terugweg van de veteraanwerk in Groesbeek.
1: Ja.
0: Heb ik een lezing gegeven en onder andere ook weer over Martijn wat gezegd. Maar goed, dit zijn ook de dagen dat je elkaar ontmoet. Sommige mensen leer je nieuw kennen, maar die waren ook tijdens die uitzending de plek waar jij ook was. Ja. En dit is ondertussen 19 jaar geleden, maar ieder jaar ontmoet je weer nieuwe mensen die het soortgelijk ervaring hebben. Ja. En het is fijn dat je dat kunt delen met elkaar. In een ontspannen sfeer. Maar het laat je niet los.
1: Nee.
0: Iets wat je leven bij je blijft dragen. Ja. Ja.
1: Maar juist op deze dagen is die herkenning bij die ander, op nieuwe mensen die je ontmoet, zo zeg je, dat is fijn. Dat steunt.
0: Ja, het is steun. Ja. Het is ook gewoon, het is waardevol.
1: Kijk, ja.
0: En het is ook waardevol om verhalen te delen met mensen die er of heel weinig gevoel bij hebben, of mensen die misschien heel weinig in hun eigen omgeving met militaire veteranen te maken hebben. Maar 19 jaar later hoor ik nog steeds van andere maten die bijvoorbeeld bij waren geweest bij Martijn of Tim Hoogland, die is ook bij ons gesneuveld. Hoor je weer nieuwe stukjes, het puzzel krijg je weer door. Serieus, was dat zo?
1: Ja.
0: Kijk, het is natuurlijk mooi dat je in al die jaren later nog steeds met elkaar dingen uit kunt wisselen. Die het beeld completer maken. En dat brengt iemand niet terug.
1: Nee.
0: Maar ik denk wel dat het goed is dat de verhalen van die manier doorgegeven kunnen worden.
1: Zeker. Tot slot nog even voor de rest van het land, voor de burgers. Wat moeten we overhouden morgenavond als Veteranendag voorbij is?
0: Nou, het zou natuurlijk fantastisch zijn nu het is gecanceld, want dat is niet anders. Maar dat we nu massaal de vlag uit gaan hangen, want de Nederlandse Veteranendag is een nationale dag.
1: Ja.
0: En er mag ook de vlag uitgehangen worden, dus ik zou als compensatie nu heel Nederland vragen, hang die vlag uit. Enerzijds voor Nederland zelf om meteen om zijn maandag aan te moedigen tegen Marokko.
1: Ja.
0: Maar ook voor de veteranen om daar ook vandaag iets mee bij te stellen staan.
1: Gewoon om kenbaar te maken, wij denken aan jullie. En wat jullie hebben gedaan.
0: Ja. We denken aan elkaar, denk ik. Want de veteraan en de Nederlander, we zijn natuurlijk gewoon één land. We zijn één volk. En we mogen samen stilstaan met de dingen die we in het verleden gedaan hebben en die we in de toekomst misschien nog zouden moeten gaan doen.
1: We moeten het samen gaan doen, inderdaad, Patrick. Bijzonder. Mooie oproep. Laten we morgen gewoon de vlag uithangen. En dan weet iedereen, oh ja, het is Veteranendag. We denken aan de veteranen. Patrick Koopmans, een hele goede dag daar toch morgen toegewenst in de Schouwburg in Den Haag. Vanaf 10:30 is het te zien op NPO 1 voor de mensen thuis. En tot de andere keer, Patrick.
0: Goed zo, dankjewel.
1: Oké, bye bye, goeie avond.
0: Bye.

0: Raccoon met Faela. En de titel is Daffodils. En dat is Engels voor narcissen. Maar het verhaal achter het nummer is nog veel mooier. Raccoonzanger Bart van der Weijden ontdekte deze 18-jarige Brabantse zangeres Faela via een TikTok-filmpje dat zijn dochter naar hem doorstuurde. En Bart, hij was meteen onder de indruk. En niet veel later vraagt Raccoon haar mee als support act voor de theatertour. En uiteindelijk zingen ze samen Daffodils. Mooi nieuw nummer van Raccoon dus, met Faela. Daarmee is het 8:30 geworden. We gaan naar de opgave van Wat mis je?
1: Wat mis je?
0: Ja, wat is er nou lekkerder dan op vrijdagavond wat te gaan zingen? Ook als het warmer is. Maar goed, moet je wel weten hoe de tekst gaat. Dat meezingen, dat mag trouwens hardop. Of gewoon in gedachten, heel zachtjes anders. Maar mocht je dat lukken om het liedje mee te zingen dat zometeen ineens stopt, Dan kan je een hele mooie prijs winnen vanavond. Wat mis je? Dus luister goed. Welk stukje is het vervolg op dit fragment?
2: Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst.
0: Nou, hij is goed te doen volgens mij, hè? Tjonge, jonge. En weet je wat nou zo mooi is? We houden het vanavond bij één fragment. En dat is een beetje vanwege Code Rood. Heel veel festivals en andere activiteiten gaan niet door vandaag. En toen dachten we, nou, we gaan Wat mis je ook iets makkelijker maken vanwege de extreme warme temperaturen. Dus Code Rood voor Wat mis je, 1 opgave. Alleen dit fragment hoor je opnieuw over een uur. Heb je dan aan de lijn en je geeft het goede antwoord, het vervolg. Nou, dan win je de hele mooie avond van 5 waterfles. Dus laat je reactie, je antwoord achter op de app van NPO Luister. En zorg dat je over een uur opnieuw, alsnog, bereikbaar bent. Zodat we het samen kunnen spelen. Wat mis je? Voor nu, James Brown en Papa's Got a Brand New Bag.

Dusty Springfield, 1964. En I Just Don't Know What To Do With Myself. En daarvoor Michel Fugain. Attention, mesdames et messieurs uit 1972. Ja, dat regen en vuur niet samengaan, dat weten we allemaal. Ook in songteksten is het een geliefd thema. Als metafoor in liedjes over bijvoorbeeld relaties. Nou, in Set Fire to the Rain zingt Adele over een heftige liefde die uiteindelijk gedoemd is te mislukken. Door de regen in brand te steken, laat ze symbolisch zien dat ze klaar is om verder te gaan, ook al doet dat pijn. Het idee voor de titel van het nummer ontstaat wanneer Adele buiten een restaurant een sigaret probeert op te steken terwijl het regent. Terwijl ze worstelt met haar aansteken, realiseert ze zich dat je vuur natuurlijk nooit kunt laten branden in de regen. En zo heeft ze ineens een idee voor een liedje. Net als veel andere nummers op haar album 21 gaat Set Fire to the Rain over het einde van haar eerste serieuze relatie. Een relatie die haar hart breekt, maar die haar ook inspireert om haar meest succesvolle album te maken. Ze is pas 21 jaar wanneer ze deze nummers schrijft en nog lang niet over de relatie heen is. Ze noemt het zelfs de belangrijkste relatie die ze tot dan toe heeft gehad. Nou, die man opent voor haar een nieuwe wereld. Door hem raakte ze geïnteresseerd in films, literatuur, politiek, geschiedenis, reizen en wijn. Dingen waar ze daarvoor nauwelijks mee bezig is geweest. Want daarvoor draait haar leven vooral om uitgaan en feesten. Nou, misschien verklaart dat waarom Set Fire to the Rain zoveel mensen raakt. Je laat niet alleen een relatie achter je, maar je beseft ook dat die persoon je leven vergoed heeft veranderd. Adele.

Hij blijft mooi, hè? 2011 alweer, Set Fire to the Rain, Adele, over het achter je laten van een relatie. Maar dan toch dankbaar zijn voor wat diegene in je leven heeft betekend of veranderd. Tenminste, zo ervaar ik het wel. Ik heb ook, ja, toch wel een paar relaties achter de rug. En iedere keer heb je geleerd van de ander en heeft de ander jouw dingen dus ook verteld. Van doe het nou zus of zo. En ik moet zeggen, dat helpt wel. Adele dus. Wij gaan voor nu naar Drenthe. Hier is Kik. Kunnen we het zeggen en zingen? Dank je wel voor de zon. Toch wel, hè? 2002.

Kinderen in Zuid-Soedan gaan met een lege maag naar bed en groeien op met angst. Hier vechten gezinnen elke dag om te overleven. Oorlog, geweld en extreme weersomstandigheden zorgen voor honger, verlies en trauma. Daarom komt EO Metterdaad in actie. We geven voedselhulp aan gezinnen die honger lijden en we helpen boeren met zaaigoed en training, zodat zij weer zelf voedsel kunnen verbouwen. Daarnaast bieden we kinderen onderwijs, een veilige plek om te spelen en hulp om hun trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Zuid-Soedan.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
13: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Dat zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil het snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
17: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
16: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld wordt ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen worden vermist. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door twee aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Ze krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
6: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
16: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
18: De avond van 5. Jeroen Snel.

Conga, Miami Sound Machine 1986, na een optreden met hun nummer Dr. Beat in de voormalige Utrechtse discotheek Cartouche, ja, kennen we nog wel, 1984, is het publiek niet stil te krijgen. En daar in Utrecht beseft Gloria Estefan dat ze meer nummers met de Cubaanse conga wil gaan maken. En terug in Amerika moest ze alleen nog een wantrouwige platenmaatschappij zover krijgen. Maar uiteindelijk, zegt ze, we hebben er hard voor gevochten en met succes, want het werd een wereldwijde hit. Conga. Nou, fijn dat je luistert naar de Avond van Vijf. Ja, de zon is zojuist om 3:03 ondergegaan. Deze snikhete dag komt gelukkig ten einde, kunnen we zeggen. Het was stil op straat vandaag vanwege code rood. En nu de zon onder is en het wat afkoelt, kunnen we wellicht de tuin in of ons balkon op met de radio aan. En straks mag die heel even iets harder als we losgaan in onze Friday Night Fever. Want 9:30 gaat de openlucht dansvloer open voor jouw favoriete dansplaat van wel eer. Laat het ons weten waarop je vroeger in je plaatselijke discotheek of op je puberklasseavond helemaal losging. En misschien heb je daar ook nog wel een leuke herinnering bij. Laat je berichtje achter op de app van NPO Luister. Vinden wij leuk om dat te lezen en dat wellicht voor te lezen hier op NPO Radio 5. Verder gaan we straks spelen. Wat mis je? Wie weet heb ik jou aan de lijn. En verder natuurlijk de meest heerlijke muziek. Shocking Blue bijvoorbeeld. Gewoon uit Den Haag. Je hoort ze met A Long and Lonesome Road. Dat verschijnt in 1969. Dan staat zangeres Mariska Veres nog maar kort achter de microfoon. Zanger Fred de Wilde is opgeroepen voor militaire dienst. En daarom haalt gitarist Robbie van Leeuwen Veres bij de band. En met succes. Want 2 maanden later volgde natuurlijk Venus, de monsterhit. Maar voor nu, Long and Lonesome Road.

Shocking Blue 1969. En wat zijn jullie allemaal wakker als luisteraar? Ik had net natuurlijk een totaal verkeerde tekst opgelezen. Dat de zon al onder was. Nee, nog een uurtje. Nog een 50 minuten. Maar bedankt voor jullie reacties. We moeten nog heel even volhouden. Hoewel het wordt langzaamaan toch alweer wat aangenamer buiten. Hier zijn alle luxe flex dicht en zo. Dus ik krijg ook weinig mee van buiten. We zitten heerlijk in de airco. Met Casey en de Sunshine Band.

0: En natuurlijk hier de nummer van Casey en de Sunshine Band is zonnig. Zo ook I'm Your Boogie Man, dat in 1977 uitkwam. Het is 9:15, wij gaan spelen de speciale editie van Wat mis je?
1: Wat mis je?
0: Aan de telefoon heb ik Brigitte. Dag Brigitte.
2: Nee, goedenavond Jeroen.
0: Goedenavond. Zeg je het zo goed, Brigitte op z'n Frans?
2: Ja, dat klopt. Mooi. Maar ik heb alle verschillende namen. Brigitte. Het is altijd wel goed.
0: Ja, nou Brigitte heeft wel een bepaalde... Ja, ik weet niet. Het is chic in ieder geval. Hè, Brigitte.
2: Ja, goedenavond Jeroen.
0: Goedenavond. Zeg je het zo goed, Brigitte op z'n Frans?
2: Ja, dat klopt. Mooi. Maar ik heb alle verschillende namen. Brigitte. Het is altijd wel goed.
0: Ja, nou Brigitte heeft wel een bepaalde... Ja, ik weet niet. Het is chic in ieder geval. Hè, Brigitte.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoe was je dag? Kon je de dag een beetje doorkomen?

0: Rottweiler.
1: Oké, okay, ja.
0: Heel groot, maar heel lief.
1: En hoe kon je me koel houden?
0: Ik doe af en toe wat handdoeken in de vriezer.
1: Oh.
0: En die leg ik dan over zijn buik heen.
1: Ach, wat een goed idee. Ik had vandaag met ons hond wel een natte handdoek. Dat vond hij wel even fijn. Ja. Maar uit de vriezer, ja, die had ik nog niet bedacht. En doe je die handdoek dan eerst nat maken en dan de vriezer in? Of?
0: Nee, ik doe hem gewoon droog in de vriezer. En dan wordt die handdoek wel lekker koud. En dan leg ik die handdoeken over zijn buik heen.
1: Oh, een goed idee. En ik had de ventilator aan. Dan ging die net niet in die straal liggen. Dan moest ik ernaast gaan zitten.
0: Nee, ik heb ook met mijn hond dat moeten oefenen. Van, ja. Eerst vond ik dat heel vreemd, die ventilator. Maar
1: ja,
0: op een gegeven moment had hij dat in de gaten. En dat vond hij toch best wel lekker.
1: Ja, eerst op een grote afstand en dan iets dichterbij. Maar goed, zo, zo ben je bezig. Nou, Brigitte, gezellig. Maar we hadden een heel leuk liedje eerder, een uurtje geleden. En toen deden we de oproep Wat mis je? Ik zou zeggen, we gaan het spelen. Vind je dat goed?
0: Dat is het, prima.
1: Als je nou het goede antwoord geeft, dan win je die avond van 5 waterfles. Normaal hebben we 3 opgavers. En nu vanwege het hete weer eentje, om het kort te houden.
0: Okay.
1: Komt ie aan. Nog een keer. Speciaal voor jou. Man, zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in,
0: ja, in ons allebei.
1: Erbij. Wat goed zeg.
2: In ons allebei.
1: Heerlijk.
3: Wat zie ik hier die?
1: Applaus voor jou, Brigitte. Ja, toch een heerlijk nummer, hè, van André Hazes, of niet?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Ja, als dat voorbij komt, dan gaat toch de radio wel harder bij mij. Cynthia, ik zie dat we hem nu niet draaien. Dat is ook jammer, hè? Kan jij hem nog opzoeken, of niet?
4: Ga ik even opzoeken.
1: Gewoon doen, joh. Brigitte, weet je wat het is?
0: Ja.
1: Er zijn strikte playlists, zoals we dat noemen. En het is toch wel extra leuk om nu even André Hazes te horen. Ik bedoel, dan hoor je hem, krijg je een klein snippetje ervan... en heb je eigenlijk wel zin in dat nummer, weet je wel?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, nou, Cynthia die heeft hem opgezocht. Daar zijn we blij mee. Blijf even hangen voor je adres, dan komt die waterfles naar je toe. Gefeliciteerd, Brigitte.
0: Ja, dankjewel.
1: Fijne avond nog, hè? Bye.
0: Jullie ook.
1: Doei.
0: Doei, doei.

0: Vanmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Wij zoeken veel vliegen in één klap. Het laatste adres voor de zomer met veel liefde. John werkte in de jaren 60 bij supermarkt Coat in Apkoude. En hij was toen op Bianca Otter. Luc was in die tijd stil verliefd op Margot van den Broek uit Geleen. Hou het niet stil.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl. En tot

Voor Mommy Gets By kruipt Paul McCartney weer eens in de huid van een verhalenverteller. Hij verzint een gezin met een sterke moeder, een luie vader en een kind dat alles van dichtbij ziet gebeuren. McCartney noemt het zelf een klein toneelstukje in liedvorm. Geen waar gebeurd verhaal, maar gewoon twee personages waarmee hij als singer-songwriter aan de haal ging. Ja, en daarmee zet Paul zich anno 2026 weer helemaal op de kaart. Ja, het was een snikhete dag. We hebben het er natuurlijk uitgebreid over gehad. Er lijkt ook onweer aan te komen. Martini stuurt een foto. Hij zegt, net als vorige week, vraagteken. Ja, toen heeft het behoorlijk geonweerd. Allemaal flitsen zag ik ook onderweg terug naar huis. Arjan was hier toen. Die is helemaal nat geregend op de fiets. Dus hou goed het weerbericht in de gaten. En ook sowieso de route als je nog moet rijden. Zo is bij de A15, bij Gorkum, een deel van het asfalt omhoog gekomen door de hitte. Ik bedoel maar. Voor nu, heerlijke muziek. Hier zijn Simon & Garfunkel.

0: Steely Span, niet te verwarren met Steely Dan zou ik zeggen. En All Around My Head, het nummer is al meer, het origineel dan al meer dan anderhalve eeuw oud. Ja, het is een echte traditionele Engelse volkszong over een verloren liefde en elkaar trouw blijven. Zelfs als geliefden door het lot van elkaar worden gescheiden. En dat juist Steely Span het nummer groot maakte is geen toeval. De band komt zelf uit Engeland en haalt veel inspiratie. En dat horen we uit de rijke Britse volktraditie, ja. Het is precies over 9:50. Dat betekent hoog tijd voor de Friday Night Fever.
1: Friday Night Fever.
0: En je weet het, in de Friday Night Fever gaan wij terug naar de dansvloer van vroeger. En daar hebben we jouw hulp bij nodig. Want op welke plaats ging jij vroeger helemaal los? Op welke plaats schuifelde je voor het eerst wellicht met je toenmalige vriendje of vriendinnetje? En misschien was je of ben je helemaal niet zo'n danser, maar meer een stille genieter die met een drankje in de hoek wel, ja, van de muziek dus stond te genieten. Nou, laat het ons weten wat jouw favoriete dansplaats was. Eigenlijk van de vrijdagavond in de plaatselijke discotheek of op jouw eigen klasseavond. Laat je suggestie achter op de app van NPO Luister. Ja, Donna Summer is natuurlijk vaak gedraaid in onze jeugd. Kan je anders zeggen. We hebben het over 1979. Ik was nog iets te jong toen, maar toch.

0: Jongen, jongen, jongen. Dat was lekker even, hè? De speakers gingen hier echt op 20.
1: Friday Night Fever.
0: In de Friday Night Fever, The Village People. En nou, was het nou echt de dansplaat? Nou ja, toch wel. Volgens mij gingen we allemaal met In the Navy de dansvloer op. Friday Night Fever, er komt ook een rustig verzoekje binnen. Een echte schuifelplaat komt van Rita. Ze schrijft de woe moet ik natuurlijk zeggen, met See Me, Feel Me. Ik vond het prachtig en ook wel spannend. Want ja, dat schuivelen, nou zo is het Rita. We gaan met jou terug naar 1970, The Woo.
2: Woo, woo, woo.
0: See Me, Feel Me, geniet ervan Rita.

0: Elke zaterdagavond stromen de disco's vol. Hoog nodig ontspanning na een week sleur op school of werk.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
10: Mart, wat ga je doen?
11: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 10 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket plannen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jetten kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
16: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
15: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
17: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
15: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
14: De avond van 5. Jeroen Snel.

Ja, de Beach Boys. Begin jaren 60 natuurlijk het gezicht van de surfcultuur. Maar in werkelijkheid surfde er bijna niemand binnen de band. Eén man, de drummer Dennis Wilson, maar zijn broers Brian en Carl en de rest van de groep stonden zelden op een plank. Maar toch hadden ze wel door dat surfen symbool stond voor alles waar jongeren van droomden. Vrijheid, avontuur, zon en het leven in Californië. Destijds een gat in de markt om juist daar liedjes over te maken. Welkom terug. Fijn dat je luistert naar de avond van 5. Ja, nu is de zon echt ondergegaan. 2 minuten geleden. Een uurtje geleden zat ik er al even naast. En ik zei al van ja, we hebben hier de Luxeflex nog dicht. Vanwege het warme weer. De ergo staat aan, het is goed te doen. Maar het contact met de buitenwereld is dan iets minder. Maar via de app komen jullie met mooie berichten en correcties indien nodig. Hartelijk dank daarvoor. Cynthia en ik, we zijn tot 11 uur bij je. Straks weer een mooi naamplaatje. En heb jij nog een liedje met een naam in de titel? Laat het ons weten via de app van NPO Luister. En wie weet draaien we dat nummer een keer op een vrijdag. Natuurlijk ook 2 voor de prijs van 1. Ja, straks vertellen we om wie het gaat, welke artiest. Maar sowieso de meest verkoelende muziek om deze hete dag mee af te sluiten. Wat dacht je van City Rhythm van Chuck Attack? En dat vertolkt wel eens een beetje het gevoel als je in een warme stad woont.

0: mooi, hè? De begintijd van de Bee Gees. 1971. How can you mend a broken heart? Ja, moet hem wel even uitdraaien. Ik dacht dat dit al was, maar tot de laatste toon. Het is 14 over 10.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: En later in deze uitzending 2 voor de prijs van 1. Met een artiest die is geboren op 21 januari 1950... in Trinidad en Tobago. Leuk land, ben er meerdere keer geweest. Ik heb het over Leslie Sebastian Charles. Zeg je nog even niks, maar toen hij 8 jaar oud was... verhuisde hij naar Engeland, waar hij later uitgroeide tot een wereldster. Ik heb het over Billy Ocean. Ja, en deze zomer is de inmiddels 76-jarige ster nog uitgebreid aan het toeren. Helaas niet in Nederland, maar wel in het Verenigd Koninkrijk. Dus mocht je daar deze zomer op vakantie gaan... check even online of hij in de buurt optreedt. Want dat is misschien wel de moeite waard. Het is in ieder geval een hele lijst met concerten die hij nog doet. Dus ongetwijfeld staat hij op een gegeven moment in de buurt... van waar jij je vakantie doorbrengt. Nou, wij doen het straks met gewoon 2 platen van hem. Wij draaien onze eigen keuze. Als eerste is dat European Queen. Maar welk nummer van Billy Ocean wil jij graag daarna horen? Dus wij draaien European Queen. Maar welk nummer wil jij graag daarna horen? En dan, ja, misschien is een iets onbekender nummer van Billy Ocean. Dat zou leuk zijn. Laat je suggestie achter op de app van NPO Luister. Gaan wij voor nu naar Shanna Spiro. Ze is een Engelse pop, jazz, singer-songwriter... en ook nog kledingontwerpster. En ze is bekend geworden via haar eigen social media kanalen... als TikTok. Dit is haar nieuwe nummer, Material Lover.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag.

0: Reinhard May, de Duitse zanger met Als de dag van toen. Enorm veel succes had deze Duitse zanger juist in Nederland. 1975 was dit een enorme hit. En ook zijn gelijknamige album was een groot succes. De eerste plaats destijds in 1975 van de LP Top 50. Ja, natuurlijk kennen we hem van de tune van Met het oog op morgen. Hè. Al sinds 1976 wordt daar nog steeds Goedenacht Vrienden gedraaid. Wij gaan naar het naamplaatje van deze avond.
1: Naamplaatje.
0: En het naamplaatje van deze week komt van Pia Bernards. Ze schrijft: hallo Jeroen. Mijn zoon heet Max en ik kan me herinneren dat ik met hem als baby in de zomer van 1990 in mijn armen gedanst heb. Om hem te kalmeren toen hij last had van krampjes. Nou, is leuk om te horen, Pia. Dank voor je inzending. Ja, Max, welk nummer heet nou Max? Inderdaad, Paolo Conte uit 1988. En is het dit nummer geweest waar je op danste, vraag ik me af, Pia. Nou, wie weet, komen we daar nog een keer achter. Maar ik denk het eigenlijk wel. Het nummer was toen 2 jaar oud en je zoon net geboren. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En geniet nog vele jaren, zou ik zeggen, van jouw zoon Max. Hier is Paolo Conte.
2: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila. Max, la tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

Olo Conte met Max uit 1988. Naamplaatje van Pia Bernhards. Max, haar zoon, hield ze in 1990 in haar armen. Als hij last had van kramp. En dit troost hem. En het leuke is, Pia, dank je wel daarvoor. Je hebt zojuist gereageerd op de app van NPO Luister. Je schrijft, inderdaad, dit is het lied wat ik bedoelde. Dank je wel voor het draaien. En met Max gaat het goed. Max is onlangs 36 jaar geworden. Nou, goed om te horen. Peace of my heart nu, uit 1967. Hier is Emma Franklin.

1983. Het is wel een jeugdsentiment hoor. I like Chopin. En ik hou ook van Chopin, van klassieke muziek, maar ook van Casibo. Het was niet echt een band, maar wel een Italiaanse zanger, muzikant Paul Mazzolini. Oorspronkelijk uit Beirut, Libanon. Maar in Italië stond hij toch ook wel garant voor de Italo-disco-pop. Leuk om te draaien. Nog een verzoekje van Stefan. Stefan Tetelept uit Leiden. Hij schrijft: hoi Jeroen, heb jij ruimte voor een zomerplaatje? Ja, natuurlijk Stefan. Jij dacht, zo schrijf je aan Chris Rea met Looking for the Summer. Nou, dat is dé perfecte plaats voor de late avond. De late zomeravond. Ik zou zeggen, geniet ervan. Zet hem iets harder. Pak nog een klein drankje. En sluit deze dag af. Deze superhete dag. Maar één stijl. Met Chris Rea.

0: is te laat. Het gaat niet meer. 12 voor 11 met Carole King, It's Too Late, 1971. Daarvoor Dionne Warwick, Walk On By, een beetje in dezelfde sfeer, 1964. En op verzoek van Stefan begonnen we met Chris Rea, Looking For The Summer.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, vanavond met Billy Ocean. Ik zei het net al, hij is 76 jaar, nog volop aan het toeren deze zomer. Nou, onze keuze voor de eerste plaats in 2 voor de prijs van 1 is European Queen, No More Love on the Run. De hele titel is dat, uit 1984. En er zit nog een leuk verhaal aan vast, want Billy Ocean onthulde in een interview met The Guardian dat het platenlabel een slimme marketingtruc had bedacht. Hij nam speciaal voor verschillende continenten steeds andere versies van het nummer op. Zo zong hij African Queen voor de Afrikaanse markt, Caribbean Queen voor het Caribisch gebied en European Queen voor Europa. En toen de interviewer hem lachend vroeg of hij ook Lithuanian Queen, Litouwse koningin, had ingezongen, knikte Billy bloedserieus. Ja, dat had hij gedaan. Pas na een ongemakkelijke stilte begon Billy hard te lachen en gaf hij toe dat dat een grapje was. Maar goed, 3 versies die bestaan in ieder geval. Wij kozen voor European Queen. We zitten eenmaal in Europa. En daarna hoor je in 2 voor de prijs van 1 plaat nummer 2. En dat is de keuze van zowel Brigitte als ook Els. Dank jullie wel daarvoor. Jullie kozen allebei voor Red Light uit 1977. 2 voor de prijs van 1 met Billy Ocean. Te beginnen dus met European Queen.

0: Lekker nummer. Tijd niet gehoord. Red Light. 2 voor de prijs van 1. Bedankt Brigitte en Els voor de suggestie om dit nummer in 2 voor de prijs van 1 te draaien. Nou ja, dat was hem alweer. De avond van 5. Het zit erop. Maandag is Gerard er weer. En Bob, hè, Bob die staat ergens in Noord-Amerika vanwege het WK. En ook gaat een verfrissende avond van 5 douche weer aan voor Shower Power. Nou, heb jij voor nu nog geen genoeg van alle muziek? Ik kan me zo voorstellen dat je nog niet gaat slapen, omdat het te warm is. Het is nog boven de 30 graden, zag ik. Dus blijf lekker luisteren straks naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nu nog aan het werk bent of toch je ogen dicht doet, Cynthia en ik, we wensen je het allerbeste van deze nacht. En je weet het, hè, waar je ook bent op deze wereld of wat je ook doet, er is altijd wel een engel die over jou waakt. En heel misschien ben jij die engel ook wel eens voor een ander. Dat kan ook. Eén ding is zeker, je bent niet alleen. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor alle mooie, lieve reacties. Graag tot volgende week, vrijdag. En veel plezier maandag, de avond voor 5 met Gerja.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogstgemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Op het WK voetbal heeft Frankrijk vanavond gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste drie Franse doelpunten werden gemaakt door Dembélé en vielen in de eerste 32 minuten van de wedstrijd. Het andere duel in groep I, Senegal-Irak, is nog bezig. Senegal staat met 5-0 voor. Dat betekent dat Frankrijk groepswinnaar is en dat Irak uit het toernooi ligt. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
1: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
0: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
7: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Middernacht, zaterdag 27 juni, Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer bij Tiel is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste drie Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak, dat bijna de hele wedstrijd met een man minder speelde door een rode kaart. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
15: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: is NPO Radio 5. De beste evergreens.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Disco. It ain't no country club either.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Mannix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog oploopt, omdat nog duizenden mensen worden vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen, kort na elkaar. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder ook Nederland. Een team van tientallen reddingswerkers en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren, die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn eveneens problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. Afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het Afrikaanse land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De Amerikanen zeggen dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en op opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.